0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Excuse me.
2: Ja.
1: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance. De reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is jouw.
0: Zo, goedemorgen allemaal. Woensdag 24 juni zijn de laatste dagen van het 10e seizoen Sven en Anke. Het wordt een speciale uitzending, want Anke staat niet in de studio deze ochtend. Waar ze is, dat moeten wij met z'n allen proberen te achterhalen zometeen. Eerste nieuws van 6 met Grim.
4: Goedemorgen. Minder treinen door de hitte, ook hinder bij het treinverkeer in Nederland. En Colombia wint op het WK voetbal. De NMBS schrapt vandaag 100 treinen door de hitte en dat tot en met vrijdag. Veel oudere treinen hebben nog geen airco en het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Je hoort Dimitri Temmerman.
5: Het zijn zowel D-treinen van en naar Brussel die we schrappen, maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
4: Als je de trein wil nemen, check dan zeker op de app van de NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren te vermijden en neem zeker ook genoeg water mee. Ook in Nederland zijn er problemen bij het openbaar vervoer. Komt door een nationale staking deze ochtend. Tot 8 uur rijden er geen NS-treinen. En er is ook hinder voor de treinen vanuit ons land naar Nederland. De vakbonden zijn het niet eens met de besparingsplannen van de Nederlandse regering op sociale zekerheid. Ook door de hitte rijden er minder treinen daar. En op het WK voetbal heeft Colombia met 1-0 gewonnen van Congo. Het enige doelpunt viel in de tweede helft van de match. Colombia pakte 6-6, Congo heeft 1 punt. Vannacht won Kroatië dan weer met 0-1 van Panama. Kroatië heeft 3 punten, Panama is uitgeschakeld. Ook in diezelfde groep speelden Engeland en Ghana dan weer 0-0 gelijk. Beide ploegen staan aan de leiding met 4 punten. We krijgen opnieuw een erg zonnige dag. Maxima tot 36 graden vandaag. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. En morgen dan krijgen we hetzelfde weer.
0: Ja, niet zoveel verkeersproblemen. Zo vroeg op de ochtend 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen is dat op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost. 6 minuten vertraging.
6: Dit is Joe.
1: Met Sven en Anke.
0: Ja, Anke staat ergens op een speciale plek. In bed met Anke gaan we nog eens herhalen deze ochtend. Waar? Ontdekken we zo meteen. Of misschien maar binnen 2,5 uur. Want dat is het spel dat we gaan spelen. Anke gaat ons tips geven. Gaat ons beetje bij beetje proberen uit te leggen bij welke bekende Vlaming ze wakker wordt deze ochtend.

0: Ja, perfecte muziek voor deze zomerse dagen. Let's get loud, Jennifer Lopez.
1: 10 jaar Sven en Anke.
0: Beste vrienden, we zitten ondertussen aan het einde, aan de grote finale van het 10e seizoen Sven en Anke. We zijn eraan begonnen in 2016. En die laatste 10 dagen zijn we aan het vieren op een speciale manier. We laten genante en mooie momenten opnieuw horen. We hebben een liedje uitgebracht wat eigenlijk al jaren op de plank lag. En vandaag zit Anke niet in de studio. Anke, goedemorgen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Oh, dit is wel heel fijn. Maar ook meteen weer heel ambetant, want ik heb het niet onder controle. Ik heb geen flauw idee waar je zit. Het was een paar jaar geleden. De actie klonk zo toen.
3: Joe.
1: In bed met Anke.
0: Ja, dat was het. Het was
2: top-titel,
0: in bed met Anke. Ja. Iets wat iedereen wel eens zou willen. In bed met Anke.
2: Dat is een aanrader.
0: Vorige keer, waar was jij overal geweest, Anke?
2: Ik ben vorige keer stiekem opgestaan. Ik ben begonnen in Zweden bij Staf Koppes. En daarna reisde ik door naar Natalia. Ik ben bij James Cook mogen gaan slapen. Ik heb mogen ontwaken bij Goede Lelikes en een prachtig zicht over de velden van... hoe heet dat dorpje daar? Dat, van Remco Evenepoel.
0: Was dat Dilbeek of Schepdaal? Die kant?
2: Schepdaal. Ja, okay. Ja, met zicht op de alpaca's. En last but not least mocht ik wakker worden in jouw tienerbedje, waar jij allemaal gekke dingen had ingedaan. Ook daar heb ik ingeslapen.
0: Je hebt er weinig gekke dingen ingedaan, Anke. Heel eerlijk te zijn. Ja, ja. Maar hoeveel jaar is dat geleden, weet je dan nog? Is dat 5 jaar, 4 jaar?
2: Ik denk... Nee, ik 3 jaar geleden. Dat was niet zo lang geleden, hoor. 3 jaar geleden, denk ik.
0: Maar leuk, we hebben weer zo'n bed van 3000 euro kunnen regelen voor één van onze luisteraars. Ja, de tips gaan pas vanaf 7 uur komen. Ja, ja, pas vanaf 7 uur komt de eerste tip eraan, dus alright. Dat is voor straks. Ik ga u nu ook niet aan vragen. Sander heeft ook nog gisteren uitdrukkelijk gezegd, probeer het niet, want ze gaan zich zo snel verspreken. Dus ik ga er ook niet naar vragen. Maar bedoeling is, beste luisteraars, dat jullie straks vanaf 7 uur proberen te achterhalen bij welke bekende Vlaming ons Anke slaapt. Dit is Tina Turner. We don't need another hero.

0: Yes or nice.
1: Miles Smith in de ochtend. Nice to meet you.
2: De ochtend van Joe.
1: Je hebt een hete ochtend weer na een hete nacht. Gisteren, Anke, zijn wij eigenlijk lang moeten blijven hier. We hadden nog een vergadering in de namiddag. Ik weet niet of jij dat ook gekregen hebt, maar gisteren zaten wij hier rond een uur of twee nog, half drie. En toen kwam Gunther. Gunther werkte in het magazijn, maar hij is ook een DJ. Die kwam met een geïmproviseerd karretje voorbij, met alle lichten op. Hij speelde DJ, want er zat een muziekinstallatie op. En voortdurend dezelfde sample, Ice, Ice, Baby, want hij had cadeautjes mee voor het hele bedrijf, hè?
3: Oh, die had raketijsjes mee. Raketijsjes voor iedereen. Maar het is echt, ja, wij zijn er nooit in de late namiddag, Sven.
1: Nee,
3: nooit. Maar wel meteen zoiets van, maar welke feesten of andere speciale gelegenheden missen wij door die ochtendshow te doen?
1: Klopt, ja, inderdaad. Ja,
3: echt, maar, jongens toch.
1: Het had wel met het hitteplan te maken natuurlijk. Het staat groot in de kranten vandaag. Of je kranten hebt waar jij nu zit. Heb je daar kranten? Heb je zicht op de actualiteit?
3: Ja, ik heb toegang tot de kranten van vandaag.
1: Je hebt toegang tot de kranten. Ja. Zijn dat geen Zweedse kranten, zijn geen Spaanse kranten, geen Italiaanse?
3: Ik heb niet gezegd welke talen, maar ik heb toegang tot de actualiteit. Het is een heel Europa-snik heet.
1: Ah, ja. Oké, maar het wordt nog warmer. De crèches gaan al na de middag dicht vandaag. Warmste nacht ooit op komst in ons land. De warmste nacht ooit is op komst. En de overheid grijpt nog niet in na het hitalarm, maar ik kreeg wel veel reacties gisteren. Ik had dat filmpje van Gunther met zijn Ice Ice Baby Car gedeeld op social media. Mensen waren jaloers, want blijkbaar is dat niet in alle bedrijven dat er zo goed gezorgd wordt, Anke, voor de mensen.
3: Ja, maar ja, ik moet wel zeggen, bij DPG is dat inderdaad wel heel fijn. Maar wat zo leuk was, hij was dan ook echt verkleed als Vanilla Ice. Hè?
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Allemaal met van die gouden kettingen gedrapeerd over zijn borstkas. En zo zijn sportkousen hoog opgetrokken. En ja, hij kwam dan ook zo bij de grote bazen. Dat vond ik nog het grappigste.
1: Ja, ja.
3: Dat hij overal langs ging bij de grote bazen. Echt in zo'n cool pakkie van een raket.
1: Nee, eigenlijk, nee. Nog meer. Hij maakte nog veel meer, want wij hadden toevallig bij de grote bazen meeting gistermiddag.
3: Ja.
1: En hij maakte nog veel meer show dan elders. Want hij kwam eraan en Dirk, onze CEO, die keek even buiten uit zijn bureau en zegt, wat is hier aan het gebeuren, zeg. Ah ja, maar we hebben ijsjes al gekregen, bij ons ook op de verdieping. Iedereen bij de radio en hij zal nu ook bij jou komen. En daar was precies dat hij een one-man show aan toen was in de gang van Dirk.
3: Ja. Ik vond het ook heel grappig dat onze grote baas Dirk zei, dat is terug in hè, raketijsjes. Ik vond dat heel grappig. Ik zei, maar Dirk, die zijn nooit uit geweest. Raketijsjes voor president.
1: Hij heeft er toch geen genomen, de president. Dat niet,
3: ja,
1: hè?
3: Ja, hij heeft er geen genomen. Maar hij is wel heel strak ook, hè, onze Dirk.
1: Zeg je even toch...
3: Dus we hopen dat hij dit allemaal hoort, eigenlijk. Hè,
1: dus
3: deze lofzaak.
1: Wat ik nu gehoord heb, nu al. Want ik doe alsof we gewoon radio aan het maken zijn. Dat zijn we ook gewoon aan het doen. Maar ik ga wel peuteren samen met de luisteraars. Dus je hebt eigenlijk, vind ik, al een paar dingen verklapt. Je hebt al een paar dingen verklapt.
3: Bedoel je nu al of gisteren?
1: Ja, ik vind dat wel. Je hebt nu al een paar dingen verklapt. Je hebt nu eigenlijk, al gezegd dat je... Ja. Ik denk, het is overal warm in Europa. Ja, ik weet het niet. En gisteren had jij nog oudercontacten.
3: Maar ja, natuurlijk. Ik zit niet in Amerika of zo. Hè.
1: Nee, niet ver
3: gevlogen. Ja, ik had gisteren nog oudercontact meteen na die meeting. Rapportjes al meegekregen van de kindjes.
1: Tot hoe laat heeft dat geduurd, oudercontact?
3: Dat oudercontact, ja, pak dat ik thuis was om 6 uur of zo.
1: Je hebt geen vliegtuig meer genomen gisteren. Je hebt geen vliegtuig meer genomen. Nee?
3: Nee, dat ga ik al zeggen.
1: Oké. Okay.
3: Ik kan niet blauw zijn, hè.
4: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
5: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
6: Oh, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine. Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
7: Auto 5. 60 jaar. Al
0: Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Good times, great music.
9: Sven en Anke.

0: Kijk, eerlijk is eerlijk, ik sluit niet uit dat ik deze mee ga nemen op 11 juli. Want dat is de première van Ornelis Goes 80s bij ons aan Paradise Beach. Iedereen van harte welkom op het strand voor dit soort heerlijke muziek uit de jaren 80. Flashdance, What a Feeling, I'm in Kara.
1: Bij Sven en Anke.
0: 6:30, Anke, ook al zit je ergens op verplaatsing. Trouwens, er wel even bij zeggen, de suggesties komen nu al binnen volle bak, hè, Anke. Waar je zou kunnen zitten. Hallo?
2: Is het waar? Oké, okay, en wat wordt er gesuggereerd?
0: Ah, Sato de Plankaart komt heel vaak binnen.
2: Oké. Okay.
0: Bij de Plankaarts komt super vaak binnen.
2: Ja.
0: Er zijn ook mensen die denken, Anke zit met je voeten te rammelen. Ze gaat wakker worden bij zichzelf thuis.
2: Oh, I wish. Wat een goed idee was dat geweest. Doe me toch.
0: Dat is
2: voor de volgende editie.
0: Okay.
2: Dat is voor de volgende editie.
0: Maar ja, we zullen wel zien. Je kan mij nu werkelijk alles wijsmaken.
2: Dat is wel een goeie.
0: Mensen, Bart Lemmelijn, dat komt zo vaak binnen. Niet normaal.
2: Ja, maar dat was gisteren een suggestie van iemand. Hè. Ah, Nee, ik mag al een tip geven of niet?
0: Ja, jij mocht het nu al gewoon vertellen
2: Ik ga alleen maar even teasen naar een tip zometeen om 6:30.
0: Oké, welke tip komt eraan, wat voor iets?
2: De tip is, het is een gezondheidstip.
0: Oké.
2: Okay. Het is echt, op doktersadvies moet je vanavond iets eten. En ik ga zo meteen vertellen wat.
0: Op doktersadvies moet er vanavond iets gegeten worden.
2: Exact. En, ook op Anke's advies.
0: Het is goed voor je gezondheid, dat is het eigenlijk.
2: Oh, het is een must. Je gaat eraan als je het niet eet.
0: Alright. Zometeen is het 6:30 geworden. En dan inderdaad een tip. Want onze gezondheid in deze hete dagen is belangrijk. Genesis is dit en I Can Dance.

0: Ergens die Phil Collins, het was niet de allerbeste danser aller tijden. Het was niet like Move Like Jagger, helemaal niet. Maar ik kon een potje drummen, sowieso. En wat een goede stem. Genesis en I Can Dance. Zometeen een tip van Anke, eerste nieuws. Het is 6:30 met Grim.
1: Goedemorgen. De NMBS schrapt vandaag 100 treinen door de hitte. En dat tot en met vrijdag. Veel oudere treinen hebben nog geen airco. En het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Als je de trein wil nemen, check dan zeker op de app van de NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren te vermijden en neem zeker genoeg water mee. Door de hitte sluiten ook heel wat crèches vroeger. Heelan Kinderopvang sluit 1 op de 3 crèches de komende dagen al op de middag. Het gaat dan om de kinderdagverblijven waar de temperatuur tot wel 30 graden oploopt. En dat is te hoog om de veiligheid te garanderen. En geen nieuwe stunt van Congo op het WK voetbal. Het verloor met 1-0 van Colombia en blijft achter met 1-6. Colombia pakt 6-6 en stoot door naar de 16e finales. Eerder won Kroatië met 0-1 van Panama na een doelpunt in de tweede helft. Kroatië staat 3e in zijn groep. Op 1 punt van leiders Ghana en Engeland. Die speelden 0-0 gelijk. Panama is uitgeschakeld. We krijgen opnieuw een erg zonnige en warme dag. Maxima tot 36, lokaal zelfs 37 graden. En morgen krijgen we hetzelfde weer.
0: Dankjewel, Grim.
2: 6:30. Een tip voor een
0: supergezond
2: leven.
0: Oké, Anke, ik ben benieuwd.
3: Ja. Hey, bij deze temperaturen boven de 30 graden grijpen we toch allemaal massaal naar lichte kost. Hè?
0: Ja,
3: watermeloenen, jongens toch. Frisse salades en maar water drinken en maar water drinken. En dan denken we, we zijn goed bezig.
0: Zeker.
3: Want we mogen ook niet te veel vetten hebben en dit en dat, dat. En te warm eten, dat gaat ook niet. Dat blijkt dus onzin te zijn. Hè?
0: Hoezo?
3: Onzin. Want als wij zweten, ja, dan verliezen we niet alleen vocht, maar ook elektrolyten. He, dat is zo zout en kalium.
0: Ja.
3: En we hebben dat nodig in ons lichaam.
0: Sportdrank.
3: Ja, maar als je alleen maar gaat drinken, dan verdunt je bloed en je hebt geen elektrolyten meer. En dat wil zeggen dat je lichaam helemaal uit balans geraakt. En dan gaat het flauw vallen. En dat heeft invloed op je spierkracht, zenuwfuncties, hartritme. Noem het op, het is voor zoveel dingen slecht. En daarom raden alle dokters aan om massaal frietjes te eten vanavond.
0: Nee.
3: We hebben onze zouten nodig. Jawel, jawel, ik lees dat hier letterlijk voor. Dat is een Duitse dokter die dat zegt, ja. Dokter Thomas Kupper. Hij zegt dat en hij zegt spread the word. Dus als dokter Thomas dat zegt, dan doe ik dat.
0: Frietjes met zout. Echt...
3: Ja, ja, want mijn man is al een week frietjes aan het uitstellen omwille van het is te heet. Maar ik ga nu dat artikel doorsturen en zeggen, dokter Thomas heeft gezegd dat wij frietjes moeten eten vanavond.
0: Waar staat dat artikel, Anke? Waar heb je dat gelezen?
3: HLN.be. Bij de zoekterm frieten.
0: Dat staat
3: frieten
0: alleen maar de waarheid, hè? HLN.be.
3: Zeker.
0: Ik kan er nu even
3: maar ja. Zoeken, hè. En het staat in het gerenommeerde medisch blad Focus.
0: Oh, daar! Oh, dat was frieten?
3: Ja, maar we moeten...
0: Oh, wauw! Het is waar, de ultieme hittetip van de dokter. Waarom een pakje frieten met zout nu goed voor je is.
3: Ja.
0: En watermeloen, frisse salade en liters water. Hey. Niet maar jongens, toch.
3: Maar,
0: het is
3: wacht. Hey, maar wacht, ik zeg, je moet het artikel, je moet een screenshot maken. Je moet het artikel niet helemaal doorsturen. Weet je waarom?
0: Waarom?
3: Weet je waarom?
0: Het wordt genoteerd.
3: Je moet zorgen, als je het screenshot neemt, moet je zien dat de laatste paragraaf er niet bij opstaat. Waarom? Omdat de dokter ook zegt, je kan ook een beetje zout toevoegen aan water. Dan kom je hetzelfde effect.
2: Dit is Joe. Met Sven en Anke.
0: Oh, goeie tip. Bon, goed.

0: Donderdag 9 juli op een Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Hey, wij zijn Milk Inc. En op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
2: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
5: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Serieus? Jij toch niet?
2: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter?

0: Een zeer goedemorgen allemaal op deze woensdag 24 juni. Speciale uitzending. Anke zit niet in de studio. Als je afvraagt waarom, dan heb je niet geluisterd de voorbije week naar ons. Want in het kader van 10 jaar Sven en Anke zijn we allerlei dingen nog eens overnieuw aan het doen. En een paar jaar geleden was er de actie In Bed met Anke. Toen is ze wakker geworden 5 dagen na elkaar bij bekende Vlamingen. En dat zijn we deze ochtend ook weer aan het doen. Als je kan achterhalen, zo tegen 1 uur of 8, waar Anke ergens zit deze ochtend, bij welke bekende Vlaming, kan je een bed winnen van 3000 euro. De Bee Gees en Tragedy.
1: De pechvogel van de dag.
0: Oh, Anke, ik weet niet waar jij nu zit of je toegang hebt tot alle verhalen in de Belgische pers.
2: Ik denk, ik vind mijn weg overal.
0: Je vindt je weg

0: Oké. Okay. Ja. Want het is eigenlijk wel een heel pittig verhaal. Het is Hilde Krevits. De pechvogel moet je letterlijk nemen. Want Hilde Krevits is aangevallen op haar joggingtourke. Ze gaat altijd vroeg in de ochtend lopen. Ze doet altijd fluo kleren aan om op te vallen. Zelfs nu, terwijl het eigenlijk al klaar is. Maar dat is een gewoonte. En dat is eigenlijk niet zo ongelooflijk slim. Want terwijl ze aan het joggen was, werd ze plotseling aangevallen door een buizerd. En ze heeft in een commissie in het Vlaams parlement dit over gezegd.
1: Dus ik kreeg zo'n klop op mijn hoofd. Ik dacht dat ik aangevallen werd door een mens. Maar ik keek achter mij en die kwam achter mij nog eens op mijn hoofd gevlogen. Dus ik heb hier zo haarpijn, zoals dat heet. En dan is hij nog een derde keer langs mij gevlogen. En dan ben ik gillend weggelopen. Oh. Ik wist niet dat het nog zo rap kon lopen. En wel, ik heb er geen filmpje van. Maar voor de geïnteresseerden, ik heb wel een foto getrokken van dus mijn hartslag wordt gemeten. En er is zo in mijn hartslag een mega piek die gaat boven de 170. Ik wist niet dat ik dat nog kon. Blijkbaar zo buizert als er een nest, als die waken over de jongens, zolang die niet vliegen. En dat is blijkbaar nu de periode. Dat was mij volstrekt onbekend. En je mocht niet met fluoriserende kleren lopen en moet een pet op je hoofd hebben. Dat wist ik dus ook niet. Dus bij deze een raad aan iedereen die 's ochtends gaat joggen.
0: Dus je weet het, Anke, als je gaat joggen, fluoriserende kleren niet meer doen, hè. Stop ermee.
2: Nee, maar goed, maar ik wist dat nu wel eigenlijk al. Ik had mijn voorzorgen al genomen. Ja, en ik blijf gewoon altijd in de zetel zitten. Dan komt er zeker geen buizerd naast mij liggen.
0: Ja, al toch een paar jaar geleden dat verhaal, was dat Dimitri Leu, of was dat die aangevallen was?
2: Dimitri Leu, ja, never forget. Want we hebben die toen gebeld. Dat was toch zo die Egyptische Nijlganzen?
0: Och ja, klopt.
2: Ja, en hij vertelde dat zo... Ja,
0: plastisch.
2: Maar niet normaal. Ik heb dat verhaal ook tegen mijn kinderen verteld. En die vertellen nu nog: mama, weet je nog toen jij 3 jaar geleden dat verhaal vertelde van die meneer? Ja, zijn hoofd werd echt gescalpeerd. Hè, zijn kop.
0: Ja, ook echt
2: gevallen.
0: Omdat
2: hij gevallen
0: ook,
2: was over een boomstronk.
0: Stop het.
2: Echt waar, dat hoofd, alleen bedoel, dat bijna dood.
0: Daar is Hilde Krevits er eigenlijk nog goed van afgekomen. Maar uiteraard, als die vogels, roofvogels, ganzen, als die met de jonkies zitten, die beschermen die met hun leven. Hè, dus die moet daar eigenlijk echt wel mee uitkijken. Zeg, straks Anke, over een kwartiertje de allereerste tip. Ik ben nu al benieuwd of het ons gaat helpen om te achterhalen waar je ergens zit. Is de persoon in kwestie al wakker? Is die in de buurt?
2: Die gaat zeker al wakker zijn. Maar,
0: je hebt de persoon nog niet gezien.
2: Ik ga nu wel eens op zoek naar koffie, want dat heb ik wel nodig.
0: Okay.
2: Ik ga zien of ze dat hier eigenlijk hebben en vooral of die lekker is.
0: Okay.
2: Dat vind ik nu wel eens interessant. Want,
0: koffie.
2: Ja, ik denk dat hier wel wat koffie wordt gedronken.
0: Simon Mignolet heeft een koffie.

lekker warm met Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Beste vrienden, als je weet dat het Paradise Beach bijna opent, wil dat ook zeggen dat het radioseizoen gewoon hier vanuit de studio er bijna op zit. En dat is niet alleen voor ons het geval, maar vrijdag sluiten Tom en Rani ook het eerste seizoen van De Kok en de Koning af met een extra lange De Kok en de Koning pitstop live voor het DPG-gebouw in Vilvoorde. En ze doen dat van 1 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Luisteraars, jullie dus die vooraf hebben gereserveerd, kunnen dan hun exclusieve Joe-nummerplaathouder ophalen. Dan weet iedereen die je passeert van ah ja, oké, in deze auto wordt naar Joe geluisterd. En die wordt dan meteen ook op je auto gemonteerd terwijl Tom en Rani ter plaatse gaan radio maken vanuit een mobiele studio met hopelijk ook wat blazers er rond, want het gaat een snikhete dag worden. En als je niet in Vilvoorde geraakt, ik kan me zomaar voorstellen dat het niet lukt, dan kan je onderweg in heel het land een nummerplaathouder scoren via de reporters Anne van Elzen en Stijn Smets, die worden ook op pad gestuurd. En daarnaast maak je ook nog kans op een jaar gratis tanken of laden voor je auto. En de hele dag door zijn er ook vakantieverzoekjes van luisteraars op de radio.

0: Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
2: 30 ideeën voor pastaschotels.
1: In Libelle Lekker naar...
2: De 5 beste beleggingen van het moment.
1: In Trends of naar...
2: Belgische politiek achter de schermen.
1: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Ja, we vieren nog altijd 10 jaar Sven en Anke met een herhaling van de actie In Bed met Anke. Anke staat op bij een bekende Vlaming en wij moeten samen achterhalen bij wie ze zou zijn op dit moment. Je kan straks een bed van €3000 winnen. Zometeen komt de eerste tip eraan van Anke zelf na het nieuws van 7 met Grim.
5: Goedemorgen allemaal. Opnieuw problemen bij busmaatschappij Tros Beijaard. Minder treinen door de hitte en Jeremy Doku is terug bij de Rode Duivels. Busmaatschappij Tros Beijaard komt opnieuw in opspraak. Amper een maand na het dodelijke ongeval in Buggenhout is een chauffeur betrapt met te veel alcohol achter het stuur. Dat schrijft HLN, gerechtsjournalist Tim Leskerwaat.
6: Dat is een buschauffeur die afgelopen donderdag onderweg was met de bus naar een school. En er was een verkeerscontrole in Opwijk. De bus die bleek in orde, maar de buschauffeur die had gedronken. Hoeveel precies, dat weten we niet. Maar hij is wel zijn rijbewijs voor 2 uur kwijtgespeeld.
5: Tros Beijaard heeft hem onmiddellijk ontslagen. Eerder werd ook al een chauffeur rijongeschikt verklaard, omdat hij rondreed met een vervallen rijbewijs en zonder gordel. Bij het ongeval in Buggenhout vielen 4 doden. Vrijdag organiseert de gemeente een herdenking. Door de hitte sluiten heel wat crèches vroeger. Bij Heeland Kinderopvang gaat 1 op de 3 crèches vanaf 12 uur dicht. Het gaat dan om de kinderdagverblijven waar de temperatuur tot wel 30 graden oploopt en dat is te hoog om de veiligheid te garanderen. Vanaf vandaag geldt ook code oranje in bijna heel het land. Enkel aan de kust is het code geel. En ook bij de NMBS grappen ze vandaag 100 treinen door de hitte. En dat tot en met vrijdag. Veel oudere treinen hebben nog geen airco. En het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Je hoort Dimitri Temmerman.
7: Het zijn zowel D-treinen van en naar Brussel die we schrappen. Maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
5: Als je de trein wil nemen, check dan zeker op de app van de NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren te vermijden en neem zeker genoeg water mee. Ben Krabbe stopt als presentator van het spelprogramma Blokken. Na meer dan 30 jaar en 7000 afleveringen. Vanaf september 27 volgt Sven de Leijer hem op. Je kent hem onder meer van Hotel Romantiek en Vrede op Aarde. Hij was ooit nog de publieksopwarmer van Blokken. Waarom Krabbe stopt en wat hij erna zal doen is niet duidelijk. Krabbe is 63. Op het WK voetbal heeft Colombia met 1-0 gewonnen van Congo. Het enige doelpunt viel in de tweede helft. Colombia pakt 6 op 6, Congo heeft 1 punt. Vannacht won Kroatië dan weer met 0-1 van Panama. Kroatië heeft 3 punten. Panama is uitgeschakeld. In dezelfde groep speelden Engeland en Ghana 0-0 gelijk. Beide ploegen staan aan de leiding met 4 punten. En Jeremy Doku is opnieuw bij de Rode Duivels. Hij is zo net aangekomen in het basecamp in Seattle, na de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Doku zal straks ook opnieuw meetrainen met de Duivels. Hij had de laatste dagen last van een luchtweginfectie en kreeg intussen ook antibiotica. Nu zaterdag spelen de Rode Duivels om 5 uur 's ochtends tegen Nieuw-Zeeland.
4: Dus dat was en een bevalling en een valling tegelijkertijd, waar je last van had. Ja. Frank, goedemorgen. Wij hebben allemaal te maken met hele hete temperaturen, hè?
8: Ja, inderdaad, dat klopt. Het wordt een pak warmer in vergelijking met gisteren. Bijvoorbeeld gisteren 29 of 30 graden. Vandaag wordt dat 36, 37 graden. Duidelijk verschil, dus toch wel zeer warm. Voor de rest veel zon, af en toe wat wolkenvelden, maar blijft overal droog. En dat is ook zo voor morgen. Krijgen we ongeveer hetzelfde scenario. Redelijk veel zon en temperaturen die oplopen naar 36, 37 graden. De warmste dag van de periode is waarschijnlijk vrijdag. Dan gaan we richting 36. Lokaal kan het 39 graden
4: worden. Maar dat is wel heel, heel, heel warm, Frank. Dankjewel. Anke, we zitten met de files.
9: Ja, het gaat traag bij jullie in Vlaanderen. Op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg verlies je 10 minuten. Op de Brusselse Bindering tussen Strombeek en Vilvoorde 10 minuten. Tussen Grootbijgaarde en Jette 5 minuten. 10 minuten op de E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Antwerpse Ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 10 minuten. Nog 10 minuten richting Gent op de E40 tussen Erpenmeren en Merelbeke. En richting Brussel op de E40 tussen Haasrode en Bertem, 5 minuten.
4: 10 jaar Sven en Anke, daarom doen we dit op dit moment.
10: In bed met Anke.
4: Yeah, een actie van een goede 3 jaar geleden. En heerweek ben je opgestaan bij bekende Vlamingen, dat doen we nog eens over. Toen zat Zweden er ook bij, met Staf Koppens. Ja. En nu zeg jij heel ostentatief, want je eerste tip komt zo meteen naar Breakfast at Tiffany's. En nu zeg jij, het gaat traag bij jullie in Vlaanderen.
9: Ja. Ja? Ja, is dat een tip? Ik wou gewoon eens iets anders zeggen.
4: Nee.
9: Maar?
4: Nee.
9: Maar?
4: Wat?
9: Maar? Sorry, ik ben de hele tijd afgeleid.
4: Je bent de hele tijd afgeleid?
9: Ja, ik zit op een prachtige plek. Het is hier zo mooi. En ja, ook waar ik zit. Ja, ik denk dat ik dit misschien wel de leukste plek vind waar ik al ben mogen opstaan.
4: Oké.
9: Ja. Ja,
4: maar dat is wel... Dat zei ook bij Goede Leliekes toen je op de beesten aan het uitkijken was.
9: Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. Ja, dat is... Maar jullie gaan het straks wel begrijpen waarom ik dat nu zeg.
4: Oké. Goed, hey.
9: Want we gaan het al... Je zou geen hart hebben als je niet voelt wat ik nu voel.
4: Dit
10: is Joe. Met Sven en Anke.
4: Oké, Anke. En zometeen de allereerste tip. Hopelijk kan het mensen een beetje helpen om dat te

0: ontbijten kan altijd gezellig zijn. Breakfast at Tiffany's Deep Blue Something.
1: De ochtend van Joe. Elke dag van 6 tot 10.
0: Daar zijn je niet geraakt, denk ik, in de juwelenwinkel Tiffany's in New York, Anke.
2: Dus het, okay. Ik ben daar ooit wel geweest, ja, maar nu niet.
0: Ben je daar ooit wel geweest? Ja, ik zie het ook aan de juwelen, ja, die je draagt elke dag. Wow, duidelijk van Tiffany's. Duidelijk van Tiffany's.
2: Ik heb daar echt al eens iets gekocht.
0: Nee.
2: Jawel.
0: Wat?
2: Je gaat nooit raden wat.
0: Een plastic zak?
2: Jawel. Nee. Mijn mama is helemaal zot van de parfum van Tiffany's.
0: Oké. Okay.
2: Dus, en ik ben daar ooit eens geweest en zei mama, je moet bij die parfum meepakken. Dus bij deze heb ik ooit al eens iets gekocht bij Tiffany's op Fifth Avenue in New York.
0: Mooi verhaal is dat.
2: Maar ik kom ook wel eens ergens.
0: Zeg, heb je daarnet tijdens het nieuws van 7 uur aandachtig geluisterd naar wat Grim allemaal heeft verteld in het nieuws? Daarnet?
2: Ik heb echt niks gehoord van Grim. I love Grim, maar vanochtend nog geen tijd.
0: Je was een beetje te druk bezig waar je nu zit. Oké. Okay. Ja. Misschien is dat ook alweer een tip. Want daarnet in het nieuws, en we vonden het wel shocking toen wij hier de Vlaamse kranten lazen deze ochtend, maar het heeft zelfs ons nieuws gehaald, is dat Ben Krabbé stopt met blokken.
2: Maar dat heb ik nu wel gehoord. Ja,
0: die wordt vervangen door Sven De Leijer. En de hele uitleg is, ja, Ben is nu 63, dan begin je aan je pensioen te denken. En hij gaat het wel nog doen tot ergens september 2027. Dus er komt, ja, hij gaat nog even wel door. En dan komt Sven De Leijer, die 46 is, die een stuk jonger is, die neemt het over. Maar dat is toch wel afscheid van een soort van icoon, hè? Want die heeft dat 30 jaar gedaan of zo. Ja. Of langer. Ongelooflijk. Maar, hè?
2: En staat erbij eigenlijk waarom hij stopt? Is het van pensioenmoetensleeftijd? Ja. Zoals Michel Wuits? Of is het van
0: Nee, zo letterlijk niet. Maar ja, als je 63 bent, je bent dan volgend jaar 64. Weet je, ik ben nu 53. Binnen 11 jaar geef ik je misschien ook in de handen van jonger iemand of zo, hè, Anke? Dus,
2: ik blijf dan. En dan inderdaad, dan doen we een auditie.
0: Ja, ja.
2: Oh, ik zal die audities wel op mij nemen.
0: Maar we gaan dan wel dit hier moeten missen. Deze, ja, sorry, maar ik kon er toch wel altijd mee lachen met Ben Krabbé. Dit was een van de... Goh, dit vond ik een hilarisch moment. Even luisteren.
3: Lekker Sam vormt samen met zijn broer Gert de groep Case Choice en bracht dit jaar de single California uit.
4: Goed eens.
3: Kieke, het is met afstand het beste antwoord van vandaag. Dus Sam Goris met zijn broer Gert, de groep Kees.
0: Sorry, ik vond hem altijd heel smakelijk. Ik kon wel,
2: ja. Die klinkt zoals u eigenlijk. Die is 100% u. Je bent gewoon Ben Krabbé. Ja, maar dan van de DPG-wereld.
0: Zeg Anke, we gaan het doen. Je zit ergens bij een bekende Vlaming. Je hebt al van alles eigenlijk gesuggereerd deze ochtend. Maar eigenlijk moet je nu gewoon dit hier gaan doen.
5: In bed met Anke.
6: Gouden tip 1.
0: Je moet een gouden tip geven voor onze luisteraars. Je gaat er 3 in totaal geven. En op basis van die 3 tips moet iedereen het weten. En ik ook, want nu, ik heb nog geen clue hoor. Ik heb geen flauw idee. Zeg eens.
2: Oké. Ik sta op vanochtend bij iemand die echt super populair is op social media.
0: Op social media?
2: Veel volgers. Heel populair.
0: Want er zijn heel veel bekende Belgen zijn populair op social media natuurlijk. Hè?
2: Ja, ja. Maar echt veel. Allee,
0: echt veel?
2: Niet echt veel. Dat je denkt, wow, dat is veel. Dat had ik niet verwacht. Zoveel.
0: Ah, je had het niet van die persoon verwacht. Dus, want dan denk ik meteen dat zo iemand is, hoe heet die zo in zijn rood pak uit Locristi, die...
2: Altijd... Ah, die Timon.
0: Ja, bijvoorbeeld.
2: Timon Verbeek.
0: Ja, ja, Timon. Of zo. Of die, dat, dus, ene, dat ene, hoe heet dat meisje die dan die dingen heeft
2: ontmoet? Steffi
0: Merci. Ja, sorry. Nee, is dat meisje die Messi heeft, die Ronaldo heeft ontmoet?
2: Oh, Céline Dept. Nee, het is ook niet Céline. Nee,
0: maar ga je nu op alles wat ik zeg...
2: Céline zit op het WK.
0: Oké. Ja. Heel populair op social media. Kijk wat die binnenkomt eigenlijk op dit moment. Die Céline Dept komt nu heel veel.
2: Ja, maar die zit op het WK. Ik zit daar niet.
0: Oké.
2: Okay. Ik zit alles behalve op het WK.
0: Pommelien Thijs komt ook heel veel binnen op het WK. En Average Rob. Elias Verwild.
2: Ja. Okay. Die is ook heel grappig.
0: Joost Plein. Oké, we blijven zoeken.
2: Laat maar binnenkomen, jongens.
0: Ja, dankjewel voor de eerste.
2: Ik ben de koffie hier aan het drinken, hè. Amai, sterke, goede koffie.

0: hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin airco. Daikin.
1: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is twee maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
2: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
3: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
4: Ik wacht op de solden, mijn schat.
3: Ja.
5: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Wacht niet op de solden bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
7: De zomer vol liefde, dat kan tellen.
8: Wilt jij met mij een meloen delen?
9: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
10: Good times, great music.
11: Sven en Anke.

0: Een van de geweldige zangeressen uit ons eigen landje, Natalia. I've only begun to fight. Daar ben je toch ook vorige keer bij wakker geworden, hè, bij Natalia?
1: Ik heb toen bij Bobby Lou op de kamer geslapen. En Natalia is zo gastvrij, die had zo handdoeken klaargelegd met daarop zo chocolade en snoepjes en een briefje.
0: Ja.
1: Keilief.
0: Heel lief, ja. Is dat heel lief.
2: 10 jaar, Sven en Anke.
0: Oh, beste vrienden, we zijn al 10 seizoenen. Misschien niet bij jullie allemaal, maar toch al een behoorlijke tijd bij de meesten. En bij sommigen al 10 jaar de vaste wekker. En daarom die laatste 10 dagen van dit 10e seizoen zijn we dat een beetje aan het vieren op allerlei mogelijke manieren. Ik kan wel verklappen dat we nog later deze week nog eens een keer een week camper gaan weggeven. Dus als je deze zomer nog geen vakantie hebt gepland, dus dat zit er nog aan te komen. Morgen gaan we iets speciaals doen, iets best behoorlijk emotioneel. Maar dat is voor morgen. Maar vandaag slaapt Anke bij een bekende Vlaming. En we hebben, straks moet je proberen te achterhalen bij wie, of bekende Belg, dat weet ik eigenlijk niet, bekende Vlaming, bekende Belg, in binnen- of buitenland. Ik heb nog geen clue, dat is voor straks. Maar Anke, ik moet eerst nog iets anders vertellen. We hebben eigenlijk een project dat al jaren ergens op de plank lag tevoorschijn getoverd. Die had ooit een liedje ingezongen, Chocolate Candy, gemaakt samen met Udo, en we gingen dat nooit uitbrengen, want hij was er niet van overtuigd. Hè. We dachten dan, wat moeten we niet doen, hè, toen?
1: Nee, want we kregen het resultaat, en ik dacht, nee,
0: Just niet.
1: Het zou Grammy-waardig kunnen zijn, maar just niet. We hebben beslist van, we gaan daar nooit iets mee doen. Maar ja, je kan dat liedje natuurlijk ook niet verbranden of zo. Hè. Dat gaat niet. Dat blijft altijd op mijn computer staan. En ik was dat totaal vergeten, maar je hebt mij daarmee verrast, compleet, vorige week.
0: Ja.
1: Ik kon er niks tegen inbrengen.
0: Maar weet je wat, je weet, Sylvie was onze producer in die periode. Nu is het Sander, maar dat was Sylvie. En Sylvie, die heeft mij iets bezorgd, Anke. En online is ermee aan de slag. We hebben nu ook de beelden teruggevonden van jou in de studio. En we hebben overwogen om er een videoclip van te maken, maar dat gaat niet lukken. Het is echt niet flatteren.
1: Ik zit dat ongeschminkt in te zingen.
0: Exact.
1: In te zingen was ook mijn allereerste keer zingen ooit. Hè. Geen zangles. Ik had dat ook niet geoefend.
0: Maar we gaan de exclusieve backstage beelden morgen wel kunnen delen op onze social media. Dat gaan we wel doen. Heb je trouwens, blijf je het nog altijd in repeat opzetten op Spotify, je eigen nummer?
1: Ja, kijk. Ik dacht, ik ga mijn familie er eens mee verrassen. Dus gisteren, hè, want die luisteren niet naar Joe, mijn gezinsleden. Dus die zijn 's ochtends altijd heel druk bezig met zich klaarmaken en vooral heel snel naar school te gaan. Maar dus die hadden dat nog niet gehoord. Dus ik zat in de auto met Lou en ik had dat opgezet.
0: Ja?
1: En na 1 zin zei Lou al, oh mama, dat ben jij.
0: Echt?
1: Ja. En ze vond het een heel catchy liedje. Maar ja, dat is zo eigen moeder, schoonmoeder op deze leeftijd nog. Hè. Dus nu vindt ze dat nog cool. Max, die vond het ook leuk. Die zei, ja, leuk, mama. Maar daarna had ik het ook voor Tom opgezet.
0: Ja.
1: En ik had zo gewoon, ja, ik zei zo van, kijk, dit is mijn lievelingsliedje van het moment. Maar ik had niet gezegd, gewoon opgezet. En zo Waze opgezet. Hè. We zaten allemaal in de auto, Waze opgezet. Zodat hij niet kon zien wie dat het was van Spotify.
0: Uh-huh.
1: En halverwege, nog altijd niks gezegd, vroeg ik zo eens, en, wat vind je? En hij zo, wow, is zo niet mijn meug. Maar die stem lijkt wel een beetje op die van u.
0: Ah, is dat niet gezegd?
1: Echt waar. En toen zei ik, maar dat ben ik. En hij zo, ja. En dat was het dan.
0: Dat was dan
1: zo einde van het enthousiasme. En ik had het dan ook voor mijn familie opgezet.
0: Ja.
1: En die begonnen halverwege al te praten door het liedje.

0: is zoals met kleren, beste vrienden. Nooit iets wegsmijten, want op een bepaald moment denk je, wow, het is toch draagbaar eigenlijk. Hè.
1: 10 jaar Sven en Anke.
0: Ja, het is toch waar, Anke? Ja, het is toch waar.
2: Verdraagbaar, hopelijk voor luisteraars.
0: Verdraagbaar, voor de grote meerderheid wel, Anke. De grote meerderheid vindt het een leuk liedje, leuk deuntje.
2: Echt waar, nog altijd? Want nu is de gimmick misschien al een beetje weg eigenlijk.
0: Maar het is ook maar tot aan de zomer. Hè. We gaan te, heb het ook voorlopig nog niet zien opduiken in de hitparades. Het is op Spotify te beluisteren.
2: Het wordt niet opgepikt. Nee. Nu snap ik hoe het is voor een Vlaams artiest die dan hard werkt aan een nummer en dat dan uitbrengt en denkt, ja, misschien heb ik nu al de zomerhit van 26 te pakken en dan toch niet. Nu snap ik hoe die zich voelen. Dat is een bittere pil, toch?
0: Anke, ja. Anke is, zit ergens bij een bekende Vlaming, een bekende Belg. Je hebt wel al gezegd, het verkeer bij jullie in Vlaanderen. Dus dan dan ga ik toch kijken richting de Ardennen of zoiets. En daar heb ik dan wel een idee, moetiegewijs. Maar goed, wat was je eerste tip die je gegeven hebt? Iets over zeven?
2: Ik zit bij iemand die heel populair is op social media.
0: Oké, perfect. En zometeen komt de tweede tip eraan. Je kan een bed winnen. Een bed van 3000 euro van Sleep Life in de loop van deze ochtend. Als je weet waar Anke nu radio aan het maken is. Nieuws met Grim.
3: Goedemorgen. Vanaf vandaag geldt code oranje voor hitte in bijna heel het land. Behalve aan de kust. Tot en met zaterdag. De alarmfase voor ozon en hitte is ook ingegaan. De overheid vraagt om extra waakzaam te zijn voor kwetsbare mensen. Voldoende water te drinken en niet te veel inspanningen te doen. Heel wat sectoren nemen zelf hitte maatregelen. Sommige scholen zijn dicht en bij Heeland sluiten een derde van de crèches vanmiddag. Busmaatschappij Tros-Beijaard komt opnieuw in opspraak. Amper 1 maand na het dodelijke ongeval in Buggenhout is een chauffeur betrapt met te veel alcohol achter het stuur. Dat schrijft HLN. Het is niet duidelijk hoeveel hij gedronken had. De chauffeur werd onmiddellijk ontslagen. Bij het ongeval in Buggenhout vielen 4 doden. En Jeremy Doku is opnieuw bij de Rode Duivels. Hij is zo net aangekomen in het basecamp in Seattle na de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Doku zal straks ook opnieuw meetrainen met de Duivels. Hij had de laatste dagen last van een luchtweginfectie en kreeg intussen antibiotica. Nu zaterdag spelen de Rode Duivels om 5 uur 's ochtends tegen Nieuw-Zeeland. We krijgen opnieuw een erg zonnige dag en maxima tot 36, lokaal zelfs 37 graden. Morgen hetzelfde weer.
0: Files, Anke?
2: Ja, op dit moment gaat het traag richting Gent op de E40. Tussen Erpenmeer en Wetteren verlies je 10 minuten. Een kwartier richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. En een kwartier op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Ook nog file op de Brusselse bindering tussen Expo en Vilvoorde.
0: Zeg zo meteen je volgende tip. De tweede, het zijn er 3 in totaal. We moeten wel wat closer komen. We vinden het nog heel moeilijk allemaal. Maar 1 vraag die al 1000 keer gesteld is door de luisteraars. Is de man of de vrouw, de persoon in kwestie, is die al wakker? Loopt die daar al rond? Heb je die al gezien?
2: Zeker.
0: Ah, ja.
2: Die is wakker, maar nog niet gezien.
0: Nog niet gezien?
2: Nee.
0: Oké.
2: Okay. Ah. Ja. Ja, pas op. Jawel. Wel al gezien.
0: Ja, maar wat is nu?
2: Nee. Maar jawel. Ja, nee. Het is wakker. Ja.
0: Huh?
1: Sven en Anke.
0: Hoi, ik probeer. Moeilijk. Grim, moeilijk, hè? Ah, jij weet het wat het is, Grim. Oh.

0: gisteren nog een potje gewandeld. Toch een 10 kilometer. En dan moet ik zeggen, het was wel heel warm. Maar voor lopen is het helemaal te warm, denk ik. Walk of Life, Dire Straits. Wacht, hè.
1: In bed met Anke.
2: Gouden tip 2.
0: Ja, die gaan we nu aan jullie geven. Gouden tip 2, Anke.
3: Yes.
0: Ik wil... We hebben het echt nodig. We hebben het echt nodig, want het gaat alle mogelijke richtingen uit.
3: Oké. Tip 2 is, ik ben vandaag opgestaan bij een grijsaard.
0: Een grijsaard?
3: Ja. Ja.
0: Oef. Oh. Hier komt als eerste binnen Eddie Plankaert. Dat is waar, hè?
3: Is die grijs, Eddie?
0: Tuurlijk is Eddie grijs. Hij heeft lange haar, maar dat is grijs.
3: Ja, maar ze toch niet echt grijs-grijs. Hè? Je hebt grijs en grijs.
4: Dat het vanavond bij VTM intens wordt. Zowel in Florentina als in familie. En dat ze bij VTM 2 niet van plan zijn braafjes mee te werken in Overtreders. Vanavond bij VTM en VTM 2.
5: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
6: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
7: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
8: Oppakken!
7: Nee, niet!
6: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
9: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die

0: De Zo van Shakira. Dat kan geen tip van mij zijn, want de muziek heeft Anke niet gekozen. Want Paradise en Mark Koeken komt heel vaak binnen, Anke. Het komt heel vaak. Maar het kan zijn dat het dan nog is, met Grijsaard komt zijn naam veel tevoorschijn. Maar de muziek heeft niks. Muziek is geen tip deze ochtend, hè? Dat is duidelijk, hè? Dat is,
1: nee,
0: hè? Nee.
1: Je hebt nee, heel duidelijk.
0: Niet onze muzieksamensteller beïnvloed om er iets extra te... Nee, hè? Niet gedaan,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, pas op.
0: Oh, oh, nee.
2: De ochtend van Jo. Elke dag van 6 tot 10.
0: Zeg, vandaag in de krant. Er is een enquête geweest van Vias Institute, Anke. En beste luisteraars, blijkt dat meer dan de helft van de Belgen deze zomer met de auto op vakantie vertrekt. Meer dan een kwart van de bestuurders legt daarbij een afstand van meer dan 1000 kilometer af. Dus reken maar even, ja, weet je, zuiden van Frankrijk, Spanje, Italië. Ja, al dat soort dingen. Misschien naar Scandinavië. Terwijl slechts de helft tijdens de rit om de 2 uur een pauze neemt. En dat is heel erg aanbevolen. En vooral verontrustend is dat 22% van de automobilisten pas stopt wanneer de eerste tekenen van vermoeidheid optreden. En Vias zegt, ja, dat moet je echt niet doen, want dan is het gewoon al veel te laat. Als je denkt, oh, ik ben moe, ik moet even stoppen. Dan ben je al eigenlijk een tijdje niet zo geconcentreerd meer aan het rijden. Dus ze raden aan om voldoende rustpauzes in te plannen. Volgende week zijn jullie toch op weg op dit uur, Anke. Is dat niet?
1: Ja, we zijn, ja, exact. Ja, dan zijn we al lang. Dan hoop ik dat we al halverwege zijn. Maar ja, wij gaan voor het eerst helemaal elektrisch naar het zuiden van Frankrijk.
0: Ja.
1: Dus ik hou mijn hart toch een beetje vast eigenlijk.
0: Dat zal wel, ja.
1: Dus wij gaan, allez, bij ons gaat het moeten zijn van om de 2-3 uur max te pauzeren. Want ja, zo lang is mijn range niet. Dus ik hoop gewoon dat wij dan zo niet... Ja, moeten gaan aanschuiven op parkings en dat iedereen daar moet gaan opladen. Dus dat weet ik zo nog niet. Maar ik vind dat wel fijn. Allee, ik hoor dat eigenlijk van heel veel mensen die zo nu volledig elektrisch rijden, dat dat wel een meerwaarde is, dat je dan echt stopt heel vaak, waardoor je inderdaad zo, ja, allee, fit blijft. En oké, dan doe je er iets langer over, maar je hebt zowel je vakantiemomentjes...
0: Ja, ja, je moet erop instellen.
1: Om zo met 3 miljoen mensen aan te schuiven aan het toilet en zo, dat is echt vakantie, hè?
0: Ja, dat is vakantie. En dan wel die prachtige, propere Franse toiletten, dat is ook vakantie.
1: Yay. En die,

0: Die zo driehoek boterhammetjes in plastic, dat is ook vakantiegevoel.
1: Hey, ja. Kijk er zo naar uit.
0: Ja, ik kan me zo voorstellen. Oké, je bent bij een bekende Vlaming. Er wordt echt massaal gegokt, dus benieuwd. Zometeen komt

Maar jullie zijn de allerliefste. Al die fijne berichten die jullie ons sturen, dat je ons gaat missen in de vakantie. Ja, die komt eraan binnen 3 dagen inderdaad. En dat jullie blij zijn dat het 11e seizoen eraan komt, half augustus. Wij ook.

0: is wat we aan het doen zijn deze ochtend. Een actie van een goede 3 jaar geleden ben je bij heel veel bekende Vlamingen wakker geworden. Vanochtend doe je dat ook. Iemand kan een bed van Sleep Life van €3000 winnen deze ochtend. Als die kan achterhalen waar je precies. Oké, maar je hebt eigenlijk gezegd, het is een grijsaard en superpopulair op social media. Dat is een bijzondere combinatie, vind ik. Ja. Want meestal, oudere mensen, want dat is, oudere mensen zijn meestal niet zo...
1: Ze scoren niet zo massaal, hè?
0: Toch niet, hè? Dus
1: de... Ja, nogthans, dan deze wel.
0: Oké. Maar goed, je moet wel... De volgende tip is over een goede 10 minuutjes. Je moet wel iets zeggen. Is hij al, of zij, want dat heb jij nog niet... Is de persoon al... Heb je er al goed mee gebabbeld deze ochtend?
1: Ja, maar weet je wat? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben een beetje teleurgesteld. Dat is geen instant klik.
0: Huh?
1: Ik ben er vol in gevlogen, heel enthousiast... Maar ik krijg niks terug. Het is eenrichtingsverkeer. Dus ja, ik met alle goede bedoelingen. En je kent mij, hè. Ik ben dan van het warme onthalen. En ik wil dan direct al een knuffel geven en zo. En dat lukte niet. Dat lukte niet. Ja,
0: maar dan
1: ben ik toch een beetje... En ik probeer de hele tijd. Maar nu had ik... Kent je dat je zo de verkeerde code intoetst in een iPhone? Dat je zo 10 minuten moet wachten vooraleer je terug kunt proberen? Zit in die fase.
0: Maar dat is wel heel raar.
1: Je moet even wachten om terug contact te zoeken, want nu
0: maar je hebt
1: gaat
0: toch,
1: het niet meer
0: maar
1: lukken.
0: Maar kijk nu naar Grim, want ik snap er werkelijk niks van. Jullie hebben toch samen iemand gekozen waar je van wist?
1: Maar ik weet het, maar ik had er niet bij stilgestaan van... Dat ik mijzelf ook niet... ik heb mezelf opgedrongen en ik heb het deksel op de neus gekregen.
0: Heeft hij of zij een ontbijtje aangeboden? Heb je al iets gegeten samen?
1: Jawel, hier liggen wel koeken.
0: Koeken?
1: Ja, hele lekkere koeken van de bakker.
0: Ah, oké.
1: Ja, chocoladebroodjes, croissants. Ik heb hele goede koffie gehad.
0: Oké.
1: Hele straffe koffie, dus hele straffe.
0: Dan is hij wel sympathiek of dan...
1: Ja, er wordt hier heel goed voor mij gezorgd, maar... Ja, ik had misschien te hoge verwachtingen. En dat is nooit goed, hè Sven. Je moet eigenlijk altijd gewoon er zonder verwachtingen ingaan.
0: Maar nu ga ik kijken wat hier allemaal binnenkomt, hè, van de luisteraars. Want ik snap er niks van. Wacht, hè.
1: Het leven dat je verwacht, is nooit wat op je wacht.
0: Oh, wacht, Anke.
1: Zo, hoe kan ik het omschrijven?
0: Ik denk dat ik het door heb.
1: Hoezo?
0: Ik denk dat ik het door... Ik ga het niet zeggen. Ik heb het gewoon door. Ik weet, er zijn 2 mogelijkheden die ik nu in mijn hoofd heb. En het ene is... Ik ga zeggen wat ik denk, hè.
1: Ja.
0: Ofwel is het in de richting van de pannen. Ofwel is het in de richting van Locristi. Ofwel is het in Brussel.
1: Ja. Zal ik maar een platen, hè, want ik mag toch niks zeggen.
0: Oké. Ik heb gelijk, hè. Het is 1 van de 3, volgens mij. We gaan Loredana nog eens draaien. Met Loredana Dionysius, met Dicento van gisteren. Die prachtige

0: De laatste kaffer in de mooie reeks van Loredana, deze Ticento. Ja, Anke, nu is het aan het ontploffen in onze...
1: Is
0: ja, natuurlijk in de app. Ja, maar ik denk we weten nog niet wie exact. Alhoewel dat ik denk door die grijzaard erbij, dat ik nu al ongeveer weet over wie het is. Over wie het, bij wie je bent. Ik denk dat ik het, ik denk het weet.
1: Maar ik heb nog een laatste... Ik heb nog één tip, hè.
0: Ja, maar dat is voor zo meteen, hè. Dat is de laatste tip.
1: Ik weet het. Maar ja, als mensen denken het nu al te weten, of jij...
0: Ja, mogen ze
1: het
0: doorsturen, natuurlijk. Ja, ik weet het wel, maar zo meteen de laatste tip. En die gaat het hopelijk allemaal duidelijk maken.
1: Alrighty, tot zo.
0: Spannend.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Annulering door herexamens? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Ja, ik vind het wel een spannend spelletje opnieuw. Het was een jaar geleden dat we het gedaan hebben in het kader van 10 jaar Sven en Anke. Dus probeer het achterhalen waar ze nu zit deze ochtend. Je kan een bed winnen. Een prachtig bed van 3000 euro. Straks gaan we naar de ontknoping, want er komt de laatste tip eraan. Eerste nieuws van 8 met Grim.
3: Goedemorgen allemaal. Code oranje voor hitte is van kracht. Een jongen is kritiek na een zwempartij in Gent. En opnieuw problemen bij busmaatschappij Trost-Beiaert. Vanaf vandaag geldt code oranje voor hitte in bijna heel het land, behalve aan de kust, tot en met zaterdag. De alarmfase voor ozon en hitte is ook ingegaan. De overheid vraagt om extra waakzaam te zijn voor kwetsbare mensen, voldoende water te drinken en niet te veel inspanningen te doen. Heel wat sectoren nemen zelf hittemaatregelen. Sommige scholen zijn dicht. Bij Heeland sluit een derde van de crèches vanmiddag. En de NMBS schrapt tot en met vrijdag 100 treinen per dag, omdat ze geen airco hebben en vatbaar zijn voor problemen door de hitte. In Gent is een jongen in levensgevaar nadat hij gisteravond in de problemen kwam tijdens het zwemmen. Het gebeurde in het Keizerpark. Nochtans is zwemmen daar verboden. Verschillende mensen konden hem uiteindelijk uit het water halen. De jongen werd daarop naar het ziekenhuis gebracht. Busmaatschappij Trost-Beiaert komt opnieuw in opspraak. Amper één maand na het dodelijke ongeval in Buggenhout is een chauffeur betrapt met te veel alcohol achter het stuur. Dat schrijft HLN, gerechtsjournalist Tim Leskerwaat.
4: Dat is een buschauffeur die afgelopen donderdag onderweg was met de bus naar een school. En er was een verkeerscontrole in Opwijk. De bus die bleek in orde, maar de buschauffeur die had gedronken. Hoeveel precies, dat weten we niet. Maar hij is wel zijn rijbewijs voor 2 uur kwijtgespeeld.
3: Trost-Beiaert heeft hem onmiddellijk ontslagen. Eerder werd ook al een chauffeur rijongeschikt verklaard, omdat hij rondreed met een vervallen rijbewijs en zonder gordel. Bij het ongeval in Buggenhout vielen 4 doden. Vrijdag organiseert de gemeente een herdenking. Voortaan kan je de naam van jouw postbode zien die jouw pakketje levert. Dat heeft Bpost beslist na geslaagd proefproject in Oostende. Mathieu Goedefroy legt uit.
5: Omdat we eigenlijk het contact tussen de postbode en de mensen op de voorgrond willen brengen. Zeker omdat we bij Bpost toch nog altijd werken met postbodes die vaste rondes hebben. En we weten dat missen menselijk is. En we hopen op die manier ook iets meer respect en iets meer begrip voor postbodes wanneer ze bijvoorbeeld ietsje later dan normaal met je pakje zouden aankomen.
3: Uit onderzoek blijkt dat 8 op de 10 Belgen de voornaam van hun postbode niet kent. Maar bijna de helft zou dat wel willen. Ben Krabbe stopt als presentator van het spelprogramma Blokken, na meer dan 30 jaar en 7000 afleveringen. Vanaf september 27 volgt Sven de Leijer hem op. Je kent hem onder meer van Hotel Romantiek en Vrede op Aarde. Hij was ooit nog de publieksopwarmer van Blokken. Waarom Krabbe stopt en wat hij erna zal doen is niet duidelijk. Hij is 63. En op het WK voetbal heeft Colombia met 1-0 gewonnen van Congo. Het enige doelpunt viel in de tweede helft. Colombia pakt 6-6, Congo heeft 1 punt. En vannacht won Kroatië dan weer met 0-1 van Panama. Kroatië heeft 3 punten. Panama is uitgeschakeld. Nog in die groep speelde Engeland en Ghana dan weer 0-0 gelijk. Beide ploegen staan nu aan de leiding met 4 punten.
2: Ja, Frank, een hete dag, dat weten we allemaal. Maar hoe warm gaat het worden vandaag?
6: Wel zo'n 6 of 7 graden warmer dan gisteren. Oh. Dus dat zegt veel, hè. Dus het wordt echt wat buffen en zweten.
2: Het was al warm, hè, gisteren. Het was al warm.
6: Voilà, inderdaad. 36, 37 graden is mogelijk. En redelijk wat zon. Af en toe wat wolkenvelden. En voor de rest gaat het echt wel proberen zijn van schaduw op te zoeken natuurlijk. Ook morgen gaat dat zo zijn. 36, 37 graden opnieuw. Met veel zon. Vrijdag waarschijnlijk de warmste dag. Hè. Dus dan gaan we richting 36 graden gemiddeld. Maar in het oosten kan het zelfs mogelijk tot 39 graden worden.
2: Dat is warm. Ik klaag niet op, maar ik snap wel dat voor veel mensen nu echt te heet aan het worden is. Maar goed, hoe zit het met de file, Anke?
7: Ja, hoe zit het op de baan op deze woensdagochtend richting Gent op de E17 tussen Waasmunster en Beervelde? Verlies je 3 kwartier. Een kwartier file op de E40 tussen Erpenmeren en Merelbeke. Richting Brussel, E19 tussen Zemst en Machelen, 20 minuten. En een kwartier vertraging op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg.
8: 10 jaar Sven en Anke.
2: Vrienden, het zijn de laatste dagen van het 10e seizoen. Sven en Anke het hele jaar door hebben dat op allerlei manieren gevierd. Dat gaan we nog morgen en overmorgen uitgebreid doen. Maar vandaag is Anke niet in de studio, omdat we de actie van een paar jaar geleden, waar bekende Vlamingen in bed bij Anke zijn gedoken, zo gezegd. Natuurlijk, Anke stond gewoon bij hen op. Die zijn we aan het overdoen, maar ik vind, ja, ik weet het niet. Ik denk, wat, wil je de twee vorige tips nog eens herhalen, Anke, voor wie het niet gehoord heeft? Wil je nog eens herhalen?
7: Ja. Doe ik. Tip 1. Ik ben bij iemand die super populair is op social media.
2: Ja.
7: Maar echt dat je denkt, wow, kan dat? Zoveel volgers.
2: Ja.
7: Ja, opvallend. Tip 2. Ik ben bij een grijsaard.
2: Een grijsaard.
7: Ja, en grijs-grijs. Niet zo van, is dat nog zwart? Of is dat toch al zo wat donkergrijs dat begint door te piepen? Nee.
2: Anke, mag ik iets zeggen? Want ik weet, maar Grim zit met mij uit te lachen de hele tijd. Jij en Sander zitten nu bij hem of bij haar, bij de persoon. En ik weet het niet, net als de luisteraars. Nee. En ik had 10 minuten geleden, wist ik het, zat ik op 3 individuen. Want ik wil extra niet man of vrouw zeggen. Daar zat ik op. 3 verschillende. Maar dat er zo 2 eigenlijk een beetje meer kansen maakt dan willen van die grijsaard. Mm-hmm. Maar nu ben ik weer aan het twijfelen, omdat verschillende mensen zeggen Rick Tors.
7: En
2: grijsaard, op Twitter is die waanzinnig populair. Want social media, dat wil niet per se zeggen TikTok of Instagram. Alleen, kan ook Twitter zijn. X.
7: Ja, X.
2: Ja, maar oké, goed. Ja, daar is hij zeer, zeer populair. Is
7: zit meest... daar nog iemand op eigenlijk, op
2: ja,
7: X?
2: Hij...
7: Dat iedereen daar vertrokken was.
2: Ja, hij en al zijn extreem rechts en extreem linkse tegenstanders en vrienden.
7: Die
2: zitten daar nog altijd. En hij is hier nog niet. En op woensdag komt hij altijd rond dit uur binnenvallen. En hij is hier nog niet.
7: Ja,
2: jij gaat
7: ik,
2: nog niks zeggen.
7: Ik heb
8: met Sven en Anke.
2: Je hebt nog één tip, hè? Zometeen komt er nog één tip. Gaat die duidelijk maken?
7: Alles.

0: Leo Ocean met The Going. Get stuff, the tough, get going. Goh, Anke, poof, ik ben ook... mijn gedachten zijn weer... Ja, maar ik heb een fout gemaakt. En,
1: jij moet dat bed niet winnen, hè, de luisteraars.
0: Ja, maar ik weet het wel.
1: Je hebt al een duur bed.
0: Ja, een bed van 3000 euro van Sleep Life geven weg. Ja. Je moet trouwens de naam van de persoon bij wie Anke wakker wordt... Je mag het nu al sturen als je het weet via de app sturen. Naar ons komt nog één laatste tip aan. Maar ik heb een redeneringsfout gemaakt. Want oké, okay, ja, zeer populair op social media, dat klopte voor Rictors en Grijzaard. Maar je hebt gezegd, en dat vind ik al de hele tijd iets heel raars, dat je niet echt een goede klik hebt met de personen in kwestie deze ochtend. En die heb je wel met Rictors.
1: Ja, natuurlijk. Ik zou kunnen trouwen met Rictors.
0: Nee, dus dat is het niet.
1: Ik ben de enige ter wereld die Ricky T mag zeggen.
0: Nee,
1: dus
0: dat is waar.
1: Zeker okay, niet
0: dan
1: Rictors.
0: Gaan we... Nee, oké, okay, dat... Oh, oké, okay. En ik dacht dan Stijn Baar kwam binnen. Maar is die zo grijs? Nee, pff, nee. En daar heb je ook een goede klik mee, dus dat kan het ook niet. Wacht. Ja.
2: In bed met Anke. De laatste gouden tip.
0: De laatste tip. Laat maar komen, Anke.
1: Oké, okay, jongens. Tip 3. En nu moet je het weten. Ik ben op dit moment bij het beroemdste beest van het land.
0: Beest? Ja, dan weet ik het. Dan weet ik het. Dan weet ik het.
1: Niet figuurlijk.
0: Dan weet ik het. Dan weet ik het. Dan weet ik het. Dan weet ik het. Dan weet ik het. Als jullie... Oh, ben je dat? Nee, ja, ben je dat?
1: Maar ik ga nog een laatste poging zoeken om toenadering te zoeken.
0: Als je daar bent...

0: eens eerlijk, ik ben excited als het is wat ik denk. Kan eigenlijk bijna niet anders meer. Vanessa Carlton en 1000 miles. Er komen toch nog verschillende soorten antwoorden binnen op dit moment, eerlijk gezegd. Het gaat nog een beetje alle mogelijke richtingen uit, alhoewel er eentje helemaal op kop ligt te hanken.
1: In bed met Anke.
0: Ja, als het is wat ik nu denk dat het is, dan is het wel zeer spectaculair dat je daar ochtendradio aan het maken bent, Anke.
2: Klopt. Ja, spannend.
0: Ja, je mag het. Ja, nu mag je het eigenlijk ook gewoon gaan zeggen. Maar weet je wat? Ja, je mag het zeggen. En, okay. En dan gaan we dan binnen 5 minuutjes of zo een winnaar opbellen. Die dat bed van 3000 euro wint.
2: Ja. Je zei daar straks, Sven, dat er verschillende mogelijkheden waren. Suggesties van luisteraars. De 3 topantwoorden waren de pannen, Locristi of Brussel.
0: Ja.
2: Het is sowieso 1 van die 3.
0: Oké. Okay. Weet je waarom ik dat zei? Mag ik dat mag ik nu al vertellen? Dus terug gaat topica maken.
2: Waar, waar.
0: Omdat ik dacht, ofwel, maar, ofwel dacht ik aan de kat van de premier, ofwel dacht ik aan Hockney, mijn kat, maar die is niet zo populair op sociale media. Maar dat zou
2: net
0: heel straf
2: niet.
0: Zijn hoe jij dan. Nee, niet? Niet Hockney?
2: Nee, jawel, maar net niet. Allee, ik bedoel, net niet zoveel volgers als waar ik uiteindelijk zit.
0: Ah, je bent niet bij. Ah, want ik dacht al, zou Anke thuis binnengeraakt zijn, want dan zou je hulp gekregen hebben.
2: Dat is niet bij Hockney.
0: Dan, maar dan denk ik, ja, ofwel Samson, dan zit je bij Gert Verhulst, ofwel zit je het straat 16 bij de kat van de premier. Het is een van de twee.
2: Maar stel je voor, dat zou toch bijna onmogelijk zijn dat ik in Wetstraat 16 zit?
0: Je zit daar, hè?
2: En toch is het zo!
0: Wat?
2: Ik ben vanochtend samen opgestaan met Maximus, de kat van premier Bart de Wever, van Wetstraat 16. Het is een fantastisch lekker knap dier, maar de klik is er niet zo. Ik heb mij proberen op te dringen al heel de ochtend. Maar ja, zoals met katten, dat is een beetje moeilijk, hè? Maar ik heb intussen ook zijn bekende baasje naast mij staan.
0: Echt?
2: Premier Bart de Wever, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
0: Oh my god.
2: Was het bij u eigenlijk liefde op het eerste gezicht met Maximus? Of heeft u er ook voor moeten vechten?
3: Van mijn kant was het liefde op het eerste gezicht. Van zijn kant, ja, dat heeft eventjes geduurd. Ja,
2: heeft u trucjes om hem zo toch dichterbij te krijgen?
3: Natvoer en van die liquid snacks.
2: Oké, ja, eten.
3: Eten in het algemeen.
2: Lukt dat bij u ook?
3: Vroeger meer dan nu. Vroeger meer dan nu.
2: Het is fantastisch. Maximus runs hier de place, want wij zijn hier al heel de ochtend. We hebben het hele ochtendritueel van Maximus gezien. Hij heeft zelfs een ochtendwandelingetje gekregen al vanochtend.
0: Echt?
3: Ja, als de temperatuur nu, gaan we 's morgens vroeg al eens mee een wandelen in het park. Want hij mag in principe niet buiten, hij heeft katten aids. Dus je moet hem in een buggy rondwandelen en dat heeft hij heel graag.
2: Ja, want ik had eerst niet door dat Maximus daarin zat. Ik dacht, oh, hier is al een baby in huis, maar het ging over Maximus. Maar alles wat je hier ziet, Sven en luisteraars, in het kantoor van de premier en van iedereen hier rond, ademt Maximus uit.
0: Echt?
2: Hier staat een tippie van Maximus. Hier staan allemaal krabpalen, overal voer. Overal alles wat ik zie, verwijst naar Maximus en niet naar Bart de Wever. Dat klopt toch, hè?
3: Ja, helaas is dat helemaal juist, ja. Ja, we krijgen allerlei spullen cadeau. Van bedrijven, van mensen, van enthousiastelingen. En dat stapelt zich hier allemaal op. Dat klopt wel, ja.
2: Zeg, wat is het eerste dat je 's ochtends zegt tegen Maximus? Zeg je dan zo, Maxje, vandaag gaan we voor de begroting, vandaag gaan we dat hier eens allemaal afhandelen.
3: Eigenlijk is hij eerst aan het woord. Hij heeft 's morgens meestal zo'n beetje een huiluurtje. Als hij hier toekomt, dan heeft hij de inspectie van alle bureaus gedaan. Dus hij wandelt heel het bureau af. En hij jankt dan voortdurend tot iedereen die er moet zijn voor hem aanwezig is.
2: Maar hij heeft echt het gezelschap nodig. Hij heeft jullie nodig om gelukkig te zijn.
3: Ja, de nacht. Hij is nooit alleen. Hè. Dus de nachtwaker is een conciërge. Maar toch voel je 's morgens vroeg dat voor hem, ja, dat tijd is dat je er bent.
2: En ga je hem dan even zo wat knuffelen of zo? Of komt hem zelf kopjes geven?
3: Hij komt dan effectief aangelopen en kopjes geven. En dan hang je dus vol kattenharen. Want dat is een haarbal ongelooflijk. En ja, dan moet hij aandacht hebben. Ja.
2: En heb je ook nog eens een zwart kostuum aan, meneer de Wever?
3: Ja, het is geen goede combinatie. Dit kostuum en die kopjes van hem, daarmee dus echt een ragebol tegen dat hij uitgekopt is. Ja.
2: Maar je begint de dag meteen goed. Wordt het een drukke dag vandaag?
3: Ja, ik moet straks in het parlement voor 3 uur lang heel interessante vragen te beantwoorden van nog interessantere parlementsleden.
2: Het staat vandaag ook in het laatste nieuws, zag ik met een grote foto. Ik weet niet of u het al gezien heeft, maar er is een politicoloog die zegt regering de Wever gaat november niet halen. Wat hebben we daarop te zeggen?
3: Ik heb het artikel nog niet gelezen, dus ik weet niet waarom dat ik het niet ga halen, maar ik heb mijn overlijdensbericht al zo vaak gelezen in de krant.
2: Voilà, inderdaad. Weet je wat, Svenny? Wij gaan hier nog even gewoon verder spelen, hè? Want nu is meneer De Wever erbij, dus misschien slaag ik er nu in om Maximus toch even te kunnen aaien of tegen mijn energie.
0: Anke, ik moet wel zeggen...
3: Dat wil lukken, hij is niet mensenschuw, maar je spreekt een beetje luid.
2: Oh, oké, ik moet heel stilletjes zijn.
0: Oké.
2: Maar dat probleem heb ik thuis ook, en mijn zoon heet ook Max, dus eigenlijk had ik het moeten weten van stille aanpak.
3: De subtiele aanpak, dat leidt tot succes. Hij is een Scottish Fold, dus die is gereserveerd.
2: Alrighty.
0: Anke, doe de groeten. Meneer De Wever, hoort hij mij of niet? Nee, waarschijnlijk niet.
2: Maar ik kan wel de boodschap doorbrengen.
0: Veel groeten, maar ik ben echt wel onder de indruk, want jullie zeiden al de hele tijd tegen mij, het gaat iets heel speciaals zijn, het is een heel bekend iemand, maar ik had in eerste instantie nooit aan een dier gedacht. Never, never, never. Maar ja, populair op social media, als waar is populairder dan De Wever zelf, is grijs, en dan ja, op het einde begon ik het dan wel ergens zo te vermoeden dat dat een kans was, maar ik dacht, dat gaat nooit gelukt zijn. Want
2: maar
0: ben je daar...
2: Sven.
0: Ja?
2: Ja, Maximus heeft 230.000 volgers op dit moment.
0: Normaal,
2: dat is
0: normaal, hè.
2: Zijn er 10.000 meer dan u, hè, meneer De Wever?
3: Ik denk 11.000.
0: 11.000, ja.
2: Eerst was het verschil 1.000, maar nu begint het zo groter.
0: Ja, kijk.
3: Ik ga hem niet meer kunnen inhalen. Ik dacht eigenlijk eerlijk gezegd dat onmogelijk was, dat hij mij zou voorbijsteken, maar hij is mij zijn raket voorbijgevlogen.
0: Ja.
2: En weet je wat hier ook nog staat? Heel zijn voorspellingslokaaltje is hier ook, hè, voor het WK-uitslagen. Maar dat loopt ook nog niet zo vlot, hè.
3: Hij zit er voortdurend naast. Hij kent niks van voetbal, net zoals zijn baas.
2: Allee, we gaan hier nog een beetje doorkeuzelen.
0: Ja, maar blijf in de buurt, Anke. We gaan zo meteen iemand bellen, live op de radio. Dus als je inderdaad Maximus hebt doorgestuurd, kan je een telefoontje van ons verwachten. Misschien dus telefoon wel opnemen straks.
1: Sven en Anke. Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin Airco. Daikin. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
3: Dit is Joe.
4: Sven en Anke.

0: fantastische zangeres uit Hasselt. Er zijn er wel een paar. Axel Red en Kennedy Boulevard.
1: 10 jaar Sven en Anke.
0: Morgen en overmorgen hebben we ook nog verrassingen voor jullie in petto. Straks Rick Tors hier in de studio. Meneer Tors, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, welkom hier. Anke die is bij de premier deze ochtend. Allee, eigenlijk bij Maximus de Kat. We zijn er allemaal, ja. Heb je ook je beelden en filmpjes en zo gemaakt voor de social media ook, Anke?
3: Ja, natuurlijk. Echt waar. Ja, okay. Al mijn pogingen om toch het hart van Maximus te veroveren. Het is wel heel grappig, niemand zegt hier Maximus, hè?
0: Dat is toch gezegd, Max?
3: Maxje. Ik zat precies thuis. Bij ons thuis in de living.
0: Maar mensen zeggen, Anke had een cadeautje moeten meedoen. Dan had hij misschien wel veel liever geweest.
3: Maar ik had twee cadeautjes mee, jongen.
0: Echt?
3: Een vislijn met een muisje aan en kattensnoepjes.
0: Echt?
3: Ja.
0: Je hebt echt aan alles gedacht.
3: Maar aan alles gedacht. Sorry, maar dat is hier een overvloed. Iedereen die hier komt, neemt iets mee voor Maximus. Dus eigenlijk, ja, meneer Pemé vraagt dus eigenlijk om misschien toch maar niet te doen, want het is een overload.
0: Ja, er zijn
3: kattenspeelgoed.
0: Geef het aan asielen of zo, weet je?
3: Katten.
0: Aan katten die daar zitten. Ja. Zeg, goed. Je blijft daar tot het einde van de uitzending of niet?
3: Nee,
0: of?
3: Ik vertrek zo meteen al.
0: Kom je naar hier, naar de studio?
3: Ja, maar natuurlijk, dat is toch logisch, Sven? Want ik bedoel, hier moet nog van alles gefixt worden. Hè. Er moet nog geld gezocht worden, je moet nog van alles geregeld worden.
0: Er moet nog een begroting geregeld
3: worden. Voor 21 juli moet dat allemaal in orde zijn.
0: Ik weet het.
3: Ik ga die mensen hier niet ophouden.
0: Nee, maar dat snap ik helemaal. Anke, we gaan bellen naar de winnaar. Het is gewoon iemand die er door de computer is uitgekozen, die het had gestuurd.
3: Ja.
0: En die moet wel opnemen, anders bel je iemand anders. Zo simpel is het. Ik hoop dat hij nu opneemt. Heel belangrijk. Opnemen. Als het niet op, ook antwoordapparaat is niet goed, hè. Opnemen. Wij zijn het,
3: Sven en Anke.
0: Kom aan. Neem op.
4: Welkom bij Voice.
0: Dat is heel dom. Ai, dat is voor zo meteen. Zo meteen gaan we iemand anders opbellen. Sorry, maar ja, we gaan zo meteen iemand anders. Eerst het nieuws van 8:30 en dat is met Griff.
5: Ja, goedemorgen. We veranderen te weinig van ziekenfonds. Meer dan 8 op de 10 Belgen zouden geld besparen als ze van ziekenfonds zouden wisselen. Dat zou in gemiddeld zelfs meer dan €800 opleveren. Dat blijkt uit de nieuwe vergelijkingstool YouSave.be. In totaal veranderden er in 2024 amper 63.000 mensen van ziekenfonds. Nochtans zijn bijna 11,7 miljoen mensen aangesloten bij een ziekenfonds. In Gent is een jongen in levensgevaar nadat hij gisteravond in de problemen kwam tijdens het zwemmen. Dat gebeurde in het Keizerpark. Nochtans is zwemmen daar verboden. Verschillende mensen konden hem uiteindelijk uit het water halen. En de jongen werd daarop naar het ziekenhuis gebracht. En bij zware bosbranden in het zuiden van Frankrijk is al bijna 200 hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat melden de lokale autoriteiten. Verschillende mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. In totaal zijn meer dan 320 brandweerlieden ter plaatse. Een deel van de brand is intussen onder controle.
0: Ja, het is daar ook bloedheet in het zuiden van Frankrijk.
5: Zoals hier, vandaag maximaal tot 36, misschien zelfs 37 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer en dan wordt het misschien nog wel wat warmer.
0: Maximus, hè? Maxima. Anke, Phyllis.
3: Hoe zit het op de baan op dit moment? Klein momentje, Sven. Wacht even, mijn computer is eventjes uitgevallen, maar dat komt helemaal goed. Ik zit er helemaal terug in. Richting Gent, op de E17 tussen Sint-Niklaas-West en Beervelde verlicht je door een ongeval een uur. Richting Brussel, E314 tussen Aarschot en Holsbeek, 25 minuten. File op de Brusselse bindering tussen Expo en Machelen, een kwartier. En dat zijn de files op dit moment vanaf 15 minuten.
0: Oké, als je gestuurd hebt, Maximus, naar ons, dan moet je nu echt de telefoon opnemen. Hè? Wel belangrijk. Tweede poging. Allee, jong. Iemand anders. Het is iemand anders. Wat meen je nu toch niet?
6: Hé,
0: hey,
6: dat ben ik. Ik ben
0: er niet. Maar Annick! Oké, we gaan op zoek naar iemand anders.
3: Maar,

0: Ja, happy. We willen iemand happy maken met een mooi bed van 3000 euro, zeg.
1: Joe.
2: In bed met Anke.
0: Ja, er zijn echt duizenden mensen die het juiste antwoord hebben doorgestuurd uiteindelijk, Anke. Ja. Maar ze moeten...
3: Weet je wat?
0: Ja,
3: weet je wat het andere baasje van Maximus net kwam zeggen? Evie? Ja. Dat is de secretaresse van de premier. En echt, die regelt hier alles. En Evie beheert ook het account van Maximus. Die zei plotseling... honderden, duizenden volgers bij.
0: Is het waar?
3: Op het account van Maximus.
0: Dat is wel goed. Ja? Ook dienstmededeling, de zeer succesvolle, al bijna 10 jaar durende rubriek van Rick Tors, zal vermoedelijk vandaag niet kunnen plaatsvinden, ook al is meneer Tors in de studio. Goedemorgen, meneer Tors.
4: Goedemorgen.
0: Wij vinden maar geen mens die een bed wil van ons. Dus ze nemen de telefoon in. We gaan proberen. Anke, we gaan proberen om iemand te bellen. Ik hoop dat het hier gaat lukken. Want we kunnen zo bezig blijven. Oké. Daar gaan we.
5: Hallo, met Nancy.
0: Zijn je gast? Nancy Annie uit Dendermonde?
5: Ja?
0: Je hebt een bed gewonnen! Ja, Nancy. Sleep Life gaat een bed leveren bij jou van 3000 euro. Kan je dat gebruiken? Een nieuw bed?
5: Ik kan dat zeker gebruiken in nieuw bed. Mijn dochter die verhuist binnenkort en dan heb ik een kamer vrij.
0: Ja?
5: Dus ik heb eigenlijk een bed nodig. Dus dat
0: bed nodig.
5: Super goed nieuws.
0: Oh, het is een goed bed dat eraan komt. Dankzij Maximus. Wist je het al snel deze ochtend dat Anke bij Maximus is opgestaan?
5: Ja, vanaf dat jullie zeiden van nu in Vlaanderen. En dan een grijsaard en die social media, dan had ik het wel door dat Max was. Ja, ja, ja.
0: Mooi, dat is goed.
3: Maar jij zegt ook al Max. Ja, maar het is goed, want iedereen zegt hier Max. Maar ja, dankzij Max de Wever inderdaad heb jij een bed binnenkort van 3000 euro. Maar dan gaat het toch echt een chic ding kunnen kiezen. En Nancy, amai.
5: Leuk, echt super tof.
0: Dikke proficiat en dankjewel dat je opgenomen hebt. We waren al in paniek aan het hopen, zeg.
2: Op donderdag 9 juli open Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
6: Hey, wij zijn Milk Inc. En op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
2: Want dan op...

0: samen met Joe.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
3: We love you, Belgium!
2: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
3: Jackpot, we love you!
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto.
3: Let's go!
2: Omdat het kan. Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.

0: gedaan, vrienden.
1: Advocaat van de duivel.
0: Rectors in de studio. Anke, ben jij al vertrokken bij de premier en bij de kat ondertussen?
2: Net, ik rij hier net Wetstraat 16 uit. En heel grappig, zo de twee bewakers, die houden het verkeer tegen. Nu voel ik mij echt Hilde Krivits of zo.
0: Ja, met de ambassadrice van Joe, hè. Sorry, en van heel veel luisteraars.
2: Tuurlijk, de minister. Ik ben de prime minister van Joe eigenlijk.
0: Nee, Anke, jij bent een mini-ster. Ja, Ben Krabbe stopt ermee, dus ik moet solliciteren.
2: Ja, maar ze hebben al iemand. Ze hebben al Sven de Leijer. Ze hebben al een andere Sven.
0: Een onnozele Sven gevonden. Ja. Rectors, een dilemma van een van onze luisteraars.
3: Namelijk twee luisteraars die hier onder hun artiestennaam optreden. Jan en Ann, om toch min of meer anoniem te blijven. Okay. Ze zijn allebei begin 50. En ze zeggen, kijk, onze kinderen zitten op kot en daardoor hebben we meer tijd voor onszelf. En gelukkig hebben we een heel fijn vriendengroep, 5 koppels, die al veel jaren van alles samen doen, etentjes, weekends weg, zelfs vakanties. We beschouwen elkaar werkelijk als goede vrienden. Tot we onlangs iets ontdekten dat ons compleet van onze melk heeft gebracht.
0: Oei.
3: De 4 andere koppels hebben een weekje Spanje geboekt. Samen, in 1 huis en zonder ons. Geen uitnodiging, niks van gezegd, geen telefoontje. En het sterkste is, ze weten niet dat wij het ondertussen wel te weten zijn gekomen. En sindsdien spoken er heel wat vragen door ons hoofd. Ja, wat hebben we verkeerd gedaan? Hebben we iets fout gedaan? Zijn ze ons beu misschien? Of willen ze gewoon eens met een kleinere groep weg? Een niet veel kleinere dan. Maar goed, hoe dan ook, we voelen ons enorm gekwetst. En nu zitten we toch met een dilemma. Moeten we er toch iets van zeggen en eerlijk durven ervoor opkomen dat, dat ons die dingen pijn doen? Hè? Dat is een eerste mogelijkheid. Of zwijgen we, doen we alsof we nergens van weten en blijven we gewoon afspreken in groep alsof er helemaal niks is gebeurd.
0: Anke, heb jij daarmee? Wat denk jij?
2: Ja, ik heb een hele duidelijke mening.
0: En dat is?
2: Ik heb het boek gelezen van Mel Robbins. Dat is zo een Amerikaanse coach. En die zegt altijd, als je met iets zit, dan moet je ofwel actie ondernemen, of je erbij neerleggen, maar je niet kapot piekeren. En ik denk dat ik in dit geval het eerlijk zou zeggen van, jongens, ik ben er per ongeluk achtergekomen, waarom mogen wij niet mee? En ik zou dat met een lach zeggen. Zeg, ik heb hier iets ontdekt. He? En dan zou ik misschien al zeggen van, is het omdat Tom te veel scheten laat of zo, whatever. Zo, snap je, zo een mopje dat je niet meteen, dat je niet te zielig bent, want ik zou sowieso niet zielig willen overkomen. Maar ik zou er zeker, wat ik niet zou kunnen, is gewoon doorgaan alsof er niks aan de hand is. Ik zou er echt iets aan zeggen, maar met een lach vragen en dan zien wat ze ermee doen. Maar ik zou ook heel gekwetst zijn. Ik snap het helemaal, het dilemma.
0: Ik zou
2: zo beledigd zijn, want ik zou denken, waarom zou je in godsnaam niet met mijn tof gezelschap op vakantie willen gaan?
0: Ja, ik zit er een klein beetje anders in, want we hebben zo bijvoorbeeld een goede vriendengroep. Ook 4 koppels. En die 3 koppels zijn ook alleen naar Spanje gegaan. En ik was heel blij dat ik niet mee moest. Het zijn heel goede vrienden, supergoede vrienden. Maar ik vind het fijn om met vrienden zo een avond, een middag samen door te brengen. Maar met 4 of 5 koppels, een week
2: maar
0: op reis.
2: Het niet om.
0: What the fuck, man. Dat is echt no way.
2: De hel. 5 koppels en 1 wordt niet meegevraagd, terwijl die dat eigenlijk wel willen.
0: Ja, zij willen het wel, ik wil het niet. Wat?
2: Maar misschien is er een logische verklaring voor en die, waar je nooit achter komt als je het niet vraagt.
0: Beste luisteraar, wat zouden jullie doen? Laat het even weten via de app van Joe. Zou je het zeggen of zou je je mond houden?

0: Harry Styles en A Brand New Day. Je krijgt nog twee brand new ochtendshows voor de vakantie in Duiken, beste vrienden.
1: De ochtend van show.
0: Dat is 17 augustus, zijn we terug. Meneer Tors, een dilemma waar heel veel op gereageerd wordt.
2: Ja.
0: Ja, maar heel, heel veel. Anke, je hebt een zeer populair antwoord gegeven, Anke. Komt heel veel binnen. Echt
3: ja?
0: Waar. Ja, heel veel. Heel
3: ja, maar ja, voor mij is dat ook heel logisch. Ja?
0: Je moet erover praten, ja. Tanja zegt, wij doen ook wel eens dingen met één of twee andere koppels van onze kliek, maar dan is de rest daarvan op de hoogte. En de reden is dat we niet allemaal dezelfde interesses hebben. En zo zijn er die samen naar concerten gaan of naar voetbal, terwijl wij dan binnenkort weer met een ander koppel op vakantie gaan. En toch zijn wij één vriendenklik, maar ja, weet je, maar benoem het wel altijd. Praat daarover met elkaar en is er niks aan de hand. Mark zegt, zulke vrienden die niet eerlijk kunnen zijn, kunnen van mij de boom in. Ik moet je echt nooit meer zien. Christine, ik zou vragen of ze misschien een verrassing hebben, dat vakantie als verrassing geboekt is voor ons.
3: Dat vind ik een hele goeie.
0: Ja, dat ik het wel ontdekt heb. En, sorry, ik denk dat ik jullie verrassing ontdekt heb, zou Christine zeggen.
3: Dat is een keigoeie.
0: Ja, iemand zegt, weet je wat ik zou doen? Of voordat ze nog niet vertrokken zijn, hè, zou ik een berichtje sturen aan de hele groep. Hey, wij willen jullie graag uitnodigen voor een barbecue. En dan zou een datum zijn midden in hun geplande vakantie. Zo moeten zij er dan wel allemaal met een oplossing komen. Sophie, goedemorgen. Hallo, Sophie.
4: Goedemorgen, hallo.
0: Sophie, wat is jouw opinie hierover?
4: Ja, ik zou er zeker iets van zeggen. Ik vind dat je zelf... je kunt jezelf geen vrienden noemen als je niet alles kan benoemen in je vriendengroep. Je moet met elkaar kunnen praten.
0: Ja, maar dan natuurlijk ook met het risico dat het dan helemaal fout loopt, hè? Dat je dan...
4: Dan vind ik dat geen vrienden zijn. Als je jezelf vrienden noemt, dan moet je elkaars gebreken of fouten kunnen weten. Als je dat niet kan bespreken, nee, dan zou ik er zelf geen moeite wel in.
0: Nee, dat is klaar, maar dat is ook wel wat de overgrote meerderheid denkt, meneer Tors.
2: Het is duidelijk dat Jan en Anne het zelf heel serieus nemen, dat ze er heel ongelukkig over zijn. Dus als dat zo is, denk ik inderdaad dat ze er wat moeten aan doen. En misschien is er wel een simpele uitleg. Bijvoorbeeld één of twee koppels huurden dat huis en dan plotseling blijkt het iets groter te zijn dan gedacht. En misschien is het organisch tot stand gekomen. Dat kan allemaal zijn. Hè? Dus in die zin zou ik ook niet direct te kwaad zijn, niet direct die vriendschap opzeggen. Dus het allemaal wel rustig aan doen. En één ding is ook misschien een voordeel. De kinderen, dus die studenten, die zijn uit huis. Goed, daar zijn ze al vanaf.
0: Die
2: vier andere koppels zijn ook weg. Ook een goede oplossing. Dus zij blijven alleen met twee over. En dat is misschien de kans om eindelijk eens wat nieuws te doen en de geneugten te smaken van een reis die geen halve groepsreis met één persoon is.
0: Dat vind ik een goeie.
3: Ik vind dat een kei goeie. Echt waar. Niks zo goed, zeg ik, als gewoon niet moeten praten op vakantie.
0: Ja, dat is het.
3: Dat is toch?
0: Ja, dat is waar. Oh. Hey, je bent op reis naar de studio. Wanneer ben je er ongeveer weer, Anke?
3: Kwart over negen.
0: Kwart over negen, oké, dat is perfect.
3: Ja, zoiets. We zijn een beetje misgereden, maar het komt goed.
0: Tot volgend seizoen.
2: Met plezier.
0: Dankjewel.

0: VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Tja, Anke maakt de radio vanuit Wetstraat 16 deze ochtend bij Maximus, de kat van de premier. Op social media ga je al de knuffelbeelden straks te zien krijgen. En ze is onderweg naar de studio. Zometeen het uitgebreide en belangrijke weerbericht na het nieuws van 9 met Grim.
3: Goedemorgen. Veranderen van ziekenfonds kan je tot €800 besparen. In Gent is een jongen in levensgevaar na een zwempartij. En de Vlaamse regering wil snoeien in de subsidies voor regionale luchthavens. We veranderen te weinig van ziekenfonds. Meer dan 8 op de 10 Belgen zouden geld besparen als ze veranderen. Tot zelfs meer dan €800. Dat blijkt uit cijfers waar De Morgen over schrijft. Vooral gezinnen met kinderen kunnen vaak een voordeligere mutualiteit vinden. Al kijk je best naar meer dan enkel de prijs. Dat zegt gezondheidseconoom Dominique van Dijk.
4: Maar vooral welke voordelen het beste aansluiten bij die behoeften die dat je hebt. Bijvoorbeeld borstvoedingspremies, kraamzorg, kinderopvang. Als kinderen wat ouder zijn, bijvoorbeeld op vlak van tandzorg, orthodontie. Maar ook wanneer mensen wat ouder worden, bijvoorbeeld op vlak van suikerziekte.
3: In totaal wisselden 63.000 mensen in 24 van ziekenfonds. Dat is minder dan 1%. In Gent is een jongen in levensgevaar nadat hij gisteravond in de problemen kwam tijdens het zwemmen. Het gebeurde in het Keizerpark. Nochtans is zwemmen daar verboden. Verschillende mensen konden hem uiteindelijk uit het water halen. De jongen werd daarop naar het ziekenhuis gebracht. En de Vlaamse regering wil de subsidies voor regionale luchthavens inperken. Dat schrijft De Tijd. Het gaat om de luchthavens van Antwerpen, Oostende en Kortrijk. Die krijgen nu voor miljoenen aan steun van de regering, maar eindigen ieder jaar met een verlies. Hoeveel subsidies er dan verdwijnen, dat is nog niet duidelijk. Want de luchthavens volledig sluiten, dat wil de regering niet. Opnieuw erg zonnig vandaag en heet, maxima tot 36, lokaal zelfs 37 graden. En morgen krijgen we hetzelfde weer.
2: Zit je zelf in een file op dit moment, Anke, onderweg naar hier?
5: Nee, ik zat er net even in een mini-file zo, maar nu zitten we op de Brusselse ring en het gaat vooruit.
2: En je hebt de chauffeur Sander Rijtje, onze producer, dus ook nog handig meegenomen.
5: Ja. En het is al deze expo en Machelen 20 minuten, maar daar zitten we niet. Richting Antwerpen E313 tussen Mazova en Antwerpen Oost, een kwartier file. 10 minuten op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. En nog 10 minuten richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. Ik ben er om 13 over, Sven.
2: Dat is helemaal goed, Anke. Ja.
6: Dit is Joe.
7: Ja. Met Sven en Anke.
2: En op die Brusselse ring altijd een beetje moeilijker ontvangst. Dat hoorde je ook. Het sprong even in de verbinding.

0: is vaak al Radio Gaga in de ochtend. Al 10 jaar tussen 6 en 10, nog 2 dagen. 10e seizoen, 11e begint vanaf 17 augustus. Anke onderweg van de premier. Ik had nooit verwacht dat ze daar uitzending zou maken. Bij Maximus de Kat. Zeg, Evi van de receptie, Anke, onze collega, super sympathieke collega.
1: Ja, is ondertussen een hele lieve collega.
0: Is gearriveerd. Kom jij er dan ook aan voor zometeen?
1: Ja, ik ben er binnen 5 minuutjes aan. Dan gaan we het hebben over haar fantastisch boek dat ze geschreven heeft. Hè. En dat zo...
0: Ja, die verbinding die is niet goed meer. Dat is, nee, ik ben even uitschakelen.
2: Het weer met Frank.
0: Nee, Evi heeft inderdaad, is een collega van ons. Die werkt hier aan de receptie. Maar heeft een boek dat heel veel mensen gaat inspireren. Ze heeft veel te vertellen. Maar dat is voor zometeen. Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, warmst, hè?
3: Dat is een feit. Ja, het is nu iets na 9 en het is al 26 graden op veel plaatsen. Het is toch ongelooflijk. Het gaat zo snel allemaal. We doen er, je gaat bijna niet geloven, nog 10 graden bij.
0: Goh,
3: dus op het warmste van de dag deze namiddag 36, 37 graden. Ja, dat is puffen en zweten natuurlijk. Hè. Dat zijn ook niet direct meer de aangename temperaturen. Maar voor de rest is het toch ook zomer. Hè, want het blijft droog, de zon is van de partij. Af en toe wat onschuldige stapelwolkjes links of rechts, maar blijft dus overal droog. Maar we gaan ons moeten verkoeling zoeken natuurlijk vandaag.
0: En niet alleen vandaag, hè, want het wordt echt nog erger. Hè?
3: Ja, wel, morgen is het ongeveer hetzelfde als vandaag. Het enige verschil is dat we iets hoger starten. Hè. De nachten worden ook allemaal pak warmer. Komende nacht bijvoorbeeld minimaal rond 23 graden. Uiteindelijk wordt het dan 36, 37 graden op veel plaatsen. En vrijdag zitten we ook rond 36 graden. We starten dan met 24 graden minimaal. En in het oosten van het land zou het kunnen dat het nog warmer wordt. Met dan waarde ergens dicht tegen de 40 graden. 39 graden hebben we nu. Maar ik zag bijvoorbeeld dat net over de grens dat 40 graden wordt berekend. Dus ja, dat zijn...
0: Dat zijn records, Frank. Dat kan toch niet anders?
3: Ja, bijna. We hebben ooit eens 41 gehaald op een enkele plek in België. Maar het zit sowieso dicht tegen het record. Veel warmer dan dat natuurlijk. Gelukkig, maar kan het niet worden natuurlijk.
0: En wordt het dan wat frisser in het weekend? Wordt het wat beter?
3: Stilgezaan.
0: Ja?
3: Ja, stilgezaan. Okay. Zaterdag nog wel warm. Hè. 34 graden, 37 graden in het oosten. En vooral na de middag, naar de avond toe, is er kans op warmte-onweersbuien. En dan zondag zouden we rond de 29 graden zitten. In het oosten kan dat nog 32 graden worden. En ziet er dat het eigenlijk al rond de middag begint te onweren. Dus dan zou het allemaal sneller beginnen af te koelen. En daarna zitten we achter die regen- en onweerszone. Toch wat duidelijk minder warme lucht. Maar toch nog altijd aangenaam. Maandag 26 graden voor je toch op vele plaatsen. Dinsdag 24. Waarschijnlijk woensdag zou het dan in de loop van de dag gaan regenen. Dus stilkens aan, toch zeker voor de tweede helft volgende week, lijkt het allemaal wat wisselvalliger te worden. Dat sowieso.
0: Kijk, de ene vindt het leuk, deze prachtige tropische temperatuur. De ander is opgelucht met het bericht wat je net bracht. Mm. Het is maar hoe je er kijkt. Maar Frank, we proberen ons fris te houden met z'n allen. Het zal moeilijk zijn. Dankjewel.

0: ben je al een beetje onderweg. Op weg naar Frankrijk, na de vakantie. Goed de soleil als je dit hoort. De Zoekmachine en Meldo.
1: 10 jaar.
0: Sven en Anke. Met morgen nog een verrassing voor jullie. En vrijdag ook. We zijn al 2 weken uitgebreid. De 10e verjaardag van Sven en Anke aan het vieren. En volgend jaar is het gewoon 11e jaar. Dan zitten we in onze 2e cyclus. Whatever. Je bent terug, Anke.
2: Ik ben terug. Ja, ja, ja, wat een leuke ochtend was het.
0: Je hebt mij echt compleet verrast. Maar compleet verrast. Ik wist van niks.
2: Ja?
0: En ik was de hele tijd aan het nadenken. En ik wilde altijd achterhalen zo'n ding. Ik denk ook altijd de slimste van de hoop te zijn. Maar er waren veel die voor mij... En want er waren al mensen die vroeg Maximus hadden gestuurd. En ik dacht, ja, dat zal nu wel niet zo evident zijn. De premier, de keizer van Japan is op bezoek. Het was een staatsdiner gisteravond met Bart de Wever.
2: Er moet nog een begroting eigenlijk gefixt worden.
0: Er moeten een paar gaten gevuld worden. Dus ik dacht, ja, daar gaat geen tijd zijn. Maar je bent bij Maximus geweest.
2: Weet je wat zo grappig is? Hè?
0: Wat?
2: In de films, hè? Als je dan zo op het kantoor gaat van de prime minister.
0: Ja,
2: dat is altijd zo chic en vooral veraf van de bevolking. Maar ja, ik had het gevoel van, wij mochten daar overal rondlopen, Sander en ik, overal. De kattenbak staat dan ook zo in die bureau. Allee, heb ik mogen zien. Ik bedoel, overal is kattenspeelgoed. Ik was precies gewoon bij iemand thuis.
0: Ja.
2: En werd zo vrijgelaten. Allee, het was zo het omgekeerde van in de film. Heel volks, heel toegankelijk, heel gezellig.
0: Maar tof dat de premier er ook even bij kwam. Dan was ik helemaal verrast. Toen ik dacht, oké, ze zit aan wedstrijd 16. Plotseling zeg jij, het baasje is er ook bij, meneer De Wever.
2: Maar die geniet ook. Die is zo lief met die katten.
0: Ja, echt waar.
2: Oh,
0: ja,
2: cute. Ze waren allebei. Ik weet niet wie ik het schattig stond. Maximus of Bart?
0: Oei. Nee, dat weet ik niet.
2: Ze waren alle twee alle twee zo gereserveerd. Zo van, je snapt zo de klik tussen hen.
0: Dus die twee.
2: Twee. Ik dacht, die twee hebben elkaar gevonden, zeg.
1: Good times, great music.
3: Sven en Anke.
4: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin Airco. Daikin.
5: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
8: Info in voorwaarden op carglass.be.
9: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
10: Bon, de Nico komt niet.
9: Zij die het vergeten.
10: Els, waar zei jij?
9: En zij die vergeten te annuleren.
10: Zeg, iemand een tong gehoord?
9: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
10: Ah, zalig.
9: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.

0: Donna Summer and This Time I Know It's For Real.
1: De ochtend van Joe.
2: Bij ons in de studio de leukste receptionisten van het land.
0: Oh, we zijn allemaal leuk hier, hè?
2: Oh, ja. Allee,
0: sorry, Evie.
2: Ja.
0: We zijn allemaal wel leuk.
2: Ja, maar Evie, ja, ik ken Evie nu al echt. Hoe lang kennen we elkaar, Evie? Ja. 20 meer dan. Hoe lang werk jij hier?
3: 23.
0: Wacht, Evie, je moet echt wel dichter 21. In de microfoon praten.
3: 23.
2: En ik 21. Dus ja, ik bedoel, hallo, 21 jaar Evie aan de receptie. Kleurt je dag, kleurt je leven elke dag. Lieve schat, je hebt een boek geschreven.
3: Klopt.
2: Boezemvrienden.
3: Ja.
2: Want je bent ziek geweest een hele tijd. Je hebt borstkanker gehad. Wanneer was dat ook al?
3: 5 jaar geleden ondertussen.
2: 5 jaar geleden?
3: Ja, ik was net 40 geworden.
2: Goh.
3: Een happy 40er. En ja. Ja, plots kreeg ik dat nieuws. Hè. Mevrouw, je hebt borstkanker. Dat was, ja. Mijn leven staat echt stil op dat moment. Dat is iets dat ik nooit in mijn leven ga vergeten. Dat is een shock echt. Want ik dacht, je moet op een sneltrein direct. Van onderzoeken, wachten, behandelingen. Ja. Uw leven wordt plots een schema. En je moet mee, je hebt geen keus. En ik weet dat ik heel snel erkenning zocht, lotgenoten. Want wie kan het u beter zeggen dan iemand die in hetzelfde traject zit? En ik vond dat eigenlijk niet direct. In het ziekenhuis word je enorm goed begeleid, medisch, ook mentaal. Dus ja, ik ben beginnen schrijven als therapie. En zo is Boezemvrienden ontstaan. Het is eigenlijk een boek dat ik zelf had willen lezen op het moment dat ik ziek geworden ben.
2: Ja, je noemde het daarnet, dat vond ik heel mooi. Boezemvrienden is eigenlijk een borstkanker voor dummies.
3: Ja, het is echt mijn verhaal, hoe dat ik het ervaren heb.
2: Ja.
3: Met tips, met tricks van hoe ga je door zo'n traject. Want er komt zoveel op je af. En ja, ik hoop dat ik er mensen mee kan inspireren. Ik heb nu ondertussen al heel veel mensen die mij sturen van kijk Evie, ik ben uw boek aan het lezen. Ik zit in dit traject. Ja. Exact wat jij schrijft. Dank u. En daarvoor heb ik het gedaan, omdat ik het zo belangrijk vind.
2: Ja, voor
3: dat
2: mensen mee kan.
3: Ja, zeker.
2: Want zoveel vrouwen zitten in die situatie of zaten erin.
3: Heel veel. 1 op de 7 vrouwen krijgt borstkanker.
2: Dat is een gigantisch waanzin.
3: Dat is
2: veel.
3: En 5 jaar geleden was dat 1 op de 9. Dus we zijn 5 jaar later.
0: Neemt toe eigenlijk.
3: Neemt echt toe.
2: Ja. En het is niet alleen jij die die diagnose krijgt, maar je gezin, je vrienden. Voor hen is dat ook een mokerslag.
3: Zeker.
2: En voor hen is het denk ik ook interessant zo'n boek om te weten van hoe moet je met elkaar omgaan in deze situatie.
3: Dat staat er allemaal heel uitgebreid in. Ook hoe vertel je dat aan kinderen. Mijn kindjes waren toen 7.
2: Maar ja, lieveke.
3: Dat is het moeilijkste wat ik ooit heb moeten doen. Dat vertellen aan mijn kinderen van mama heeft borstkanker. Die zeiden direct van ga jij dood?
2: Natuurlijk.
3: Want kinderen associëren dat direct. En nu hebben we dat dan heel transparant en goed kunnen aanpakken. Het staan ook allemaal tips in hoe dat we dat gedaan hadden. Ja. Dat we dat een beetje op een leuke, als je het zo kunt zeggen, manier aan hen overgebracht. En door dat traject, die zeiden ook, we gaan dat niet kanker noemen. Mama, dat zijn monstertjes die we gaan verslaan.
2: Oh.
3: En ik had toen ook eikeltjes geraapt naar het aantal chemo's dat ik moest krijgen. En na elke chemo slaan wij een eikeltje stuk. En
2: dat monstertje.
3: En zij konden dan ook zien van, oké, nog 5 eikeltjes en de kanker is verslaan van mama.
2: Oh, wow.
3: En zo hebben we dat dan gedaan.
0: Is dat ook gelukt, Evie? Ben je helemaal oké nu?
3: Ik ben oké nu, ja. Dus ik ga oud vasthouden, maar ik ben helemaal terug oké. En je draagt dat wel mee voor de rest van je leven. Maar ik probeer angst zeker niet te laten overheersen. Ik pluk de dag nog meer. Ik leef nog bewuster. Ik vier het leven echt elke dag. Het is cliché, maar het moet. Want we hebben alleen maar nu en uw leven kan op 1 minuut zo veranderd zijn. Dus ik ben dankbaar dat ik er nog ben. Dankbaar dat ik hier mag staan met mijn boek. Dat ik zo mooi vind. Het is mijn 3e kindje.
2: Ja,
3: ik ben super fier op.
2: Voor mensen die het heel graag willen aankopen. Boezemvrienden van Evie van de Veire. En op de cover, het is prachtig fluo roze. Met dan zo jouw pompelmoezen eigenlijk. Die mooi geëtaleerd staan.
0: Echt wel letterlijk.
3: Maar daar zit iets achter.
2: Oké.
3: Okay. Ja, dus pompelmoes is de enigste vrucht dat je niet mag eten als je chemo krijgt bij borstkanker, omdat dat de werking doet afnemen. Dus ik dacht, we kiezen pompelmoes en dan gaan mensen zich dat herinneren. Dat beter niet eten.
0: Goed. Boezemvrienden, dat is het boek van Evie. Dankjewel dat je wel komen vertellen.
3: Super fijn, jullie bedankt.
0: En fijn, ja, je geniet van het leven. En we zien ook elke keer als je binnenkomt, de smile van Evie, jongens, dat is goud waard.
2: Helemaal terug. Dankjewel, lieve schat.
3: Dankjewel.

0: zeker eens kijken naar de social media van Joe. Maximus, daar was Anke te gast deze ochtend. En ja, er zijn mooie foto's.
1: Maar ja, we hebben echt een gezinsportret van Bart, Max en ik.
0: Bart, Max en ja.
1: Ja, ja, is heel mooi. Het nieuws van 9:30 van Grim.
2: Goedemorgen. We veranderen te weinig van ziekenfonds. Meer dan 8 op de 10 Belgen zouden geld besparen als ze veranderen. Tot zelfs meer dan €800. Dat blijkt uit cijfers waar De Morgen over schrijft. Vooral gezinnen met kinderen kunnen vaak een voordeligere mutualiteit vinden. In totaal wisselden 63.000 mensen in 2024 van ziekenfonds, dat is minder dan 1%. De Vlaamse regering wil de subsidies voor regionale luchthavens inperken. Dat schrijft De Tijd. Het gaat om de luchthavens van Antwerpen, Oostende en Kortrijk. Die krijgen nu voor miljoenen aan steun van de regering, maar eindigen ieder jaar met een verlies. Hoeveel subsidies er dan verdwijnen, dat is nog niet duidelijk, want de luchthavens volledig sluiten, dat wil de regering niet. En bij zware bosbranden in het zuiden van Frankrijk is al bijna 200 hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat melden de lokale autoriteiten. Verschillende mensen werden er uit voorzorg geëvacueerd. In totaal zijn meer dan 320 brandweerlieden ter plaatse. Een deel van de brand is ondertussen onder controle. Zonnige dag opnieuw en maxima tot 36 of 37 graden. En morgen dan krijgen we hetzelfde weer.
1: Hoe zit het op de baan op dit moment richting Gent? Op de E17 verlies je 40 minuten tussen Lokeren en Gent-Brugge. 10 minuten file op de Brusselse binnenring tussen Stroombeek en Vilvoorde. En nog file richting Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan. En 10 minuten vertraging op de E313 tussen Randst en Wommelgem.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
1: Cartier Boutique Hasselt. Goedemorgen, dag Philippe Massa.
5: Goedemorgen, Anke.
1: Hey.
5: We
1: zitten in mijn hometown. Maar Cartier Boutique Hasselt, ik had er nog niet van gehoord. Philippe, wat doen jullie precies?
5: Wel, we zijn. Ik zag uw blouse, Anke, en ik zie de H en de L erop staan. Ik denk, Hasselt leeft. Dat is heel juist gekozen vandaag.
1: Juist?
5: Wat doen we sinds 1 februari? En we hebben Cartier Boutique in Hasselt. Dat zijn dus het verenigt 150 unieke handelszaken, om het zo te noemen, in de zijstraten van Hasselt.
1: Ah.
5: Van op de Grote Markt gekeken kan je 3 straten binnengaan en dan kom je door middel van 9 straatjes die aan elkaar verbonden zijn bij 150 unieke handelszaken. En dat gaat voor boutiques voor dames en heren, de juweliers, culinaire beleving met onder andere een sterren restaurant Oost. Maar we hebben ook prachtige interieurzaken. De couturiers die zitten daar, dus de echte couturiers. Een Helze bijvoorbeeld, die we iedereen allemaal kennen. Een gezondheidswinkel, platenzaken, kortom.
1: Alles.
5: Eigenlijk op een heel korte afstand, ja. Dus dat, mensen ontdekken dat niet genoeg, omdat men in de middenas meestal loopt. En wij zijn nu bezig om ons te uiten van, kijk, kom eens bij ons. Bij ons kom je ook gastvrij advies tegen. Je wordt er heel fijn onthaald. Je komt gerust binnen. Je kan vrij blijvend binnenkomen. Koop je niets? Oké, tot een volgende keer. Maar er zijn nog 149 andere winkels.
0: Ja, Ankie, weet waar je naartoe moet. Het is een wandelafstand.
1: Ik ken de 9 straatjes van Hasselt al heel goed, hoor. En ik heb ook iets aan van de 9 straatjes van Hasselt.
0: Ah, is dat zo?
1: Ja, voilà.
0: Tof.
1: Ja.
0: Alle naar Hasselt. Het is een mooie stad. Ankie heeft het mij al laten zien ook. Dus iedereen daar naartoe. Ja. Cartier Boutique. Ja. Dat is de plek waar je moet zijn. En de muziek is ook door jullie gekozen vandaag hier bij Cartier Sven en Anke. Dankjewel daarvoor.
1: Doei. Doei.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.

0: Dit is Joe.
1: Hey, Sven en Anke. Mijn naam is Jean-Claude Bermans. Ik ben een van de twee zaakvoerders van de firma Schutman Omdecor in Hasselt. In het centrum Hasselt hebben wij een zaak met een vrij speciale, formule die nogal vrij breed gaat. Dat gaat van vloeren tot volledige interieurinrichting. Wij zijn al 60 jaar gelegen in een quartier boutique zone in het centrum van Hasselt. En de reden waarom wij Joe Cocker hebben gekozen is eigenlijk omdat in deze zone er een grote collegialiteit is aan eigenheid van zelfstandige handelaars. Met een speciaal speertje dat dus eens moet bezoeken.
0: Dit is Joe. Koffiedanken met Sven en Anke.

0: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. Vier zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
0: so. David Bowie Forever. Nu zaterdagmiddag vanaf 12 uur. Exclusief bij Joe Gold. Good
4: times. Great music. Joe Gold.
5: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
6: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
5: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
6: Allee.
7: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
8: Ja, maar niet nu.
6: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het teamje naast u...
9: Excusa, señoras.
6: ...net een lift naar het strand had beloofd.
9: Batteria platte. Oh. Completa.
6: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
10: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Wacht niet op de solden bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.

0: is Joe.
1: Koffietanken met Sven en Anke.
2: Goedemorgen Sven en Anke. Lisbeth hier van Woody. Wij hebben gekozen voor Vonken en Vuur van Clouseau. Enerzijds omdat Clouseau ook al meer dan 30 jaar bestaat. Wij ook. Clouseau is een Belgische groep. Wij zijn een Belgisch merk. En daarnaast specifiek dit nummer. Een paar jaar geleden hebben we meegedaan aan de Hercules Trofee. En hebben we ervoor gekozen, sommigen vrijwillig, anderen niet, om dat in Woody pyjama's te doen. We hebben daar helaas niet de eerste prijs mee behaald, maar we hebben wel de prijs gekregen voor het best geklede team en we mochten op het podium gaan om ons medaille te gaan halen en dat was op nummer Vonken en Vuur. Dus sindsdien is dit onze echte teamsong geworden.

0: Echt Anke.
1: Met Sven en Anke.
2: Dag Anke en Sven, mijn naam is Andy. En samen met Anne-Katrien baat ik Just for the Record uit in Hasselt. Dat is een tweedehands platenzaak. Speciality koffie en kunsthandel met werken van Herman Brood. Even hebben over Simple Minds, want daar gaat het een klein beetje om. Dat is een plaat die Anne-Katrien en mij gezamenlijk eigenlijk altijd beroerd heeft. Ik heb die zelf ontdekt tijdens een strafstudie in het Heilig Kruiscollege in Mazeik. Op een woensdagnamiddag kwam iemand met dat plaatje op de mijn hoofdkoptelefoon binnen en die ben ik onmiddellijk gaan halen. En dat bleek een gemeenschappelijke liefde te zijn. Dekt ook een beetje de lading van wat we doen. Een New World Dream, de plaat die eigenlijk nog iedere dag gedraaid.

0: Sophie Tanke.
1: Met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Een heel goeiemorgen, weer of geen weer, mijn wegwijzer Alex Agnew komt erdoor met een nieuwe tip en zometeen al Pet Shop Boys, Ellie Goulding en ABBA. 1 over 10, dit is het nieuws met Lore Brijsink.
4: Goedemorgen. Gent is schuldig aan onopzettelijke doding na storm Kirn. Van ziekenfonds veranderen levert tot €800 op en zware bosbranden in Zuid-Frankrijk. De stad Gent is schuldig aan onopzettelijke doding. 3 jaar geleden overleden een vrouw van 65 en een jongetje van 5 in een park tijdens storm Kirn. De stad had meer maatregelen moeten nemen, oordeelt de rechtbank. Die sprak van een gebrekkig bomenbeleid. De stad is teleurgesteld, zegt haar advocaat Louis de Grote.
5: Dat is een enorme verrassing voor ons. In die zin dat we altijd van oordeel zijn geweest dat dat bomenbeleid wel degelijk conform de norm was. Dit vonnis is op vandaag niet definitief. We zullen nu zien na lezing van het vonnis of dat er eventueel van onze kant een beroep komt.
4: In totaal moet stad Gent ruim €265.000 aan schadevergoeding betalen. We veranderen te weinig van ziekenfonds. Meer dan 8 op de 10 Belgen zouden geld besparen als ze veranderen. Tot zelfs meer dan €800. Dat blijkt uit cijfers waar De Morgen over schrijft. Vooral gezinnen met kinderen kunnen vaak een voordeligere mutualiteit vinden. Al kijk je best naar meer dan enkel de prijs, zegt gezondheidseconoom Dominique van Dijk.
6: Maar vooral welke voordelen het beste aansluiten bij die behoeften die dat je hebt. Bijvoorbeeld borstvoedingspremies, kraamzorg, kinderopvang. Als kinderen wat ouder zijn, bijvoorbeeld op vlak van tandzorg, orthodontie. Maar ook wanneer mensen wat ouder worden, bijvoorbeeld op vlak van suikerziekte.
4: In totaal wisselden 63.000 mensen in 2024 van ziekenfonds. Dat is minder dan 1%. Bij zware bosbranden in het zuiden van Frankrijk is al bijna 200 hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat melden de lokale autoriteiten. Verschillende mensen werden er uit voorzorg geëvacueerd. In totaal zijn meer dan 320 brandweerlieden ter plaatse. Eén van hen raakte licht gewond. Er ging ook een brandweerwagen in vlammen op. Een deel van de brand is intussen onder controle. Het is zonnig en er staat weinig wind, maximaal tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, maximaal tot zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, zaterdag tot 38 graden, zondag 30 graden.
3: Op dit moment zijn er nog 2 plekken over waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E17 richting Gent, 20 minuten in de file tussen Lokeren en Gent-Brugge. En op de A12 richting Antwerpen, 11 minuten erbij tussen Aartselaar en Wilrijk.
0: Dit is Joe
1: met Heidi van Tielen.

Pet Shop Boys en It's a Sin. Een heel goede morgen. Het was vandaag de eerste keer ooit dat ik naar Joe ben gereden, naar het werk. Met al 28 graden op de thermometer zo vroeg 's morgens. Er gaan de komende dagen records worden gebroken. Zoveel is duidelijk. Zometeen ook een song die geschiedenis schreef. Want ABBA komt eraan met Waterloo. Maar eerst deze Ellie Goulding.

0: ABBA en Waterloo. Hopelijk toch ook een beetje verfrissing daarmee gekregen. Hè. Er zat tenslotte wat water bij.
1: De kok en de koning. Pitstop.
0: Ja, het einde van het schooljaar is in zicht en vrijdag de laatste dag van de Kok en de Koning en ook van Sven en Anke. En de Kok en de Koning doen daarom een speciale, de Kok en de Koning Pitstop. Het is wat de afgelopen weken in hun programma gegroeid. Ze gaan vanaf 1 uur 's middags met de hulp ook van reporters Joe nummerplaathouders uitdelen en monteren op je auto. Dat is de bedoeling, maar Karel en ik, wij gaan jou daar vrijdag tussen 10 uur en 1 uur 's middags al samen voor opwarmen. Enfin, opwarmen is misschien niet het juiste woord. In deze context, in deze warme context, ik ga mezelf corrigeren. Wij gaan jou in vakantiestemming brengen. Met verzoekjes en die mag je vanaf nu doorsturen in de Joe-app. Laat ons gewoon even weten wat jouw vakantieplannen zijn. Of het kunnen heel eenvoudige dingen zijn, dicht bij huis of ver van huis. En kies dan meteen ook een liedje dat bij die plannen of bij die bestemming past. Dan kan die vakantie meteen op een goede manier worden ingezet. Dus vakantieverhalen en de verzoekjes daarbij, laat maar komen in de Joe-app. We'll be right back.

0: Harlem Globetrotters komen terug met hun 100 Year Tour. Op 4 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Verwacht spectaculaire dunks, bliksemsnelle passes en vooral veel humor. Harlem Globetrotters 100 Year Tour. Op 4 oktober in Antwerpen. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Joe.
1: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's. 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
2: Carrefour.
3: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
4: En ook uw budget vakantiepech?
3: Wat?
4: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
3: Oh nee?
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand, Duitslands beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op fantasialand.be.
7: Doe, doe.
8: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
9: Oh, maar met een koersfiets is hij allemaal aan de klop.
8: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
9: Zelfs met een helm is gep***t. Allee.
8: Etias. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
10: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
11: Ritchie, citroen met framboos.
12: Ritchie, Belgische limonade.
13: Altijd verfrissend.
14: Ritchie.
15: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
16: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
17: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak.

Elke ochtend start bij mij thuis op dezelfde manier, namelijk met mijn 6-jarig zoontje de uitslagen van het WK. Van de afgelopen nacht invullen, hè, op zo'n grote poster. Hoewel de Belgen het niet goed doen, is hij er echt wel mee bezig. En daardoor ook weer helemaal zot van Freed From Desire van Gala. Nog altijd ook een ultieme voetbalsong die daar ook zeer regelmatig door de boksen weer klinkt. Gala krijg je zo meteen van mij na deze mooie van Marie.

0: galmt extra goed in voetbalstadions, hè, die gala. 10:55 ondertussen. Er zijn een paar problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E17 richting Gent. 6 minuten erbij tussen Lokeren en Gent-Brugge. Brusselse buitering 6 in de file tussen Strombeek en Jette. Op de binnenring ook 5 erbij tussen Strombeek en Koningslo. En op de E17 richting Franse grens. 5 minuten extra tussen Waregem en Deerlijk. Daar gebeurde een ongeval.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Alex Agnew is mijn wegwijzer deze week. Naast comedian ook eigenlijk de ongekroonde podcastkoning van Vlaanderen. Dus geweldig dat hij zo meteen zijn ultieme podcast gaat delen. Ideaal voor lange ritten op vakantie. Als je eens iets anders zou zoeken dan de beste muziek van Joe natuurlijk. Die zou altijd op de eerste plaats moeten komen natuurlijk.

0: boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Zijn de Vos.
2: Ja, Lemmis.
1: Wat gooien we straks op de barbecue?
2: Eet dat perfect pas bij onze chili lime mayo.
1: Een goeie visje.
2: Of een lekkere langoustine.
1: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

0: de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.

0: Kreuners en de drummer van Kreuners, dat is nog altijd Ben Krabbe. En vanochtend is aangekondigd dat hij stopt met blokken vanaf volgend jaar en dat Sven De Leijer zijn opvolger wordt. Dus als hij dat zou willen, terug wat meer tijd voor die Kreuners. Je hoorde nog eens Ik Wil Je. En wil jij ook goede tips? Ja, dan moet je hier zijn. De Wegwijzer. Alex Agnew, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, op woensdag altijd een tip van mijn wegwijzer voor een podcast. En ik merk dat bij heel veel mensen, het is wel een ding, of het is wel een ding aan het worden. Maar voor jou is het eigenlijk al super lang een ding. Hè? Jij was gewoon een van de eerste die het zo systematisch in België deed, hè?
1: Ja, klopt. We waren er vroeg bij. Hè. Ik denk dat wij ook de eerste podcast waren die dat op YouTube ook zetten. Wij zijn dat ook wekelijks blijven volhouden. En we zijn dat nu toch ook al 8 jaar aan het doen of zo, denk ik, als het niet al langer is. Dus we zijn toch al wel even bezig. Zeker voor België waren wij wel bij de vroegste, denk ik. Wij waren zeker de eerste dat heel groot geworden is ook.
0: En jullie blijven dus ook gewoon ook gaan, hè? Het blijft gewoon...
1: Ja, dat klopt. Ja, het blijft leuk. Dus dan blijven we doen. En we krijgen er ook heel veel voor terug. Hè. Er zijn heel veel mensen die mij daar dagelijks over aanspreken. En zeggen, oh man, jij hebt al zoveel uren in de auto voor mij aangenamer gemaakt.
0: Zalig.
1: En dat doet mij dan toch altijd een plezier.
0: Absoluut. Ja. Zeg maar, als je dan toch zelf eentje moet kiezen, een andere podcast, ja, wat wil je aanraden?
1: Mijn aanrader is ene die ik zelf echt heel veel beluister. Dat is een Britse podcast en die heet The Rest is History. Ja, dus de rest is geschiedenis. En dat zijn twee Britse historici. Tom Holland, die heeft dezelfde naam als die een acteur, maar
0: ja,
1: Spider-Man speelt,
0: ja.
1: Maar dat is er niet. Het is de auteur van het boek Rubicon, dat wel veel mensen zullen kennen, hè, over het Rome ten tijde van Keizer. En de andere is Dominic Sandbrook, en dat is ook een Britse schrijver. Ja, dat zijn zo twee van die middle-aged history nerds. Die doen bijvoorbeeld dingen als het Romeinse Rijk, of die doen dingen als het oude Egypte, maar ook een bepaalde periode eruit, of over een bepaalde vorst bijvoorbeeld. Hè. Dus dat zijn echt enorme aanraders. Maar die doen bijvoorbeeld ook de Beatles.
0: Die hebben ook een stuk heel
1: over
0: breed.
1: De British Invasion, hè, en het feit dat de Beatles zoveel teweeggebracht hebben. Dus die zijn redelijk breed, maar die kaderen dat altijd binnen hun historisch moment, hè, hun plek in de tijd, en wat dat ook teweeggebracht heeft met de tijd, en hoe dat het komt dat de Beatles bijvoorbeeld in een periode kwamen waarin dat er voor de eerste keer jonge mensen in Engeland waren die genoeg verdienden dat die zelf platen begonnen te kopen.
0: Ah, ja,
1: hè, dat de swinging 60s en de moden, en daar de jongeren voor de eerste keer begonnen te bepalen hoe de wereld eruit zag. En niet oude mensen, hè, wat eigenlijk nooit meer veranderd is. Want nu wordt de jeugd altijd gezien als toonaangevend. Maar er was een hele periode daarvoor dat dat nooit zo was. Maar dan zijn die met tweeën zo nerdy grappig. Dus ik moet daar ook, ik moet daar altijd keihard mee lachen. Zo. Dat is tegelijkertijd humor, maar ook heel informatief. En het is vooral heel entertaining verteld.
0: Ja.
1: Het lijkt alsof dat je zo twee super interessante nonkel zit. Die om tafel zeggen, dan moet jij iets weten over Willem de Veroveraar. En wel, weet je hoe dat zat? En dan beginnen die te vertellen en je denkt, wauw man, dat is de leukste avond dat ik ooit heb gehad. En ik heb zelf niks moeten zeggen. Dat is keipolent.
0: Dus, okay, beter dan de gemiddelde flauwe onkel die de Connemara op een trouwfeest danst of zo.
1: Ik heb wel het gevoel, als je die genoeg drank geeft, dat die dat wel worden. Maar voordat die daar zijn, zijn die wel super interessant.
0: The rest is history. Ja. Heel toffe tip, Alex. Die gaan we toevoegen. En dan hoor ik jou heel graag morgen terug. Hè. Tot morgen.
1: Tot morgen. Bye.
2: De Wegwijzer. Good times. Great music.

Girl van Madonna. Zometeen worden de tips van Alex Agnew ook aangevuld op joe.be. The Rest is History, die grappige podcast over geschiedenis. En Welcome to the AA, zijn eigen podcast die dus echt al jaren loopt. En waarin toffe interviews zitten met leuke gasten. Ik heb nu ook een leuke gast. Zijn naam is Neil Diamond.

0: nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
1: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
2: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
3: Oppakken!
1: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
4: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Dit is jouw. Goedemorgen, dit uur weer kans op €100 met Less is More. En sowieso weer de beste zomerse muziek voor jou. Glenn Frey, Taylor Swift en ook Accession ga je horen. 10:01, dit is het nieuws met Lore Brijsink.
8: Goedemorgen. Gent is schuldig aan onopzettelijke doding van een vrouw en kind. Wie met de wagen op reis gaat liever, pauzeert niet genoeg onderweg. En de dieselprijs stijgt opnieuw een klein beetje. De stad Gent is schuldig aan onopzettelijke doding. 3 jaar geleden overleden een vrouw van 65 en een jongetje van 5 in een park tijdens storm Kieran. De stad had meer maatregelen moeten nemen, oordeelt de rechtbank. Die sprak van een gebrekkig bomenbeleid. De stad is teleurgesteld, zegt haar advocaat Louis de Grote.
9: Dat is een enorme verrassing voor ons. In die zin dat we altijd van oordeel zijn geweest dat bomenbeleid wel degelijk conform de norm was. Dit vonnis is op vandaag niet definitief. We zullen nu zien na lezing van het vonnis of dat er eventueel van onze kant een beroep komt.
8: In totaal moet stad Gent ruim €265.000 aan schadevergoeding betalen. We pauzeren veel te weinig als we met de auto op reis gaan. Amper de helft van de Belgen pauzeert regelmatig. 1 op de 5 pauzeert pas bij de eerste tekenen van vermoeidheid. Dat blijkt uit een bevraging van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Stef Willems.
10: Als je niet elke 2 uur gaat stoppen, is de kans groter dat je vermoeid achter het stuur zit. En dan kan dat inwerken op je concentratievermogen. Kan ervoor zorgen dat je minder snel gaat kunnen reageren. Sommige bestuurders vallen mogelijk zelfs in slaap achter het stuur. Dus dat zijn allemaal zaken die je natuurlijk wil vermijden wanneer dat je op reis vertrekt.
8: De helft van de Belgen vertrekt deze zomer met de auto op reis. Meer dan 1 op de 4 legt daarbij meer dan 1000 kilometer af. En dieseltanken wordt weer een beetje duurder. Morgen komt er net geen 2 cent bij per liter. Je betaalt aan de pomp dan tot maximaal €1,92 per liter. Opvallend, want sinds het voorlopige vredesakkoord in het Midden-Oosten daalden de prijzen net. Het is zonnig en er staat weinig wind, maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, maxima tot zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, zaterdag tot 38 graden en zondag 30 graden.
7: Gevoelig frisser dan. 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E17 richting Franse grens. Daar staat de langste file. 40 minuten komen erbij tussen Waregem en Deerlijk. Komt daardoor een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Nederland. 5 minuten extra tussen Antwerpen Centrum en Berchem.
11: Dit is Joe.
12: Met Heidi van Tielen.

kreeg in de Joe-app een berichtje van Nancy uit Zemst. Die stuurt: dag Heidi, ik wil heel graag iedereen die in deze hitte moet werken een hart onder de riem steken. En speciaal ook mijn collega's die in de crèche werken in het Klein Begijnhof in Mechelen. Het is daar super warm en het is ook echt hard werken. Kindjes hebben bij deze temperaturen ook veel meer aandacht en zorgen nodig. Ikzelf ben al een tijdje oud door een val met de fiets, maar ik denk met heel mijn hart aan hen. Veel sterkte daar, lieve collega's en kindjes. Ja, wie er in deze temperaturen hard moet werken of nog voor andere mensen of kinderen moet zorgen, jullie zijn helden. Heel veel succes. Het komt allemaal goed. Het is een kwestie van doorbijten, maar nu is het dus even van dit hier.

Het warme weer is echt het gespreksonderwerp nummer 1. Overal waar je komt. Hè. Gisteren in de winkel, iedereen spreekt je daarop aan. Het is echt het ding waar iedereen het over heeft. Overal komen je tips tegemoet om je koel te houden. Het nieuws overal dat de airco's zijn uitverkocht. Dat het moeilijk is om nog een ventilator te krijgen. Anne uit Temse stuurt ook via de Joe-app. Heidi, wil je eens even laten zeggen tegen iedereen dat er misschien water kan gezet worden voor dieren die buiten leven. Ook dat is iets wat je inderdaad kan doen. Maar in oog houden dat het niet te snel verdampt, want daar, die temperaturen die lenen zich daar wel toe. Ja, we zweten met z'n allen massaal, daar is niks aan te doen. Toch een kleine waarschuwing. Ik draai zo meteen Accession en On and On. En dat begint met Party People, Put Your Hands in the Air. Dat snap ik, goed idee, maar als je op kantoor zit, misschien toch nog even rap wat deodorant spuiten. Kwestie van toch fris.

0: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
0: so. David Bowie Forever. Nu zaterdagmiddag vanaf 12 uur exclusief bij Joe Gold. Good
4: times. Great music. Joe Gold. Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
5: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
6: Wilt jij met mij een meloen delen?
5: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
6: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
7: 4000?
6: Ça va toch, dat is 20 euro.
7: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waarom vis?
6: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
8: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
9: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
8: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
10: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium! En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Jackpot, we
0: love you! Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
13: Info en voorwaarden op carglass.be.
14: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2

even wat rustiger aan met de Baker Suite van Gary Rafferty. En nu terug volop gaan met de koning van de zomer. Dat is uiteraard deze Alvaro Soler en zijn Sofia.

0: Bijna 11:30, er zijn 4 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Zuid en Deurne. Richting Gent is dat 8 minuten tussen Antwerpen-Zuid en Kennedy-tunnel. Brusselse binnenring dan 7 minuten in de file tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En op de buitenring ook 7 minuten tussen de Welriekende Dreef en Tervuren.
1: Dit is Joe
2: met Heidi van Tielen.

0: Less is More.
1: We gaan zo meteen voor de laatste keer Less is More spelen. Dus speel jij dit spel misschien al weken, maanden, jaren, misschien zelfs gewoon via de radio. Maar wil je het nu toch eens live proberen? Ja, dan moet je nu je moment pakken. Hè? En dat doe je door Less is More door te sturen via de Joe-app. En als jij dan die grote Joe-hit herkent met enkel de instrumenten, dan is die 100 euro bij Beatcharge helemaal voor jou. Less is More nu doorsturen in de Joe-app. En normaal gezien moet ik mij niet met wat iemand draagt, maar iedereen weet toch dat je bij dit weer best lichte kleren aandoet in een lichte kleur. Dat stoot de zon af. Niet slim dus van Amy Winehouse om op een dag als vandaag back to black te gaan. Het is veel te

0: Op donderdag 9 juli open Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Hey, wij zijn Milk Inc. En op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
2: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
5: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
6: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
7: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
8: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
9: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Dit is Joe.
10: Good times.
0: Great music.

0: This show.
1: Less is more.
2: You got it. Dat hoop ik zo meteen ook te kunnen zeggen tegen Sandra uit Diest. Sandra, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe is het in Diest?
3: Heel erg warm op dit moment.
2: Ja, wat ben je aan het doen?
3: Wel, ik ben eigenlijk aan het werken. Ik ben heel wat informatie aan het doornemen voor een nieuw project waar ik ben opgezet. En dat probeer ik mij nu door te worstelen.
2: Oké, en doe je dat dan van thuis uit? Of probeer je zo wat een koelere plek op te zoeken om dat te doen?
3: Wel, de coolste plek op dit moment is thuis in plaats van op het kantoor. Dus ik zit in de coolste ruimte, want op het werk is het nog erger.
2: Oh, goed, maar blij dat je er het beste van maakt. En dat geeft jou natuurlijk nu ook wel de kans om even mee te spelen. Je weet wat je te doen staat, hè? Zo meteen een grote Joe-hit herkennen met enkel de instrumenten. Gaan we er gewoon ineens voor. Hè? We hebben weinig tijd te verliezen. Als het zo warm is, dan moeten we straight to the point gaan. Dit is jouw opgave voor €100.

0: afgelopen twee dagen is het niet gelukt bij mijn kandidaat om de song te herkennen. Oh, ik hoop nu dat jij zegt van, ja, dit is het gewoon. Wat denk je?
1: Ja, het zegt mij wel iets, maar ja, mijn hoofd laat me een beetje in de steek, want dat heette dingen. Nee, ik kan niet.
0: Oké, maar dan gaan we naar die opgave voor €50. Dan krijg je alle instrumenten. Hopelijk wil het hoofd dan wel mee. Hier gaan we.
1: Ja, ik hoop het ook, ja.

0: Ja, wat denk je, Sandra?
1: Ik dacht aan Footloose van Kenny Rogers.
0: Het is Kenny Loggins, maar Footloose is helemaal goed. Ja. Helemaal goed. Ja, Kenny Rogers is ook een fantastische zanger, maar die heeft andere dingen in zijn repertoire. Ho, Sandra, heel fijn dat ik jou toch nog op deze hete, hete dag iets leuks heb kunnen bezorgen. Hè. €50 komt eraan. En daar kun je dan iets leuks mee doen.
1: Oké, super fijn.
0: Geniet van Footloose van Kenny Loggins en maak er nog een heel fijne dag van.
1: Dat zal ik zeker doen. Dank je wel.
0: Dank je.
1: Bye-bye.

Austin en Dasha. Ja, ik verkies op een dag als vandaag toch slitsen boven cowboybotten. Bijna 12 uur, bijna lunchpauze. Het deurtje van de koelkast open doen, dat gaat al deugd doen, denk ik. Geniet ervan. En ondertussen natuurlijk de leukste zomerse muziek hier bij Joe. Paris Latino nu van...

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Ja, de woensdagvoormiddag zit er al op. We gaan de woensdagnamiddag in en we doen dat samen met NXS, Gibson Brothers en Kid Creole en jawel, de kokosnoten. Bijna 12 uur, dit is het nieuws met Lore Prijsink.
3: Goedemiddag, staking bij de brandweer. Een record aantal nieuwe vennootschappen in ons land en een ebola-besmetting in Frankrijk. De brandweer gaat staken voor onbepaalde duur en dat vanaf nu zaterdag. Dat hebben de vakbonden aangekondigd in een persbericht. Omdat ze het niet eens zijn met de hervormingen bij de brandweer. Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
4: Wij moeten vaststellen dat deze hervorming eigenlijk niets meer is dan een grote besparingsoefening op brandweer, waarbij men geen rekening houdt met de veiligheid en het welzijn van het brandweerpersoneel, nog met de veiligheid en de dienstverlening naar de burgers toe.
3: De brandweer zal wel komen in dringende gevallen, maar ze schrapt alle niet noodzakelijke oproepen. Twee VZW's die palliatieve zorg aanbieden in Antwerpen zouden geld verduisterd hebben. Bij 9 huiszoekingen in een fraudeonderzoek is de bestuurster van de VZW's opgepakt. Een vrouw van 55. Ze zou geld naar een privérekening hebben overgeschreven en subsidies op een privérekening hebben laten toekomen. Er is ook bijna 100.000 euro cash in beslag genomen, net als 2 Mercedes'en. De vrouw komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Nooit eerder zijn er in ons land zoveel vennootschappen opgericht. In totaal gaat het om bijna 44.000 vennootschappen tussen 1 mei 2025 en 30 april 2026. Dat is een stijging van 4,5%, blijkt uit cijfers van de notarissen. Vooral in Wallonië zit het aantal oprichtingen in de lift, zegt notaris Jan Sap.
5: Daar zitten we met een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar. Opvallend heeft volgens ons te maken met de afschaffing van de kennisbedrijfsbeheer. Men moet in Wallonië niet meer bewijzen dat men voldoende kennis heeft van hoe een onderneming te runnen. Dat is in Vlaanderen en Brussel al een tijdje afgeschaft.
3: De meeste oprichters van een vennootschap zijn tussen de 25 en 40 jaar oud. In Frankrijk is een besmetting met ebola vastgesteld. Het gaat om een dokter die in Congo is geweest. Daar is op dit moment een grote epidemie aan de gang. Meer dan 1000 mensen raakten al besmet. 245 mensen zijn al gestorven. Het is niet duidelijk hoe de Fransman eraan toe is. Voorlopig bestaat er ook nog geen vaccin tegen deze gevaarlijke variant. Verzekeraars schatten dat er nog een 1100-tal schepen vastliggen in de Perzische Golf door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade in de zeestraat van Hormuz. Sinds die opgeheven is, gaat het daar wel elke dag vlotter, zegt Loïc van Staaij van de Koninklijke Belgische Redersvereniging.
6: Als we kijken naar het percentage, dan zitten we toch nog ongeveer 50% lager dan voor het begin van de oorlog. We hebben op een gemiddelde gezeten van 6 schepen per dag. Daar zijn we nu toch wel al een stuk voorbij. Er zijn ongeveer een 60-tal schepen doorgevaren. Maar we weten ook dat dat minstens een aantal dagen gaat duren voor iedereen er terug veilig uit is.
3: Om veiligheidsredenen wordt er niet gezegd welke Belgische schepen daar liggen te wachten. Vanmiddag volop zon en erg warm, maxima tot 37 graden. Vanavond blijft het nog erg warm, minima tot 20 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, maxima tot zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, zaterdag tot 38 graden en zondag 30 graden.
2: Drie files op dit moment waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file die staat op de Antwerpse ring richting Gent. 36 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. Richting Nederland is dat een kwartier aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting op de E40 liever richting Franse grens. 10 minuten in de file tussen Adenkerke en de grens met Frankrijk.
7: Dit is Joe.
8: Met Heidi van Tielen.

te hard te ontkennen, dat is ook altijd verdacht. Kid Creole en de Coconuts en Annie, I'm Not Your Daddy. Als je dit programma een beetje volgt, dan weet je dat ik mezelf heel graag kleed naar een bepaalde gelegenheid. Is er een top van de jaren 90? Pas ik mij aan? Is er een top van de jaren 80? Dan draag ik 80s kledij. Spelen de Belgen op het WK? Dan draag ik iets dat met voetbal te maken heeft. En jullie weten dat duidelijk al, want ik kreeg via de Joe-app vanochtend al heel aantal keren de vraag: supporter jij voor de Nederlanders, Heidi? Hup op oranje en dat soort toestanden. Het zit zo. Ik heb vandaag een zeer oranje kleedje aan. Dat is het meest zomerse dat ik heb, dat toch nog bedekt genoeg is om mee te gaan werken. Maar het is geen verdoken boodschap. Het is niet omdat de Belgen niet goed aan het spelen zijn op het WK voetbal dat ik meteen overloop naar onze noorderburen. Zo ben ik niet. Al stonden die toch wel wat energieker op het veld, maar dat is dan ook ja, wat de kleur oranje met je doet. Hè. Dat geeft pit, dat geeft energie. Ideaal ook op een oververhitte dag als vandaag. Dus ik blijf supporteren voor de Rode Duivels, maar tegelijkertijd ook nog wel voor de Nederlandse muziek. Dit hier zijn Suzanne en Fred.

0: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
1: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
0: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Dit is Joe.
4: Joe.
3: Good times.
4: Great music.

0: Heerenveen. Vier files op dit moment waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent. 40 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland 20 erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E313 richting Antwerpen 34 minuten tussen Ranst en Antwerpen-Oost. En op de Brusselse buitenring 10 minuten in de file tussen Wezenbeek en Diegem.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Natalie Imbruglia en Thorn werd onlangs nog gecoverd door Loredana bij Sven en Anke. En Anke die zat vanochtend niet bij Sven. Ze zat ergens anders om de ochtend door te brengen. Ze zat namelijk in de Wetstraat 16 in Brussel bij de kat van premier Bart De Wever. De altijd nors kijkende, zoals het baasje, maar zo fluffy Maximus. En er is Anke daar iets heel hard opgevallen aan dat kantoor. Ik ga dat zo meteen nog eens laten horen. Hey!

0: om er tussenuit te knijpen, inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Kessie, kendo, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: Vanochtend was er een eenmalige revival van In Bed met Anke. Was een actie van een aantal jaren terug waarbij Anke bleef slapen bij een bekende Vlaming. En als je dan kon raden wie dat was, dan won je een luxe bed. En dat deden ze dus nog eens over vanochtend, want ze zitten nog altijd een paar dagen nog in hun 10e jubileumseizoen. En wat bleek, Anke had de ochtend niet zomaar met een bekende Vlaming doorgebracht. Ah nee, ze had die doorgebracht met Maximus, de nu al legendarische poes van premier Bart De Wever, woonachtig in het kantoor van Bart De Wever in de Wetstraat. En er was iets dat Anke meteen was opgevallen.
1: Alles wat ik zie verwijst naar Maximus en niet naar Bart De Wever. Dat klopt toch, hè?
2: Ja, helaas is dat helemaal juist. Ja, ja, ja, we krijgen allerlei spullen cadeau van bedrijven, van mensen, van enthousiastelingen. En dat stapelt zich hier allemaal op. Dat klopt wel, ja.
1: Zeg, wat is het eerste dat je 's ochtends zegt tegen Maximus? Zeg je dan zo, Maxje, vandaag gaan we voor de begroting, vandaag gaan we dat hier eens allemaal afhandelen.
2: Eigenlijk is hij eerst aan het woord. Hij heeft 's morgens meestal zo'n beetje een huiluurtje. Als hij hier toekomt, dan heeft hij de inspectie van alle bureaus gedaan. Dus hij van al heel het bureau af. En hij jankt dan voortdurend tot iedereen die er moet zijn voor hem aanwezig is.
1: En ga je hem dan even zo wat knuffelen of zo? Of komt hem zelf kopjes geven?
2: Hij komt dan effectief aangelopen en kopjes geven. En dan hang je dus vol kattenhaar, want dat is een haarbal ongelooflijk.
0: Ja, morgen doen ze iets dat te maken heeft met de emotionele radio-uitzending die ze ooit maakte thuis bij Rob de Nijs, toen die nog leefde. En vrijdag valt er dan een heel toffe prijs te winnen die ideaal is voor de vakantie. Dus zeker nog luisteren die laatste twee ochtenden met Sven en Anke.

Het is al heet en dan draai ik nog eens Dua Lipa. Excuses. Karel Schmid, die neemt het van mij over met in zijn schatkamer vandaag de vrouw van wie elke man denkt, die wil ik. En van wie elke vrouw denkt, die wil ik zijn. Ik heb nog voor 1 uur een wondermooie Clouseau, want passie komt eraan na Bruce Springsteen en zijn Hungry Heart.

0: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
1: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
5: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Welkom bij de hits van Schmidt. We zitten bijna letterlijk in een oven. Een van de bijwerkingen is dat ik al heel de dag zin heb in witloof met kaas en hesp in de oven. Kan dat? Ben ik dan de enige? Goedemiddag, het nieuws krijg je van Lore Brijsink.
3: Goedemiddag. Een staking op til bij de brandweer. Een fraudeonderzoek bij 2 VZW's in Antwerpen. En Ronaldinho maakt een comeback. De brandweer gaat staken voor onbepaalde duur en dat vanaf nu zaterdag. Dat hebben de vakbonden aangekondigd in een persbericht. Omdat ze het niet eens zijn met de hervormingen bij de brandweer. Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
4: Wij moeten vaststellen dat deze hervorming eigenlijk niets meer is dan een grote besparingsoefening op brandweer, waarbij men geen rekening houdt met de veiligheid en het welzijn van het brandweerpersoneel, nog met de veiligheid en de dienstverlening naar de burgers toe.
3: De brandweer zal wel komen in dringende gevallen, maar ze schrapt alle niet noodzakelijke oproepen. 2 VZW's die palliatieve zorg aanbieden in Antwerpen zouden geld verduisterd hebben. Bij 9 huiszoekingen in een fraudeonderzoek is de bestuurster van de VZW's opgepakt. Een vrouw van 55. Ze zou geld naar een privérekening hebben overgeschreven en subsidies op een privérekening hebben laten toekomen. Er is ook bijna 100.000 euro cash in beslag genomen, net als 2 Mercedes'en. De vrouw komt vandaag voor de onderzoeksrechter. In Frankrijk is een besmetting met ebola vastgesteld. Het gaat om een dokter die in Congo is geweest. Er is op dit moment een grote epidemie aan de gang. Meer dan 1000 mensen raakten al besmet. 245 mensen zijn al gestorven. Het is niet duidelijk hoe de Fransman eraan toe is. Voorlopig bestaat er ook nog geen vaccin tegen deze gevaarlijke variant. Verzekeraars schatten dat er nog een 1100-tal schepen vastliggen in de Perzische Golf. Door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade in de zeestraat van Hormuz. Sinds die opgeheven is, gaat het daar wel elke dag vlotter, zegt Loïc van Staaij van de Koninklijke Belgische Redersvereniging.
5: Als we kijken naar het percentage, dan zitten we toch nog ongeveer 50% lager dan voor het begin van de oorlog. We hebben op een gemiddelde gezeten van 6 schepen per dag. Daar zijn we nu toch wel al een stuk voorbij. Er zijn ongeveer een 60-tal schepen doorgevaren. Dan weten we ook dat minstens een aantal dagen gaat duren voor iedereen er terug veilig uit is.
3: Om veiligheidsredenen wordt er niet gezegd welke Belgische schepen daar liggen te wachten. En dan nog een opvallende comeback in het voetbal. De Braziliaanse sterspeler Ronaldinho komt uit voetbalpensioen. Hij tekent een contract bij Ravenna in de Italiaanse derde klasse. Het lijkt wel een commerciële stunt, want Ronaldinho is 46. Hij wil de laatste goal van zijn carrière scoren in een Ravenna-shirt. Vanmiddag volop zon en erg warm, maxima tot 37 graden. Vanavond blijft het nog erg warm, minima tot 20 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, maxima tot zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, zaterdag tot 38 graden en zondag 30 graden.
2: Er staan op dit moment 7 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Gent. Een half uur tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En ook 12 minuten vanaf Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 20 minuten vanaf Antwerpen-West tot Borgerhout. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 11 minuten. Richting Brugge op de E403 tussen Moorsele en Roeselare-Rumbeke 21 minuten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 16 minuten. En op de Buitering in Brussel tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 11 minuten.

is ook een van die oververhitte hits van Ricky Martin. We zetten daarmee in het jaar 2000 en She Bangs. En een fijne woensdagmiddag, welkom. Dit is de voorlaatste hit van Schmidt voor de zomerstop. Morgen nog eentje en vrijdag is het een speciale dag. Want dan maak ik heel graag even plek voor Tom en Rani. Want die zijn echt bezig met die pitstopactie. Je weet wel, de Joe kenteken of de nummerplaathouders. Eigenlijk heel klein begonnen. Tom had dat gekregen van een Nederlandse collega. Rani zag dat ook. Die zei, oh, ik wil er ook een. En voor je het weet, zijn er meer en meer mensen die zo'n Joe nummerplaathouder willen. En kijk, dat is dan zo'n actie die ontstaat. En ze hebben er wel een warme dag voor uitgekozen. Ze gaan buiten uitzenden. Nu vrijdag. Ik denk van, ja, doe maar. Ik zal de parasol komen vasthouden. Nu, die plekjes voor die Joe-nummerplaathouder in Vilvoorde, voor die pitstop, die zijn allemaal volzet. Maar natuurlijk zijn er nog meer nummerplaathouders die je gewoon ergens in het land kan krijgen zelfs. Bij Anne van Elzen en Stijn Smets, die nu vrijdag het land doorkruisen. Van Drongen tot Maasmechelen. Wie op het juiste moment op de juiste plaats opduikt, kan dus nog zo'n nummerplaathouder bemachtigen. Dan kan je op een subtiele, toch duidelijke manier laten zien dat jij ook een echte Joe'er bent. De route van Anne van Elzen en Stijn Smets vind je trouwens ook op onze website joe.be. Klik daar even op De Kok en de Koning en de Pitstop. En zo ben je helemaal uitgerust voor de start van een geweldige zomer die nu al vol een bak draait. We gaan nu al meteen wat swingen met Dire Straits. Goedemiddag en welkom.

0: Knap en Rosalyn. Straks om 14:15 hebben we Beyoncé in de schatkamer van Schmidt. Ze is trouwens sinds kort ook opgenomen op die beroemde lijst van Forbes. Want ze is een van de rijkste self-made vrouwen. Het verhaal van Beyoncé straks rond 14:15. En voor die tijd nog Jason Derulo, Eros Ramazzotti en ook Joan Jett en de Blackhearts. Zo meteen.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: De Harlem Globetrotters komen terug met hun 100 Year Tour. Op 4 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Verwacht spectaculaire dunks, bliksemsnelle passes en vooral veel humor. Harlem Globetrotters 100 Year Tour. Op 4 oktober in Antwerpen. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Joe.
5: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
6: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
7: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
8: Oppakken!
6: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
9: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij Ford Verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
10: Ford.
11: Auto 5.
12: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
11: Auto 5.
13: De zomer vol liefde, dat kan tellen.
14: Wilt jij met mij een meloen delen?
15: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
16: We scrollen wat af, elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
17: Fantasialand. Dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
18: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
19: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
20: Dit is Joe Summer.

was een zomerhit in 1982. Joan Jett en de Blackhearts met jou I Love Rock and Roll. En dan nu wuif ik je wat extra koelte toe. We trekken richting Italië. Dit is Eros Ramazzotti.

0: Basta Sound, Canzone Eros Ramazzotti. Mike Clark voor wat Savage Love van Joe's 685 en ook Jason Derulo. Eerst een overzicht van de verkeersproblemen. Het is druk, 9 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Antwerpse ring in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost een half uur. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 10 minuten. In de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 21 minuten. Richting Brugge de E403 20 minuten tussen Moorselen en Roeselare-Rumbeke. In de richting van Antwerpen vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West 17 minuten. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 16 minuten. Op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 11 minuten. Dan in Brussel op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 11 minuten. En ook op de binnenring 11 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jetten.
1: Dit is Joe.
2: De hits

0: Cameron Whitcamp en Kingdom of Fear.
1: Op donderdag 9 juli opent Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
2: Hey, wij zijn Milk Inc. En op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
3: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
4: Music is my medicine.
1: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot met 9 augustus op het strand van Westende.
5: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
0: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
9: En ook uw budgetvakantie pech.
8: Nou wat?
9: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantie pret wordt dan budgetvakantie pech.
8: Oh nee.
9: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
10: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
11: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
12: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
13: Zeg dat, Vos.
14: Ja, Lemmes.
13: Zalige verjaardagspeech.
14: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik haal de sweet chili.
15: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
14: Hé, hey, hoe dat?
15: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
14: Oh.
15: Ja!
14: Lemmes.
15: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
14: Dat is
16: de Vos Lemmes.
17: Dit is Joe Summer.

0: onmistakelijke geluid van de 80's dit. En nummer 1, het was het in 1988. Womack en Womack en Teardrops.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: En welkom in de schatkamer met al de topplaten en verhalen uit de muziekgeschiedenis. Vandaag neem ik je mee naar de 24e juni van het jaar 2003. Beyoncé brengt daar haar eerste solo-album uit, of die dag Dangerously in Love. En bij Beyoncé bleek dat geen zijproject. Het was een heuse machtswissel na Destiny's Child. In 2004 kwam de bevestiging al op de Grammys. Ze wint er dat jaar 5 op één avond. 5. Gigantisch veel. En toch, volgens haar mama, Tina Knowles, twijfelde de platenfirma Sony eerst aan die Dangerously in Love. Ze wilde de release zelfs uitstellen. De platenlabels zijn soms heel consequent. Ze geloven pas in je nadat je je overwinning al gehaald hebt. Fast forward naar nu. Beyoncé staat voor het eerst op de Forbes-lijst van de rijkste self-made vrouwen. En ze zit in de miljardairsclub. Volgens Forbes is ze 1 miljard dollar waard, ongeveer 860 miljoen euro. En het komt dus niet van één stunt, maar van 30 jaar keihard werken met Destiny's Child. Solo, hitscoren, tours doen, het hele pakket. Dus vandaag in de schatkamer de loftrompet voor Queen Bee. Met het nummer dat ze ook gebruikte op haar huwelijk met Jay-Z.

Vandaag in 2003 schreef Beyoncé muziekgeschiedenis, want haar eerste soloplaat kwam uit Dangerously in Love en daaruit Crazy in Love. Maar ze kende haar klassiekers, want die beroemde trompetten haalde ze ergens anders. Luister even. Geweldig, hè? The Chi-Lights zijn dat en Are You My Woman? Tell Me So.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Excuse me.
2: Ja.
1: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Ik ga je vol een bak laten meezingen met toppers van Miley Cyrus, maar ook Billy Joel met zijn pianoman. Wie kan dit uur ook chillen rond 2:15 in de zen? Het is 2:00. Nieuws krijg je nu van Lore Brijsink.
6: Goedemiddag. Een nieuw dagrecord. De stad Gent gaat in beroep tegen zijn veroordeling. En auto's worden alsmaar groter en dat is geen goed nieuws. Het was nog nooit zo warm op 24 juni, sinds het begin van de temperatuurmetingen. Want het werd zo net 33,2 graden in Ukkel. En daarmee breken we het dagrecord van exact 50 jaar geleden. Weerman David Heenau.
7: Iets na 1:00 is het dagrecord uit 1976 naar de prullenmand verwezen. Ook de komende dagen worden dagrecords verbroken, morgen en overmorgen, van respectievelijk 33,6 en 33,5 graad, ook uit 1976. Dus 3 dagrecords op rij in deze hittegolf.
6: Het officiële record van vandaag kennen we later. En donderdag op vrijdag krijgen we wellicht ook nog de warmste nacht ooit. De stad Gent gaat in beroep tegen zijn veroordeling voor onopzettelijke doding na storm Kieran 3 jaar geleden. Dat laat hun advocaat weten. Tijdens de storm kwamen een vrouw van 65 en een jongetje van 5 in een park om het leven. De rechter vond het bomenbeleid van Gent gebrekkig. De stad benadrukt dat het om een ongeluk ging en niemand dit had kunnen voorkomen. En onze auto's worden steeds groter. Elk jaar gemiddeld 1,2 centimeter langer en 0,5 centimeter hoger. En dat is slecht nieuws voor de verkeersveiligheid, blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport. Bij grotere wagens word je als voetganger bijvoorbeeld vaker op het hoofd geraakt, wat voor ergere verwondingen zorgt. Daardoor zouden er tegen 2040 elk jaar 400 extra doden in het verkeer vallen. Vanmiddag volop zon en erg warm, maxima tot 37 graden. Vanavond blijft het nog erg warm, minima tot 20 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, maxima tot zelfs 39 graden. En in het weekend stijgt de kans op regen en onweer, zaterdag tot 38 graden en zondag 30 graden.
5: Dit zijn de files waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat zijn er 9. De Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 21 minuten. Tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West ook 12 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 14 minuten. Richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 17 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven 1 kwartier. Dan de buitenring in Brussel tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan 12 minuten. En tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 10 minuten. Op de binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen 11 minuten. Maar ook tussen Groot-Bijgaarde en Jette 10 minuten nog.

van Max en Kings and Queens bij Joe. De hits van Schmidt, de voorlaatste van het huidige radioseizoen. De soundtrack bij een stralende woensdagmiddag met straks Miley Cyrus, Flowers en ook Faya Condios. Eerst even een blik achter de schermen. Ik wil het met jou heel even hebben over Bas. Bas werkt hier al een aantal jaren in de keuken. Hij zorgt met zijn team voor het heerlijke eten en hij belegt ook bijvoorbeeld de broodjes. En die kent mij ook echt al een aantal jaren. En vanmiddag zei Bas tegen mij een aantal wijze woorden. Ik kwam voor mijn bestelling en hij zei: Karel, vandaag doe het heel rustig. No stress. Er is al druk genoeg. Ik zeg: ja, ik voel het. Dus voor Bas, dankjewel voor de heerlijke broodjes. En geniet van Piano Man, Billy Joel. En rustig blijven.

0: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Jackpot, we love you. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
1: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
2: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
3: Ik wacht op de solden, schat.
2: Ja.
4: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
7: Info in voorwaarden op carglass.be.
8: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
11: Amai, dat is internetjes.
10: Info op telenet.be.
12: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
13: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
14: Carrefour.
15: Kessie, Keno, met de kleine op vakantie. Kessie, want alleen vandaag baby items voor onderweg tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
16: Dit is Joe.

Miley Cyrus en Flowers op deze broeierige woensdagmiddag. Genoeg drinken, mensen, want uitdrogen, dat is nooit goed, toch? Straks even de zomerhits uit 2017 van Justin Wellington. Aiko, Aiko, my bestie. En ook het warmer hart uit, mag je ook vandaag toch zeggen, Rob de Nijs. Na Vaya con Dios.

0: Fysiek is Robber niet meer, maar zijn muziek blijft gelukkig verder leven. We blijven hem ook missen. Bangerhart was de nummer 1 hit in 1996. Het is ondertussen 2:30. Het is druk. Er staan op dit moment 11 files waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 25 minuten. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 19. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 17 minuten. Op de buitenring in Brussel is er een ongeval gebeurd. Tussen Diegem en Vilvoorde-Koningslo 23 minuten. En nog op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 18. Op de binnenring tussen Expo en Machelen 19 minuten. Richting Antwerpen de E17 vanaf Haasdonk 17 minuten. E313 vanaf Massenhoven 14. Op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 12 minuten. En op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever 12 minuten. En de laatste voorlopig ring rond Gent in de richting van Zelzaten tussen Skaldestraat en Zelzaten-Oost 13 minuten.
1: Dit is Joe.
2: De hits van Schmitz.

0: Wat een stem, wat een performance, wat een hit was dat ook. Joe Cocker, een van de meest gepassioneerde zangers ever. En Unchain My Heart.
1: Zilla Callum Carol.
0: Ja, dat is een goed idee. Zo, binnen een minuut of vijf, dan is het de zen van Schmidt met onder andere het heerlijke Slave to Love en Brian Ferry.
2: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
3: Ladies and gentlemen, David Bowie.
2: David Bowie. David Bowie Forever. Vier zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
4: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
2: David Bowie Forever.
4: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
2: so. David Bowie Forever. Nu zaterdagmiddag vanaf 12 uur. Exclusief bij Joe Gold. Good
5: times. Great music.
6: Joe Gold. Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een...

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Dit is niet...

0: Tom Dijs, Dance So Long Goodbye.
1: De zin van Smits.
0: Want het is 3:15, tijd om even te chillen. Rond dit tijdstip draai ik altijd non-stop 2 chillplaten. Zwoel, stijlvol en pure jaren 80 klasse. Dat is Brian Ferry. Hij klinkt alsof hij in een maatpak door de koele nacht wandelt met Slave to Love. Dat is voor zometeen maar eerst een stem die alles meteen doet vertragen. Een beetje mysterieus en onweerstaanbaar. Het is dan ook geen gewone liefde. Dankzij.

Even zalig niets doen. Allee, ik hoop dat je dat kon en dat je wat kon chillen en genieten van Brian Ferry van Roxy Music en Slave to Love. Na de rust een tand bijsteken en ook iemand feliciteren, want ik kreeg net een bericht binnen uit Leiden. Diego van de Keren zegt, mijn zoon Robbe is zo net afgestudeerd in het zesde middelbaar. Kan je feliciteren van de mama en de papa. Kijk, een applaus erbij. Nou, dat mag toch iets enthousiaster. Ja, nee, nog veel harder. Ah, ja! En vooral die rapporten, jongens en meisjes. Succes en proficiat hopelijk.

0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Dit is
4: zo meteen een van de topplaten van Madonna uit de 80's. Dit uur krijg je ook Toto, Bruno Mars en Imagine Dragons. En er mag uiteraard ook iemand swipen en liken in de playlist. En nu het nieuws, want het is 3 uur geworden. Lore Breisink.
5: Goedemiddag. Luna Hendrik stopt als kunstschaatster. De stad Gent gaat in beroep tegen zijn veroordeling en het dagrecord is verbroken. Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen. Dat heeft ze daarnet aangekondigd op een persconferentie. De twijfels over Hendricks toekomst waren er al langer, maar het is nu de juiste beslissing, zegt ze.
6: Omdat ik voor mezelf eigenlijk het nog heel graag doe, maar ik weet gewoon dat het lichaam een struikelblok is. Het is gewoon mijn niveau. Ik kan op mijn niveau blijven, maar mijn niveau is niet meer goed genoeg voor alles wat er aankomt, alle nieuwe opkomende talenten.
5: Hendricks behaalde in totaal 6 medailles op EK's en WK's. 2 jaar geleden werd ze nog Europees kampioene. Luna Hendricks is 26. De stad Gent gaat in beroep tegen zijn veroordeling voor onopzettelijke doding na storm Kieran 3 jaar geleden. Dat laat hun advocaat weten. Tijdens de storm kwamen een vrouw van 65 en een jongetje van 5 in een park om het leven. De rechter vond het bomenbeleid van Gent gebrekkig. De stad benadrukt dat het om een ongeluk ging en niemand dit had kunnen voorkomen. Het was nog nooit zo warm op 24 juni, sinds het begin van de temperatuurmetingen. Vanmiddag werd het 33,2 graden in Ukkel. Beerman David de Heenouw.
7: Iets na 1 uur is het dagrecord uit 1976 naar de Prullenmand verwezen. Ook de komende dagen worden dagrecords verbroken, morgen en overmorgen, van respectievelijk 33,6 en 33,5 graad, ook uit 1976. Dus 3 dagrecords op rij in deze hittegolf.
5: Het officiële record kennen we later vandaag. En donderdag op vrijdag krijgen we wellicht de warmste nacht ooit. Vanmiddag volop zon en dus erg warm, tot 37 graden. Morgen hetzelfde weer. Vrijdag nog warmer, lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag nog tot 38 graden, zondag 30 graden.
4: Een overzicht van de verkeersproblemen. Er staan 11 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 1,5 uur. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 14 minuten. In de richting van Gent 1 kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En ook tussen Antwerpen-Noord en Deurne 11 minuten. Op de buitenring in Brussel tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 24 minuten. En tussen Diegem en Vilvoorde-Koningslo inderdaad een ongeval en 22 minuten extra. De binnenring tussen Expo en Machelen, 22 minuten. In de richting van Antwerpen, de E313 vanaf Massenhoven, 13 minuten. Op de E17 vanaf Haasdonk, 12. En op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord, 11 minuten. Op de ring rond Gent, richting Zelzaten, tussen Gentzeehaven en Zelzaten-Oost, 10 minuten.
8: Dit is Joe.
2: Met Carol Schmitz.

Ik heb de Swipe of Like al even bekeken. Het wordt een spannende selectie met 5 toppers. Deze zit er niet bij, die draai ik gewoon voor jou. Op het ritme van DJ Tiësto en Delirium. Daarmee zitten we in de 90s. Dit is Silence.

0: swipe of like.
1: Wat denk je? Ga ik jou bellen vanmiddag om te swipen en liken? Ik heb 5 topplaten klaargezet. Dat wordt een moeilijke keuze. Je zal zweten. Je gaat lekker naar huis. Echt waar. Stel je nu kandidaat. Stuur swipe of like.

0: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
1: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
0: In Libelle naar...
1: De vijf beste looks van nu.
0: In Feeling of naar...
1: De hotste adresjes in je buurt.
0: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: opvallende prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zei jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een dom gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Go Yellow!
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be.
7: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Dit is Joe Summer.

0: Bad Liar en Imagine Dragons.
1: Swipe of Like.
0: En dat doe ik vanmiddag met Frederik Overmars. Normaal gezien zit hij in Zedelgem, maar hij zit op dit moment met zijn vrouw op vakantie in Kroatië. Dag Frederik, goedemiddag en welkom.
2: Dag Karel, goedemiddag.
0: Is het daar ook zo warm?
2: Ah, het is hier vreselijk warm, net zoals bij jullie, denk ik.
0: Is het waar, oké. Okay. Maar ik vind het wel cool,
2: maar
0: jullie zijn...
2: Ik zit hier aan het zwembad natuurlijk, genieten van die warmte. En ondertussen was ik eigenlijk het boek van je collega Sven aan het lezen. Waarom wandelen?
0: Ja, oh, dat is cool. Oh, dat gaat Sven graag horen. Ja. Oké, okay. Dat is ideale lectuur, vakantielectuur. En dus dan neem ik aan dat je ook nog wat sportieve stappen zal zetten. Want in Kroatië kan je eerlijk gezegd ook prachtige... wandelingen maken, hè? Toch?
2: Dat is zeker de bedoeling. Ja. Dat gaat de komende dagen nog komen, maar ik ben nu eerst een beetje aan het ontspannen na nevel.
0: Je bent ook Nederlander, ik hoor het gewoon aan je accent. En met die achternaam Overmars. Ben je familie van de beroemde voetballer? Hoe heet die weer?
2: Mark. Mark Overmars. Nee, geen familie van mij.
0: Oké. Okay. Goed, jij mag in elk geval samen met je vrouw, want die had het bericht gestuurd. Die kwam eerst een beetje uit de lucht vallen. Proberen te scoren in de Swipe of Like. Jullie mogen dat samen beslissen. Ik wens je veel succes, want het is een pittige selectie. We beginnen al wel een beetje rustig. Luister. Okay,
1: welke hit kies jij? Kandidaat 1. Something wrong
0: now I long for you. Ideaal vooraan. Oh, ik wou zeggen ideaal vooraan het zwembad, de Beatles, maar die zijn al weg.
1: Goed. Kandidaat 2.
0: Ja. Oh. De Danza Kuduro van Don Omar. Ook een monument in Kroatië naar het schijnt. Maar wat gaan we daarmee doen, Frederik?
2: Ja, die gaan we draaien. Dat is heerlijk met dit weer.
0: Ik voelde hem al komen. Oké. Okay. Oei, oei, oei. Want dan laten we dit voorbij gaan.
1: Kandidaat 3.
0: Oh. Led Zeppelin. Oh.
2: Nee.
0: Oh, Lotte Love. Die krijgt dan een herexamen, net zoals dit.
1: Kandidaat 4.
0: Daar zitten Backstreet Boys.
2: Ja, nee, ik blijf bij mijn keus. Maar hier is helemaal goed.
0: Dit was de laatste.
1: Kandidaat 5.
0: Fleetwood Mac en Everywhere. Wat mag ik jullie nog wensen de komende dagen in Kroatië, Frederik?
2: Oh, heerlijk eten en heerlijk weer.
0: Klinkt als de perfecte vakantie.

0: De keuze van Frederik Overmars in Kroatië. En er werd ook buiten Kroatië gevierd. Ik kreeg foto's en berichten binnen uit Kalpe van Christophe van Verdurmen. En ook Andy de Vriend die zegt op Gran Canaria is heel het strand aan het genieten van de vette schijf. Ze dansen mee. Kijk. En ook hier in Vlaanderen hoor. Ik voelde het tot in de studio van Joe. Danza Kuduro. Herexamens voor The Beatles in Yesterday, Led Zeppelin, Whole Lotta Love, Backstreet Boys met I'll Never Break Your Heart of Fleetwood Mac en Everywhere. Wie van de vier draai ik zo meteen? Jij beslist het door heel gemakkelijk de app van Joe te openen en te klikken op je favoriet in de muziekpol. Er staan op dit moment 10 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de buitenring in Brussel. Tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem een half uur. En ook tussen Diegem en Vilvoorde 20 minuten. Op de binnenring tussen Expo en Machelen 20 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 23 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West een kwartier. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 17 minuten. En tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel 16. Richting Antwerpen op de E17 van vanaf Haasdonk 20 minuten. Op de E34 vanaf Mijlseren 16 minuten. En tot slot de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord nog 12 minuten.
1: Dit is Joe.
2: De hits van Schmidt.

0: Wat een romanticus toch. Bruno Mars en Risk It All. Ik heb hier ondertussen de uitslag binnen van de muziekpoll van de tweede kans. Backstreet Boys zijn het niet. 11% kregen ze. The Beatles en Yesterday 15. En Led Zeppelin met Hole in the Love op 24% gestrand. Maar de winnaar met 51% van de stemmen krijg je zo dadelijk. En dat is Everywhere van Fleetwood Mac.
1: Op donderdag 9 juli open Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
2: Hey, wij zijn Milk Inc. En op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
3: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
4: Music is my medicine.
1: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
5: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
6: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
7: 4000?
6: Ça va toch? Dat is 20 euro.
7: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
6: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
10: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
11: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
12: Oh, wacht het!
10: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
15: Info en voorwaarden op carglass.be.
16: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
17: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
18: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
19: Dit is Joe, de hits van Schmitz.

de shoe van Vanessa Paradis. Zo meteen ook twee shoes op de radio tussen 4 en 7. De Kok en de Koning, Tom en Rani met de laatste stand van zaken rond hun Joe nummerplaat actie. De Kok en de Koning pitstop van overmorgen vrijdag.

0: van de hits van Britney Spears nog een Toxic. Zo dadelijk de kok en de koning. En ons Rani staat toch al een minuut of 10 in de studio, want ze is haar computer thuis vergeten. Komt het door de warmte, Rani?
1: Absoluut.
0: Absoluut. Maar de mensen zien dat ook, dat je gewoon vroeger al in de studio staat, want ik zie een bericht binnenkomen. Ah, zalig, het Basic Instinct kleedje. Van wow, boy. Okay.
2: Onze vriend Claude zeker.
0: Hoe weet je dat? Claude heeft dat gestuurd. Oké, we zijn helemaal klaar voor een warme middag. Zometeen de kok en de koning bij Joe. Tot morgen.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Koffer gestolen in Creta.
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Er zit €850 in de pot van de 15 seconden quiz. We hebben echt de beste muziek die er is bij dit weer. En de kok en de koning gaan naakt. Ja, echt waar. Maar we gaan eerst langs het nieuws met Julie Isabeau.
4: Goedemiddag. Een groot proces rond mensenhandel in Gent. De hitte verergert allergieklachten en Luna Hendricks stopt met schaatsen. In Gent staan bijna 40 mensen terecht in een groot proces rond mensenhandel en seksuele uitbuiting. De bende liet honderden Chinese jonge vrouwen naar hier komen en naar andere Europese landen om ze dan in de prostitutie te dwingen. Ze werden gelokt met dat ze zogezegd veel geld zouden verdienen. Het parket vraagt 10 jaar cel en meer dan €1 miljoen boete voor de kopstukken. De uitspraak volgt wellicht pas na de zomer. Hitte zorgt voor zwaardere pollenallergieën. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven bij honderdduizenden patiënten in 20 jaar tijd. Je hoort professor Gijs Pottelberg.
5: Het warme weer op zich, dat zorgt voor meer pollen. Maar we zien, als we ook rekening houden met het feit dat er meer pollen zijn, dat er dan door de hitte nog feller gereageerd wordt. Dus de twee effecten versterken elkaar. De hitte nu zorgt dat meer mensen zoveel last hebben dat ze ervoor naar de dokter komen om medicatie te vragen of om extra medicatie te vragen.
4: En je hebt ook dubbel zoveel kans om hooikoorts te ontwikkelen bij extreem warm weer. Ook astmaklachten nemen toe. Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen. Dat heeft ze daarnet aangekondigd op een persconferentie. De twijfels over Hendricks toekomst waren er al langer, maar het is nu het juiste moment, zegt ze.
6: Omdat ik voor mezelf eigenlijk het nog heel graag doe, maar ik weet gewoon dat het lichaam een struikelblok is. Het is gewoon mijn niveau. Ik kan op mijn niveau blijven, maar mijn niveau is niet meer goed genoeg voor alles wat er aankomt, alle nieuwe opkomende talenten.
4: Hendricks behaalde in totaal 6 medailles op EK's en WK's. 2 jaar geleden werd ze nog Europees kampioen. Luna Hendricks is 26. Vanmiddag volop zon en erg warm, tot 37 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag dan nog wat warmer, lokaal tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, zaterdag nog tot 38 graden, zondag 30 graden.
7: Een heel goedemiddag. 9 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Brusselse Buitenring. Tussen Wezenbeek op hem en Zaventem vertraag je 34 minuten. Op de Binnenring 13 minuten erbij tussen Expo en Vilvoorde Koningslo. Op de Antwerpse Ring richting Nederland 25 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent ook 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne en een kwartier tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de E17, 17 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En ook op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12 tenslotte 10 minuten trager tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord.

0: Jump for my love, Pointer Sisters. Ja, zelfs dat lijkt mij gewoon te veel beweging.
1: Echt, hè? Claude stuurt door, ik wil veel doen voor love, maar jumpen in zo'n weer, nee. Nope.
0: Gaan we vandaag niet doen. 11:30 over 4.
1: Goedemiddag, 37 graden buiten en toch heb ik kort voor de middag geheel vrijwillig plaatsgenomen op mijn wekelijks marteltuig, volgens sommigen de Pilates Reformer. Dat is zo'n toestel waarop je werkelijk al je spieren aan het werk zet als je het goed doet, maar vooral je buikspieren een uur aan een stuk onder spanning houdt. We waren maar met 2 moedigen in de les en het leek 10 keer zwaarder dan gewoonlijk, maar ik was weer zo blij dat ik het toch gedaan had. Als jij de kans hebt om de komende 3 uur echt niet te veel te doen, dan zou ik het zo rustig mogelijk houden. Als je water en schaduw in de buurt hebt, maak daar dan maar dankbaar gebruik van en vergeet niet te drinken. Maar water, hè? Of doe tenminste aan zebra drinken, zoals ze dat noemen. Bijvoorbeeld een rozeken of een cocktail of een pintje. Afwisselen met een glas water. Je hoofd en je lijf zullen je dankbaar zijn. En ook als je de weg op moet, zorg dat je een fles water bij je hebt voor mocht je in een van die files terechtkomen.
0: Met 2 in de les. Vorige week was het nog met 3, denk ik. Daar heeft iemand afgevraagd.
1: Toen waren ze nog met 2.
0: Ontverdek, ja. Dus ja. Kijken of jij het dan als laatste volgt volgende week. Ik ben ook gaan sporten, zoals elke woensdagochtend. Bij mij was het ook zwemmen in eigen zweet. In de gym. Mijn beste vriend en ik, wij trainen eigenlijk voor onze volgende High Rocks. We hebben dat al eens gedaan, dat is wat Bart Lemmelijn doet. Hè? Dus die kracht- en fitnessoefeningen en dan lopen ze door. Maar wij geraken op geen enkele High Rocks meer binnen. Oh. Dat is echt ongelooflijk. Ja, dat zijn even felbegeerde kaartjes als pak nu K3 Originals of Tomorrowlands.
1: Dus?
0: Maar er zijn varianten, niet van het merk High Rocks, maar dus gelijkaardig. Dus zijn we nu voor de Thai Run beginnen trainen vandaag.
1: En
0: dus
1: wat is dat dan?
0: Dat is bijna hetzelfde. Dus allemaal oefeningen, afgewisseld met lopen.
1: Ja?
0: En we dachten van ja, dat gaat een pak makkelijker zijn dan die High Rocks. Blijkt dat even. Ik heb bijvoorbeeld 100 sit-ups gedaan vanochtend met zo'n zware, 9 kilo zware walbal bovenop mijn hoofd.
1: Heerlijk.
0: Of zo, ja, of burpees, maar dan met gewicht. En dat zo dus.
1: Ja.
0: We hebben ons een klein beetje mispakt, maar we gaan het wel doen, Rani.
1: Oké, en wanneer is het?
0: Het zal waarschijnlijk voor in oktober zijn.
1: Ah ja, oké, je hebt nog wel wat tijd.
0: Niet doodgegaan. Ik voel mij zo'n beetje een crème glas die al een paar keer gesmolten en terug aan elkaar gestold is.
1: Heel
0: vandaag. Maar we gaan hier het hoofd koel moeten houden, want Rani en ik moeten een paar losse eindjes fixen van het grote feest dat wij vrijdag gaan organiseren. Mm-hmm. Dat komt er straks aan. We duiken ook samen de naaktloperij in, want ja, wat moet een mens nog tegenwoordig? Op zoek naar verkoeling. En de muziek is vandaag, zoals altijd, van onze bovenste schap. Want kijk maar eens, Phil Collins.
2: Dit is Joe, de kok en de koning.

0: man heeft toch echt alleen maar kunst gemaakt. Hè? Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Zelf kan hij niet zo goed meer zingen en drummen. Maar hij heeft wel een zoon die supergoed kan drummen. Ja. Dus de opvolging is daar verzekerd. Best wel wat mensen die ons gek vinden dat we zo hard gesport hebben bij dit weer. En ons zich afvragen of dat wel veilig is.
1: Ja, die vragen of we toch eerst op controle geweest zijn bij de dokter. En of ons hart en zo alles in orde is.
0: Ik stel dat nu ook veel stoerder voor. Want het is, dat is met heel veel rusten tussendoor en drinken en zo. Dus het komt wel goed.
1: Maar ja.
0: En je hebt Danny ook helemaal kapot gemaakt, Rani. Die zegt, ja, ik had me voorgenomen om vandaag gewoon water te drinken. Maar Rani, je hebt me overtuigd, ik ga zebra.
1: Ja, en Karim, ja, die heeft ook wel een punt. Ik versta het toch niet helemaal, hoor, stuurt hij. We moeten water in de auto hebben met zo'n weer. Maar is het niet zo dat men beboet kan worden voor eten en drinken in de auto?
0: Is dat zo? Ik zit constant eten en drinken in de auto.
1: Ah ja, dan heb je veel
0: geluk. Pak me dan, als je kan. Ja.
2: Straks bij de kok en de koning.
1: Ja, dan zit jij weer aan het stuur. Jij mag doorsturen wat je wil horen. Waarom, voor wie, eventueel, als het voor iemand anders is. In de Joe-app, je weet waar je moet zijn.
0: Voilà. Zeer welkom daar. Als het verfrissende plaatjes zijn, heb je een streepje voor. Dank je.
3: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
4: Ladies and gentlemen, David Bowie.
3: David Bowie forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
5: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
3: David Bowie forever.
5: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
3: so. David Bowie forever. Nu zaterdagmiddag vanaf 12 uur. Exclusief bij Joe Gold. Good times.
2: Great music. Joe Gold.
6: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.

0: Shalala, hey hey hey, zo'n hit gaan wij ook ooit te schrijven.
1: Amai, Rari. Echt.
0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love. De kok en de koning. Jij had Danny al geïnspireerd om te zebra drinken. Mm-hmm. En nu heb je Peggy ook nog geïnspireerd. Die zegt, Rani, ik ben even gek als jij. Ik ben onderweg naar de Pilates.
1: Hey.
0: Ja, maar jij hebt het voor de middag gedaan toen nog een beetje draaglijk was. Maar nu...
1: Nu, oh, ja. Het zal pittig worden. Ja, alle verzoeknummers die jullie vragen hebben ook wel iets te maken met verkoeling. Let It Go uit Frozen wordt bijvoorbeeld aangevraagd. We kunnen er toch niks aan veranderen. Singing in the Rain, omdat ik daar nu echt van droom, laat Chris weten. Maar we hebben gekozen voor iets anders. Hè.
0: Ja, het is eigenlijk ook best wel een cool plaatje.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Zal je horen waarom. En er zit vooral een mooie, schattige, romantische reden achter. We gaan naar Bart uit Lanneke.
2: Graag wil ik een plaatje voor mijn vrouwke Ilse. We zijn net terug van Napels. Zij is meegeweest naar een optreden van mijn idool Eros Ramazzotti. En graag had ik nu een plaatje voor haar van haar idool Frank Boeien. Met het liedje Koud in mijn hart. Dank u.

0: altijd kort maar goed. We Will Rock You van Queen. Ja, we hebben misschien een iets wat rare vraag voor jou. Mm-hmm. Maar wat heb je op dit moment aan? Mm-hmm. En hoeveel is het precies? En als het helemaal niks is, mag het ook. Foto's hoeven niet per se. Maar zo'n soort vestimentaire update, altijd welkom in de Joe-app. Zometeen hoor je waarom. Ik ben heel benieuwd. De doos van Pandora is geopend. Het is 4:30. We moeten even langs Julie Isabeau, die aangekleed en wel op de nieuwsredactie staat.
1: Goedemiddag. In Gent staan bijna 40 mensen terecht in een groot proces rond mensenhandel en seksuele uitbuiting. De bende liet honderden Chinese jonge vrouwen naar hier komen en naar andere Europese landen om ze dan in de prostitutie te dwingen. Ze werden gelokt met dat ze zogezegd veel geld zouden verdienen. Het parket vraagt 10 jaar cel en meer dan €1 miljoen boete voor de kopstukken. De uitspraak volgt wellicht pas na de zomer. De Franse arts die besmet is met het ebola-virus vloog gisteren nog met een vlucht van Air France van Kinshasa naar Parijs. De luchtvaartmaatschappij heeft de Franse overheid nu een lijst bezorgd met de namen van alle andere passagiers. Die worden nu gecontacteerd. De dokter was in Congo om daar te helpen. Al meer dan 1000 mensen zijn daar besmet met ebola. En Charleroi en Standaard spelen komend voetbalseizoen al hun matchen tegen elkaar zonder fans. Dat heeft het disciplinair comité voor het profvoetbal beslist. Aanleiding is de match op de laatste speeldag vorige maand. Supporters bestormden het veld en er ontstonden ook rellen tussen fans van beide clubs. Standaard en Charleroi krijgen ook een boete van €10.000. Ze kunnen wel nog in beroep gaan. Vanmiddag volop zon en dus erg warm, maximaal tot 37 graden. Vanavond blijft het nog warm, minimaal tot 20 graden. Morgen zowat hetzelfde weer.
2: 10 plaatsen op onze snelwegen waar je ook 10 minuten extra mag verwachten. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 37 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En ook tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de Brusselse buitenring vertraag je 23 minuten tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem. 11 minuten tussen Strombeek-Bever en Jette. En ook een kwartier op de binnenring tussen Expo en Machelen. Op de E429 19 minuten erbij tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. Richting Antwerpen op de E17 een kwartier tussen Zwijnaarden en Destelbergen. En 12 minuten tussen Kruibeke en Antwerpen-West.
3: Dit is Joe,
4: de kok en de koning.

0: Dat heerlijke zootje ongeregeld van Blondie uit 1980, Atomic. Het is 24 minuutjes voor 5.
1: Dit is Joe,
2: de kok
1: en de koning.
0: Op een hete junidag. En morgen wordt hij nog veel heter. En overmorgen nog veel heter. Toevallig de dag dat Rani en ik buiten voor de deur van dit gebouw 6 uur lang radio gaan maken.
3: Eigenlijk een beetje in een sauna uitzenden met kleren aan dan. Hè?
0: Ja, ja dat was dan eigenlijk ook onze vraag. Ja. Van, wat heb je vandaag aan?
3: Mm-hmm.
0: De resultaten zijn, niet verrassend, nogal weinig.
3: Ja, inderdaad. Mieke zegt dat ze alleen een slip aan heeft.
0: Dat is goed. Goed begin. Ronnie stuurt gewoon een foto van zijn tuin douchen. Dus ik ga ervan uit dat hij voor de rest heel weinig kleren aan heeft. Stefanos ligt halfnaakt in zijn bed, zonder t-shirt, alleen joggingbroek aan, met airco op de armen. Dan denk je, lekker fris.
3: Ja.
0: Maar hij ligt in de armen van zijn lief.
3: Ja.
0: Dus dat gaat niet heel fris.
3: Nee. Tanja heeft een wit zomers jurkje aan met een klein bloemetje met dunne bandjes en Havaianas.
0: Ja, Jurgen heeft een vraag. Mag ik straks op de proclamatie van mijn zoon een Bermuda aandoen? Ik denk dat wij daar eensgezind op kunnen antwoorden. Rani zegt nee. Ik ging daar zeggen.
3: Okay. Eensgezind kunnen antwoorden.
0: Eensgezind. Wij denken weer echt zoals altijd als één organisme. Ja of nee? Ja, ik vind van wel. Het is maar dit weer.
3: Ja, maar ja, je hebt Bermuda's en Bermuda's, hè.
0: Ja, nee, niet.
3: Geen short, hè.
0: Ja, niks met bloemetjes of zo. Een deftige Bermuda moet toch kunnen.
3: En zeker niet met de crocs eronder, hè.
0: Ja, pas op, sommige mensen kunnen niet zomaar, hè. Ivan zegt, ik heb een witte broek, een lichtblauw hemd en een plastron aan. Ja, sommige mensen moeten echt gewoon voor hun werk deftig zijn.
3: Ja, tuurlijk. Katrien stuurde 2 foto's door. Ze stuurde, ik werk momenteel in dit. En dat is zo'n outfit van, ik denk, een verpleegster, als ik het
0: ja,
3: goed
0: ja,
3: dan zie.
0: Ja, zit je met thuisverpleegster.
3: En dan heeft ze daarna een AI-bewerking doorgestuurd, waarbij de broek weggetoverd is en vervangen werd door een kort wit rokje. Maar dat mocht niet van de baas.
0: Ja, dat zal allemaal niet veilig zijn en zo.
3: Nee.
0: Waar gaat het dan over?
3: Ja.
0: Anja die heeft alleen maar een handdoek gedrenkt in koud water op haar voorhoofd liggen. En voor
3: Amai.
0: De rest staat er niks bij, dus ik denk voor de rest niks.
3: Ja, en dan heeft Tanja nog allemaal rare dingen doorgestuurd waar echt geen touw aan vast.
0: Oei, welke dingen?
3: Ja, die had iets doorgestuurd. Wacht hoor, ik zoek het gekke bericht. Een katoenen short en dan / schietstoel onderhemdje. Met BH onder met die warmte. Best vervelend.
0: Een schietstoel onderhemdje.
3: Ja, inderdaad. Dus er is echt geen touw aan vast te knopen. Want ze heeft dan daarna nog een tweede bericht gestuurd. Een soort correctie van het eerste. En dan zo, schietstoel wasgoed. Oké, dus ik denk dat Tanja niet aan het zebra drinken is.
0: Rani, de mensen zijn zot aan het worden. Zot. Gelukkig zijn er oplossingen. Want iedereen is natuurlijk op zoek naar manieren om af te koelen. In de airco kruipen, een natte handdoek op het voorhoofdje.
3: Ja, een ijsje eten doen sommige mensen. En als echt zelfs een zwembroek of een bikini te veel is, dan kan je nog altijd vluchten naar het naaktstrand in Bredene.
0: Ja.
3: Want wanneer het zelfs te heet is daarvoor, is dat the place to be.
0: Dat bestaat 25 jaar dit jaar, dat naaktstrand in Bredene. Ik heb dat
3: kunnen
0: nog weten
3: kaarsjes uitblazen.
0: Ja, wel oppassen als je geen kleren aan hebt.
3: Ja,
0: als dat vet ergens op spat en zo. Maar dat is, wat daar nu vandaag over in de krant stond, is dat daar deze dagen veel nieuwe mensen te zien zijn. Dat de vaste gasten zoiets hebben van, plots is iedereen wel geïnteresseerd in de naaktloperij. Maar je kan moeilijk aan in de koning zijn en daar in je blootje gaan zitten.
3: Nee, dat zou nogal moeilijk zijn.
0: Ik zou dat nu met een zak over mijn hoofd zou ik dat wel durven, maar ik ben dan bang om herkend te worden door mensen.
3: Ja, en hoe krijg je je zak over je hoofd?
0: Als het heel warm is, dan...
3: Tot daar,
0: dames en heren. Ben jij van het naturisme? Laat het ons dan even weten. Neem ons mee in die wonderwereld. We hebben veel vragen, maar we hebben gelukkig ook iemand met antwoorden.
4: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in de lijnwinkel of op delijn.be. De lijn, beweeg mee.
5: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
6: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
7: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
8: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
9: Wilt jij met mij een meloen delen?
10: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
1: De kok en de kok.

0: Ja, we zijn hier een beetje in een heen en weertje verzeild geraakt met, we noemen ze vanaf nu autocorrect Tanja, een luisteraar van ons, die dus daarnet iets rond schietstoel was goed stuurde.
1: Ja, ja.
0: En nu heeft ze dus gestuurd, schietstoel was fout, haha.
1: Ja.
0: Maar nu weten we dus nog altijd niet wat hij echt bedoelde, Tanja.
1: Nee.
0: En we branden van nieuwsgierigheid. En branden van nieuwsgierigheid bij dit weer, niet plezante Tanja. Nee. Dus stuur het even wat je
2: dit
0: bedoelde.
2: Is Joe, de kok en de koning.
1: Ja, Jean-Paul heeft het gevonden. Een natte handdoek in mijn nek. Zalig.
0: Ah.
1: Gilles die zegt, we zijn 2 jaar geleden naar Corfu gereisd. En tijdens een van onze wandelingen waren we gestopt om een foto te nemen. En toen ik later de foto's bekeek, bleken daar ook naakte mensen op te staan. En we zijn dan daarna uit nieuwsgierigheid toch eens naar die afdeling, de afdeling, op het strand gaan rondneuren. Ja, ik vraag me af of ze dat wel appreciëren, die mensen daar.
0: Ja, als je zo'n foto
1: gaan
0: hebt, vooral op liggen zoomen en zo, dat is niet de bedoeling.
1: Nee, maar dan ter plekke gaan.

0: rondneuzen.
1: Ah ja, ja, dan, ja. Ik weet ook, ja, is dat dan don of not don? Ja, wel, dat, om met je kleren aan op zo'n naaktstrand rond te lopen?
0: Dat vraag ik mij ook af. We gaan het vragen aan iemand die het kan weten. Nancy van de Federatie van het Belgisch Natuurisme. Dag Nancy.
1: Dag Nancy.
2: Hallo, dag Rani, dag Tom.
1: Hey.
0: Ja, blijkbaar stond er in de krant dat er veel nieuwe bezoekers zijn van het naaktstrand van Bredene. Ja, uiteraard. Dat is logisch, met 37 graden natuurlijk. Maar hoe zit het eigenlijk allemaal in elkaar? Wat zijn zowat de regels? En wat is het verschil tussen een naturist en een nudist? Is er eigenlijk een verschil?
2: Wat zijn de regels? De regels zijn gewoon naakt zijn en je goed voelen en comfortabel zijn. Je moet geen kleren aan hebben, niks plakt aan je lijf. Dat is het voordeel. Naturist en nudist, ja. Een naturist is iemand die houdt van de natuur. En die doet het gewoon op de plaatsen waar dat ze het kunnen. En een nudist die gaat dat soms iets doen op plaatsen waar dat ze het niet altijd mogen doen. Oh. En die zijn eigenlijk, die hebben minder waarde voor de natuur dikwijls.
1: Ja. Dus jij noemt jezelf echt een naturist. Hè? Dus hoe word je dat eigenlijk? Dat vraag ik mij wel af, want dat zit zo niet in onze familie. Dus ik zou ook niet meteen de neiging hebben om dat te doen. Is dat iets waar je een beetje in moet opgroeien of zo, Nancy?
2: Ik ben erin opgegroeid, ja, dat klopt. Ik was heel jong toen ik samen met mijn vriendin, met haar ouders mee op het naturistenterrein ben gekomen. En ik ben er blijven plakken en ik ben nu nog altijd naturist. En ja, ik zit nu in de federatie samen met mijn man. Mm-hmm. En mijn kinderen zijn hier ook grootgebracht en ja, die komen
1: en die
2: ook nog
1: aan
2: het zon langs.
1: Ah ja,
2: ja,
1: okay.
2: Die doen nog altijd mee.
0: Ja. Die naturistenvereniging, wat houdt dat precies in?
2: Dat is gewoon eigenlijk hetzelfde als een gewone camping, maar gewoon als je een bikini aandoet, dan lopen wij in onze blote. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk het grote verschil, maar voor de rest is dat identiek hetzelfde als een gewone camping.
1: Ja, dus jullie komen samen op één plek met die vereniging, jullie hebben daar een camping, daar is de regel van als je dat wil, trek je kleren uit. Mag ik daar ook, als ik nu op bezoek kom of zo, mag ik dan mijn kleren aanhouden, Nancy, of is dat niet echt dan?
2: Je mag je kleren aanhouden, maar ik zal nu zeggen, nu dat het zo warm is als vandaag, ga je wel raar aangekeken worden.
1: Ah, ja.
2: En dat is geen probleem, maar je wordt meer aangekeken met kleren aan als zonder kleren.
1: Ja.
2: Dus als het nu 20 graden is en uiteindelijk iedereen zijn warmte is verschillend. En als je met 20 graden komt en ik zeg van oké, ik loop hier met mijn kleren rond, dan is dat geen probleem, je wordt niet nagekeken. Maar het is ook niet de bedoeling dat nu dan de mensen gaat aankijken.
1: Ja, jawel, het allemaal een beetje beleefd en discreet.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Zeg, maar als, ik hoor je zeggen dat zowel jij, je man als je kinderen naturisten zijn. Maar als jullie dan op reis gaan, gaan jullie dan ook op zoek naar plekken waar dat kan? Of doen jullie dan uitzonderlijk toch iets aan?
2: Nee, wij proberen toch altijd wel op vakantie ook naturistisch te gaan. Nu zeker dat de kinderen niet meer thuis wonen, dat ik met mijn man alleen zijn, gaan we toch altijd wel zien op naturistenplekken. Want als we op een kledingcamping gaan, dan is het nogal heel moeilijk voor ons. Dan durven we nogal eens buiten gaan uit als camper. En dan, oei, nee, dat mag niet.
0: Ah, ja!
1: Ja, inderdaad, dat kan ik me voorstellen. Oh, ik ben iets vergeten.
0: Ja, ja.
1: Ja. Nancy, dat lijkt me vooral een zomeractiviteit, naturisme. Wat doen jullie in de winter dan?
2: In de winter, ja, als het koud is, wat doen jullie? Iedereen doet zijn kleren aan.
1: Ah ja, oké. Okay.
2: Dus dat is hetzelfde. Hier bij ons op de camping hebben we sauna. Dus bij ons, wij doen in de winter dikwijls sauna. Dus en ja, de sauna is naakt. Mm-hmm. Maar dan doen we ook een badjas aan en gaan we zoiets drinken en zo.
1: Ja.
2: Dus ja, hier is het ook zo. Als het koud is, doe je gewoon je kleren aan.
0: Oké.
1: Okay. Ik vraag me eigenlijk vooral af, wat is nu het allerplezantste aan dat naturisme? Wat maakt nu dat je daar zo verliefd op bent, Nancy? Op vooral dus in je ademskostuum in de natuur zijn. Wat is het mooiste daaraan?
2: Het leukste is gewoon zo naakt gaan zwemmen. En dat je uit het zwembad komt en dat er geen kleren, geen bikini nat aan je lichaam plakt.
0: Mm-hmm.
2: En als je dan op een stoel gaat zitten, op een handdoek, je droogt en alles is droog. Niet zo een paar plekken dat nog nat zijn onder je bikini. Dat is het allerplezantste.
1: Oh, klinkt heerlijk.
0: En wat is het meest vervelende eraan? Heeft het ook nadelen?
2: Bij mij niet. Ja, natuurlijk, als je op strand gaat of zo, dan kan het wel eens. Zand of zo.
1: Ah ja.
2: Is soms. Mm-hmm. Op een raar plaatsje. Allee, ja. Ja. Maar ik ben zelf niet zo'n persoon die zo graag naar het strand gaat, dus ik heb dat minder.
1: Ja. Ah, ik moet zeggen, ik ben echt mega geprikkeld. Ik heb echt zo, ik zou dat eigenlijk echt gewoon graag eens doen.
2: Ik zou zeggen, komt langs, iedereen mag binnenkomen. Ja. Ik geef je een rondleiding zonder problemen.
1: Ja, zo die eerste keer moet toch raar zijn als je in Breden op dat strand en dan zo, allee, ik ga alles uitdoen dan. Ik zou een beetje drempelvrees hebben. Danny stuurt hier niks beter dan naakte recreatie. En drie hartjes erachter.
0: Ja, en
1: ze
0: Anja,
1: weten ook wat hij aan heeft nu.
0: Anja en Carly, die zien er vooral het voordeel in. Je hebt ook geen was.
2: Dat is ook, ook zo. Als je op vakantie gaat, je moet alleen maar handdoeken meenemen.
0: Ja, echt.
1: Nancy van de Federatie van Belgisch Natuurisme. Alsjeblieft, geniet van deze zomer. Merci om ons een inkijk te geven in die wereld die we met z'n allen misschien nog altijd niet zo goed kennen en niet altijd even juist begrijpen. Maar bij deze hebben we daar een klein beetje aan geholpen. En vooral laat het ook vooral bij jullie lekker fris zijn waar het fris moet zijn. Dag Nancy.
0: Dag Nancy.
2: Goed.

0: Wijlen Avicii, Wake Me Up. We hadden het net over naturisme. Steeds vaker gaan mensen de naaktheid opzoeken om te verkoelen. Heel wat mensen vragen zich af, maar waar steek je je klein geld dan om te betalen op de camping? Inge zegt, nee Tom, je moet daar niet in opgroeien. Je moet gewoon jezelf graag zien. Mm-hmm. Dat is in alle opzichten waar. Dankjewel Inge, en ik zal er eens over nadenken.
1: Straks bij de kok en de koning.
2: Ja, dan gaan we op doktersvisite. En ja, ik was mij daarnet de bedenking aan het maken. Als je zo'n naturist bent, ja, dan heb je daar ook wel kans op.
0: Oh,
2: want
0: ja,
2: je bent zo niet bedekt. En als je bijvoorbeeld ergens gaat zitten in lang gras. En ik weet dat die beestjes de warmste plekjes zoeken.
0: We hebben het toch niet over lintwormen, hè?
2: Ze zijn eigenlijk even gevaarlijk. Teken.
0: Aha, ja, oké.
2: Ja, die gaan toch altijd de warmste plekjes zoeken.
0: De wonderwereld van de teken, we vallen hem aan met dokter Maggie.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Straks €850 in die pot van de 15 seconden quiz. Dat is voor over een uurtje, voor die tijd de beste muziek bij dit weer op dit uur. En nu al de beste Julie Isabeau van de wereld met het nieuws van 5.
5: Goedemiddag. Op het Assize-proces rond een kindermoordenaar in Brugge wordt de getuige verhoord. De hitte verergert, hooikoorts en Charleroi en Standaard spelen komend seizoen hun duels zonder fans. Er zullen 72 getuigen verhoord worden op het Assize-proces rond de aardappelboer uit Waardamme die 4 jaar geleden zijn 2 dochters van 5 en 8 vermoordde. Dat is beslist op de inleidende zitting in de rechtbank in Brugge. De man van 47 zal op het Assize-proces ook terecht staan omdat hij zijn ex probeerde te elektrocuteren uit wraak. De vrouw zag haar ex-man vandaag voor het eerst terug in de rechtbank. Je hoort haar advocaat.
6: Zij is angstig omdat zij nog altijd vreest voor represailles. Dus dubbel natuurlijk. Zij wil recht laten geschieden voor het Hof van Assisen. Anderzijds is er die onvermijdelijke angst, want de feiten in de zaak zijn verschrikkelijk. Zij verwachten dat de waarheid volledig wordt achterhaald en dat de feiten op een passende manier berecht worden.
5: Het Assize-proces start in september. Het parquet van Luik opent een onderzoek naar de dood van 2 jongeren in Sprimont. Ze verdronken gisteren in een verlaten steengroeven. De 2 sprongen met een groep vrienden in het water om verkoeling te zoeken. Maar het liep al snel fout en alle hulp kwam te laat. Volgens de eerste bevindingen konden de tieners niet zwemmen. Het onderzoek moet nu uitwijzen wat er precies is gebeurd. Hitte zorgt voor zwaardere pollenallergieën. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven bij 100.000 patiënten in 20 jaar tijd. Je hoort professor Gijs Pottelberg.
7: Het warme weer op zich, dat zorgt voor meer pollen, maar we zien als we ook rekening houden met het feit dat er meer pollen zijn, dat er dan door de hitte nog feller gereageerd wordt. Dus de 2 effecten versterken elkaar. De hitte nu zorgt dat meer mensen zoveel last hebben dat ze ervoor naar de dokter komen om medicatie te vragen of om extra medicatie te vragen.
5: En je hebt ook dubbel zoveel kans om hooikoorts te ontwikkelen bij extreem warm weer. Ook astmaklachten nemen toe. De Franse arts die besmet is met het Ebola-virus vloog gisteren nog met een vlucht van Air France van Kinshasa naar Parijs. De luchtvaartmaatschappij heeft de Franse overheid een document bezorgd met de namen van alle andere passagiers. Die worden nu gecontacteerd. De dokter was in Congo om daar te helpen. Al meer dan 1000 mensen zijn er besmet met Ebola. En Charleroi en Standaard spelen komend voetbalseizoen al hun matchen tegen elkaar zonder fans. Dat heeft het disciplinair comité voor profvoetbal beslist. Het seizoen daarna zijn enkel thuisfans weer welkom. Aanleiding is de match op de laatste speeldag van het afgelopen seizoen vorige maand. Supporters bestormden het veld en er ontstonden rellen tussen fans van beide clubs. Standaard en Charleroi krijgen ook een boete van €10.000. Ze kunnen wel nog in beroep gaan. Het blijft nog lang zonnig en warm, minimaal vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag wel iets minder warm tot 30 graden.
0: Ja, lappen. Familiefeest zondag. Barbecue. Ja. 30
2: en het wordt maar 30 graden.
0: Ja, maar regen en onweer.
2: Ja, dat is ook waar.
0: Dat kan het niet gewoon goed weer zijn, alsjeblieft. Oh. Dank u.
2: 14 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten vertraging oploopt. De langste file staat op de Antwerpse ring. Richting Nederland 31 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 19 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 12 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. 10 tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de E17 tussen Zwijnaarden en Destelbergen 18 minuten extra. Tussen Kruijbeke en Antwerpen-West 11 minuten. Op de E19 16 minuten erbij tussen Zemst en Rumst. En 11 minuten op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. Op de Brusselse Buitering een kwartier tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem. Ook een kwartier tussen Grimbergen en Zellik. Op de binnenring vertraag je 10 minuten tussen Dilbeek en Jette en ook tussen Strombeek-Bever en Machelen. Richting Brussel op de E40 13 minuten tussen Gent en 60 en Wetteren. En tot slot op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg 12 minuten extra.

0: De Shoop Shoop Song, It's in His Kiss. Van ons Cher uit 1991. Want dat lijkt zo'n liedje dat al in 1949 bestond.
1: Ja.
0: Maar het is een van haar latere werken. Dokter Maggi was hier nog maar net en ze begon al doktersadvies te geven. Mm-hmm. Zet je airco niet te hard. Het is waar, hè, Maggi?
2: Ja, het is waar. Het
1: kan heel gevaarlijk.
0: Waarom mag je dat niet te hard zetten? Want veel mensen zijn op dit moment...
2: Het is een nieuwe wagen en dan blaast dat op je gezicht en je kunt daarvan een tijdelijke of toch een ambetante verlamming van je spieren doordat die zenuw daarop heel hard reageert.
0: Dat is toch als je heel extreem koud lang in de airco zit.
2: Ja, mensen die echt heel koud worden.
1: Niet doen, hè.
0: Ja, gewoon alles met mate, dames en heren. Ja. Zoals altijd eigenlijk.
1: Ja, de zomervakantie staat nu echt voor onze deur te dringen. Dus binnenkort vertrekken er ook weer veel kinderen op kamp. Buiten spelen, ravotten in de bossen. Maar je moet natuurlijk wel een beetje op je hoede blijven. Niet alleen goed insmeren, maar ook uitkijken voor tekenbeten.
0: Ja.
1: Goed idee om nog eens met onze dokter Maggi te herhalen wat je met zo'n beet moet doen. Ja, Maggi, hoe herken je eigenlijk een tekenbeet en waar nestelen die beestjes zich vooral?
2: Het zijn heel kleine beestjes, een paar millimeter groot. Mm-hmm. En ze hebben 6 pootjes, zoals spinnen.
0: Spinnen hebben er 8.
1: Hebben er 8, hè?
0: Maar muggen hebben er 6. Ja, dat is natuurlijk een dokter en geen bioloog.
2: Ja,
0: dames en heren.
2: Het is gewoon een puntje met een beetje rond.
1: Ja.
2: Rood rond.
0: Ja.
2: En ze gaan graag in plooien waar dat warm is, of van achter in uw haar of zo.
1: Mm-hmm.
2: Of als je door met een korte broek of zelfs met een lange broek, dan moet je dan je benen beschermen en je kousen daarover doen of botten aan doen. Dus het is allemaal niet evident natuurlijk voor kinderen. Maar ze hebben een voorkeur voor plooitjes. Dus oksels, knieplooi, lies, onderaan in de nek. En ook in het haar en achter de oren. Dus ze verstoppen zich wel.
0: Ja, dus die komen op een of andere manier dan uit dat gras of uit een boom of zo op je huid terecht. En wat doen die dan precies? Steken die of bijten die? Of wat doen
2: we hebben het al over de muggen gehad, maar die willen ook bloed natuurlijk. Dus de tekenbeet duwt haar hoofd in uw huid. En dat is een heel klein hoofdje natuurlijk. En dan zuigt zij ook weer bloed op via de snuit. En die duwt zich zo in uw huid vast. Ze heeft zo kleine weerhaakjes. Zo. Die zet zich daar vast in. Mm-hmm. Dat ze daar kan zo lang mogelijk blijven zitten. Want hoe langer dat ze kan blijven zitten, hoe meer bloed als ze kan opzetten.
0: Wat een vos vies beest, zeg. Dus met je bek echt zo in je huid. Ja. Dat is echt vies.
1: Ja, en je mag die niet zomaar wegwrijven, intuïtief of zo, als je dat voelt. Dat is gevaarlijk.
2: Nee, want het hoofdje zit nog in je huid.
1: Mm-hmm.
2: En het beste is dus verwijderen met zo'n tekentang. Hè. Ik heb dat nu mee, ik heb dat al jaren, want wij wonen nogal landelijk.
1: Ja. Ja.
2: En dat is zo in plastic bij de apotheker, dat kost 2 keer niks. En dat is eigenlijk het beste om die teek dan eigenlijk zo dicht bij de huid, doe je dat een beetje open en je trekt niet, maar je draait ze er in tegenwijzerzien uit.
1: Toch draaien. Belangrijk in tegenwijzerzien.
2: En dan komt dat daaruit. Dat is om die weerhaakjes.
0: Tegenwijzerzien. Ik dacht al, waarom is dat nu belangrijk? Maar dat is om die weerhaken los te krijgen.
1: En dan ontsmetten?
2: Ontsmetten natuurlijk met jodium of met alcohol. Handen wassen en toch nog een keer zien of dat er op een andere plaats ook geen zit. En dan beter het beste datum en waar dat je beet is noteren om te zien als je daarna klachten krijgt.
1: Mm-hmm.
2: Dan kan je eigenlijk, weet je, dat is van dat, dan moet ik naar de dokter gaan.
1: Maar je zegt het is een piepklein beestje.
2: Ja.
1: Wat als je de teek niet op tijd opmerkt en dus niet meteen verwijdert? Ja.
2: Wel, dat is het probleem. Nu, natuurlijk, hoe langer dat ze in je huid zit, hoe dikker dat ze wordt. Hè. Ze wordt dan eigenlijk een rond bolletje.
0: Mm-hmm.
2: Wijs of wat, met dat bloed daarin. Maar je ziet ze dan wel zitten. Maar dan, als ze al langer dan 24 uur in je huid zit, dan is de kans dat ze je besmet heeft. Of dat er een uitwisseling van bloed geweest is. En zij hebben... Dat is 10% van de teken in ons land hebben de Borrelia-bacterie die zij in zich draaien. Zij zijn daar een reserve voor in feite.
1: Ja.
2: En als ze die nu bij u binnenbrengen, ja, dan moet je toch wel, als het langer dan 24 uur is, gaan naar uw huisarts. Dat is een eenvoudig, ja, het is wel antibiotica, maar de gevolgen zijn ook ernstig als je de ziekte van Lyme ontwikkelt.
0: Ah ja, want dat krijg je van die Borrelia-bacterie, kan je de ziekte van Lyme krijgen. Hoeveel kans heb je erop om dan Lyme te krijgen als je de Borrelia-bacterie...
2: 1-3% wordt geschat, maar ja, daarvoor moeten ze natuurlijk alle gegevens hebben. Niet alle mensen geven dat aan. Sommigen weten het niet, als ze het hadden. Dus,
0: ja. Ah ja, vandaar dat je ook goed die tekenbeet moet opschrijven. Ja. En die ziekte van Lyme, dokter, wat is dat dan precies?
2: Dat is eigenlijk wel echt een ernstige ziekte. Er is een beetje verschillend verloop, maar eigenlijk zijn er 3 stadia. Eerst gaat die rode, dat klein rood vlekje, dat gaat uitzetten. Dat gaat ovaal worden of rond, maar alleszins veel groter. Dan noemen ze een erythema, een roodhuid van de huid, die migreert. Die zich uitzet.
0: Ja,
2: van een klein dingetje naar groot. Dan kun je gewrichtsklachten hebben, koorts, onverklaarbare koorts in de weken na die beet, wat griepachtige symptomen, dus alles nogal vaag, wat dat tot moeilijk maakt. En dan natuurlijk fase 2, dan heb je die klachten nog, maar dan komt er ook nog bij dat je bijvoorbeeld iets, een mankement aan een zenuw krijgt, of dat je huid, gewricht, neurologisch, bijvoorbeeld een neuralgie van het aangezicht, zomaar out of nowhere. En dan de 3, dat is de chronische Lyme. Dat is heel verschillend, maar daar is een blijvende aantasting van organen en ook neurologische symptomen, hart, spijsvertering, eigenlijk heel uw lichaam draait verkeerd.
0: Van zo'n klein stom teentje dat dan nu zijn snuit in uw
2: dus daarom is het ook belangrijk. En je kunt dat ook aangeven, want nu, dus Cienzano, dat is ons wetenschappelijk instituut, die hebben een teken. Je kunt dat aangeven op Cienzano. Tekennet noemt dat.
0: Tekennet.
2: En daar kun je op 2 minuten en anoniem aangeven dat er een tekenbeet is geweest. En zo brengen zij nu al in kaart, door het vele vocht dat er gevallen is, dat dit jaar een uitzonderlijk rijk teken jaar.
1: Veel regen en dan die warmte.
0: En al die nieuwe naaktlopers ook. Dat is ook een probleem.
1: Met heel veel plooitjes.
2: Daar is het van opgezocht.
1: Bij heel veel plooitjes,
0: Dokter Maggie, blijft nog even in deze lekker frisse studio staan. Ja. We weten dus al, vertrek niet op reis zonder een tekentang. Pak dat mee, dat kost 30 cent en je bent vertrokken. Ja. Maar misschien heb je zelf ervaring, heb je Lyme en wil je daar iets over delen? Of heb je nog een vraag over teken? Doe maar in de Joe-app.
3: Good times, great music. Joe.
1: Joe Summer.

0: Michael McDonald, Sweet Freedom. We trekken weer allemaal de natuur in, al dan niet met kleren aan. Mm-hmm. Maar dat kan dus dit jaar heel veel tekenbeten opleveren, want er zijn er nu al meer geregistreerd dan normaal. Dat zei dokter Maggie ons net. Een tekentang, dat is goed grief dat je altijd moet bij hebben als je ergens in de buurt van de natuur komt. En zeker als het op reis is. Maar er zijn nog veel verhalen en vragen binnengekomen.
1: Magie.
2: Ja, Johnny die stuurt een foto door van zijn been. Amai. Waar hij zo'n uitdijnende vlek op heeft. Ik heb een tekenbeet, nu 20 dagen antibiotica nemen en een maand niet in de zon komen met die pillen.
0: Dat is zot. Frank heeft er ook zo in doorgestuurd. Dat zien er zo, ja, zo paardenbeten uit. Of ja, zo. Dat is gigantisch.
2: Ja.
0: Echt vlekken van 15 centimeter doorsneden. Marina heeft heel erg te lijden gehad onder een tekenbeet. Heeft Lyme en verlamming en alles wat je net hebt beschreven. Mm-hmm. Magie gekregen. Vraag die regelmatig is binnengekomen. Vroeger werd er wel eens gezegd, zoals Tim hier zegt, dat je eerst die teken met ether moet verdoven en hem er dan pas uittrekken.
3: Nee, je moet hem niet wakker maken. En het hoofdje zit in je... Zitten in je huid. Dus
2: ja.
3: Of ontsmetten ook niet. Ontsmetten nadat ze verwijderd.
0: Eerst eruit met de tekentang en dan al die behandeling. Het heeft geen zin om te proberen verdoven of zo, want dat bestaat niet.
2: Ja, Katja uit Menen die zegt, ja, honden en katten kunnen een pilletje krijgen tegen teken en vlooien. Of zo'n een product in de nek. Bestaat er zoiets ook voor de mens?
3: Bij mij weet het toch nog niet... Van een halsband. Ik denk het niet.
0: Ja, zo'n productie voor in onze pels, maar ja, we hebben geen pels. Frank zegt wel, er bestaan inentingen tegen tekenbeten. Ja. Dat hoor je af en toe mensen die naar die gaan waar dat echt heel erg is.
2: Mm-hmm.
0: Ja, waarom krijgen we dat niet gewoon allemaal, dokter Maggie?
3: Het zit niet in ons vast vaccinatieschema.
0: Ja, maar het bestaat wel, maar het kost veel centen. Je kan het niet.
3: Ik denk wel dat het redelijk duur is.
0: Niet zomaar even krijgen. Mario zegt ook dat er een tekenspray bestaat. Als voor kinderen bijvoorbeeld op kamp of zo, dat bestaat wel.
3: Ja.
2: Beschermt dat een beetje?
3: Je kunt ze moeilijk... En met zonnemelk en met tekenspray volledig...
0: Ja, dat is een beetje zoals muggenspray. Zo, ja, dat zal een beetje helpen.
3: Je zou het wel kunnen doen in hun knieholtes. Het beste is toch ook kinderen altijd nazien.
2: Ja.
3: Ik neem aan dat ze s'avonds gewassen worden, dat ze in bad gaan en dan een keer even inspecteren.
2: Ja, elke dag inspectie. Ja.
0: Roel zegt hier ook, ik dacht dat je kon laten inenten daarvoor. We hebben dat ooit eens gedaan toen naar het Zwarte Woud ging. Dus sommige mensen inderdaad zoeken die inenting op, maar ze zit dus niet zomaar in het standaard arsenaal van inentingen die we krijgen. Mm-hmm. Het belangrijkste is nog altijd, check jezelf en je kinderen regelmatig op teken. En als je er eentje tegenkomt, tegenwijzers in uitdraaien met de tekentang.
2: Mm-hmm. Ja. En een lange broek aan of de sokken over de broek trekken.
3: Over de broek, u beschermen, lange, lichte stof, maar toch stof, zodanig dat je zo min mogelijk...
0: En opschrijven wanneer het was, dat je hem achteraf nog kan traceren.
2: Ja, en Christophe vraagt, hoe heet zo'n tang? Een takeaway-tang?
0: Dokter Maggie, vrijdag, dan hebben wij hier een klein feestje buiten voor de deur. Kom je langs?
3: Ja, kom langs.
2: Trek iets luchtigs aan. Ik denk dat het lekker warm wordt in de studio daar.
3: Ja,
0: 40 graden in de zon.
3: Ja, dat vorige gesprek.
0: Dankjewel, dokter Maggie.
4: Op donderdag 9 juli open Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
5: Hey, wij zijn Milk Inc. En op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
4: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
6: Music is my medicine.
4: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
7: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
8: Zeg de Vos.
9: Ja, Lemmis.
8: Wat gooien we straks op de barbecue?
9: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
8: Een goeie visje.
9: Of een lekkere langoustine.
8: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
10: Dat is
11: de Vos Lemmis. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
12: Richie.
10: chi, citroen met framboos.

0: Telenet.be.
1: Go Yellow!
0: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
2: 30 ideeën voor pastaschotels
0: in Libelle Lekker naar
2: de 5 beste beleggingen van het moment
0: in Trends of naar
2: Belgische politiek achter de schermen
0: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Dit is Joe.

0: onze favoriete artiest van de nieuwe lichting, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Ja, samen weten we meer, dus Anne vult hier ook nog even aan op Dr. Maggie, dat in andere streken, in andere landen, teken ook nog andere dingen kunnen dragen dan Lyme. Dus dat je dat even moet checken op voorhand, waar je dan bijvoorbeeld tegen kan laten vaccineren. En dan was er ook nog het bericht van Koen, die zegt, ik ben 26 jaar militair, ik heb alle bossen van België tot Duitsland al ingeslapen, nog nooit één tekenbeet gehad. Ja. Dan zal jij niet zo'n lekker bloed hebben, Koen. Zometeen het nakende pensioen, of het naakte pensioen, dat weten we niet, van Ben Krabbe. Maar eerst naar Julie, wat gebeurt er verder in de wereld?
1: In het hele land worden maatregelen genomen tegen de hitte. Heel wat evenementen zijn afgelast, zoals loopwedstrijden. Verschillende horecazaken passen zich aan en sluiten hun keukens. Op de festivalweide van Werchter wordt komend weekend het hitteplan ingeschakeld voor dagfestivals Werchter Boutique en Parklife. Er komen extra schaduwzones en verfrissingspunten. En water is er ook gratis. Het parket van Luik opent een onderzoek naar de dood van twee jongeren in Sprimont. Ze verdronken gisteren in een verlaten steengroeve. De twee sprongen met een groep vrienden in het water om verkoeling te zoeken. Maar het liep al snel fout en alle hulp kwam te laat. Volgens de eerste bevindingen konden de tieners niet zwemmen. Het onderzoek moet nu uitwijzen wat er precies is gebeurd. En de Franse arts die besmet is met het ebola-virus vloog gisteren nog met een vlucht van Air France van Kinshasa naar Parijs. De luchtvaartmaatschappij heeft de Franse overheid een document bezorgd met de namen van alle andere passagiers. Die worden nu gecontacteerd. De dokter was in Congo om daar te helpen. Al meer dan 1000 mensen zijn er besmet met ebola. Het blijft nog lang zonnig en warm, minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden.
2: 9 plaatsen op onze snelwegen waar je nog 10 minuten extra mag verwachten. De langste file staat op de Antwerpse ring. In de richting van Nederland, 26 minuten erbij daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook een kwartier in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen op de E19, 22 minuten tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Rumst. 10 minuten op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Op de Brusselse Buitering, een kwartier tussen Grimbergen en Jette, 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Ook op de E40, 10 minuten erbij tussen Sterbeek en Heverlee, richting Nederlandse grens op de E314. Vertraag je ook 10 minuten liever tussen Houthalen-Helchteren en Park Midden-Limburg.
0: Zeg, heb je het gezien?
2: Ijsjes.
0: Er worden hier ijsjes uitgedeeld op de
2: redactie. En wij mogen weer niet.
0: En niemand vraagt ons iets. Allee, wat wil je? Cornettootje?
2: Ja.
0: Gaan halen.
3: Dit is Joe, de kok en de koning.

0: is binnen. Ik heb wel brain freeze.
1: Bij mij is het nog niet op.
0: Heel snel, dankjewel voor iedereen die ons smakelijk heeft gewenst. Er werden plots ijsjes uitgedeeld voor de verjaardag van twee collega's.
1: Goed idee.
0: We zijn gaan meedoen. En we weten nu ook hoe lang het duurt om een frisco met nootjes op te eten. Langer dan één Relight My Fire van Dan Hartman. We moeten terug in de tijd, dames en heren. Meer dan 30 jaar terug. Toen klonk het zo. Op de BRT. Heb jij dat nog aangekondigd, Rani?
1: Ja, ja, absoluut. Ja. Zeker.
0: En het heeft ook later zo geklonken. En bekendst is misschien deze. En Joe was ook nooit veraf. Dit is een fragment uit 2023.
2: Dit is jullie eerste, Sven en Anke. Brecht, op welke radiozender heeft Tess Goossens op donderdagavond een date met een bekende persoon in het programma Date Night?
3: Studio Brussel.
2: Oh, nee.
4: Radio 2.
2: Nee, nee, nee. Wie zijn Sven en Anke? Sven Ornelis en Anke, dat is een sidekick bij Joe. Joe.
0: Heel publiek boos. Iedereen wist het. Waar haalde hun kandidaten? Echt waar, op graspop of zo. Ja. Hey, we hebben het natuurlijk over Blokken.
1: Ja.
0: Het langstlopende quizprogramma op de Vlaamse televisie. En er gaat binnenkort een historische verandering.
1: Ja, ja, na 30 jaar, meer dan 7000 afleveringen, stopt Ben Krabbe als presentator van Blokken. En volgend jaar zal de fakkel doorgegeven worden aan Sven de Leijer.
0: Ja.
1: Het is de langstlopende televisiequiz ooit in ons land.
0: Jij bent daar ook al regelmatig een vraag in geweest, hè, Rani?
1: Ja, klopt. En ik ben daar ook al een kandidaat in geweest.
0: Is echt, heb je meegedaan?
1: En dat was memorabel niet omdat ik dat op één been heb gewonnen. Van toen Bart de Pauw. Dat was voor het goede doel, voor kom op tegen kanker, denk ik.
0: Maar jij bent super slim, jij weet al die dingen.
1: Ja, maar ik had nog nooit dat spel gespeeld. Hoe heet het?
0: Tetris?
1: Nee, nee.
0: Met die blokjes.
1: Ja, nee. Huh? Ik wist echt niet hoe dat werkte. Dus ik zat daar maar van, hè, hoe gaat dat hier? En naar links en naar rechts en naar boven en naar beneden. En echt, ik heb mij ziek gelachen. Ik heb mij ziek gelachen.
0: Je dacht dat je zo'n mooi mogelijke figuurtje
1: moest maken. Ja, maar die blokjes die kwamen dan allemaal bovenop elkaar. Dat was echt een prachtige tekening.
0: Oh,
1: maar ja, dat was echt wel, dat was echt wel, denk ik, de grappigste aflevering.
0: Oh, die moeten we zoeken, die wil ik echt heel graag zien. Enfin, maar wij vroegen ons dus af, hij heeft dat meer dan 30 jaar gedaan, Ben Krabbe.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk, dat is voor een tv-quiz is dat super lang.
1: Ja, absoluut.
0: Maar het kan vast langer. Er zijn vast nog mensen die heel lang in dezelfde job hetzelfde doen.
1: Zeker.
0: Dus de vraag is eigenlijk, hoe lang doe jij je job al?
1: Ja.
0: En ben je daar content mee? Of heb je bijvoorbeeld heel lang een job gedaan en dan toch nog geswitcht? Wat gaat Ben Krabbe eigenlijk doen?
1: Rentenieren, vermoed ik.
0: Ja, dat kan hij al heel lang, denk ik. Enfin, hoe lang doe jij je job al en ben je daar content van of niet? Laat het ons weten.
5: Dat het vanavond bij VTM intens wordt. Zowel in Florentina als in familie. En dat ze bij VTM 2 niet van plan zijn braafjes mee te werken in Overtreders. Vanavond bij VTM en VTM 2.
6: De Harlem Globetrotters komen terug met hun 100 Year Tour. Op 4 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Verwacht spectaculaire dunks, bliksemsnelle passes en vooral veel humor. Harlem Globetrotters 100 Year Tour. Op 4 oktober in Antwerpen. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Joe.
7: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
8: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
7: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
8: Ja, blijf gaan.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
10: We love you, Belgium!
9: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
10: Jackpot, we love you!
9: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6.500.000 euro. Lotto.
10: Let's go!
9: Omdat het kan.

0: Run to you, Bryan Adams. Ja, al dat runnen op het wereldkampioenschap voetbal, dat gebeurt tegenwoordig op roze schoenen. Waarom eigenlijk? Waarom hebben die allemaal roze schoenen aan, die venten? Alleen niet dat roze dat we daar iets tegen hebben of zo, maar dat zoeken we straks.
1: Het is wel opvallend.
0: Ja, misschien maar één winkel met goede voetbalschoenen.
1: Ja, inderdaad.
0: En we hebben straks ook die megapot in de 15 seconden quiz. Ik kan nu nog niks doen, gewoon lekker blijven luisteren, want... Er wordt hard gewerkt in de media, maar wellicht niet door iedereen zo hard als Ben Krabbe. Die heeft 33 seizoenen, nu 32, binnenkort 33 seizoenen blokken op zijn teller staan. 7000 afleveringen. En hij gaat zijn blokkenspel aan de haak hangen. Ik weet niet hoe dat moet zeggen, maar hij gaat ermee stoppen.
1: Ja.
0: Sven de Leijer gaat het overnemen. Sven de Leijer, die jarenlang publieksopwarmer is geweest van onder andere blokken. Ik heb dat ook nog gedaan als job. Maar aan mij hebben ze niet gevraagd. Ik vind het een beetje jammer.
1: Ja, maar de gelijkenissen tussen jou en Ben Krabbe zijn niet zo sprekend of treffend als die tussen Sven de Leijer en Ben Krabbe.
0: Dat zouden broers kunnen zijn.
1: Echt, hè? Ik vraag me af, ik stond me daarnet af te vragen, zou hij dan ook dat blokje overnemen van Ben? Waar Ben opstond achter zijn pupitre.
0: Ik denk dat Ben dat elke avond mee naar huis neemt om in de keuken aan het aanrecht te kunnen. Ja, in elk geval, 33 jaar blokken, dat is dus de langst lopende televisiequiz in Vlaanderen. En hij is dus ook de langst lopende of langsdienende televisie quizmaster in Vlaanderen.
1: Ja, ter wereld, zegt hij.
0: Is dat echt?
1: Ja, blijkbaar.
0: Amai, dat is straf. Ja, dat wist ik niet.
1: Hij deed dat wel schitterend en ik denk dat hij enorm zal gemist worden.
0: Ja, de echte vakman. Trouwens ook niet altijd de gemakkelijkste om mee samen te werken. Mm-hmm. Dat is een open geheim. Mm-hmm. Maar echt heel straffe kerel.
1: Ja.
0: Wij vroegen ons af, Ben Krabbe doet zijn job dus al heel lang, maar jij vast ook. Hoe lang doe je je werk al en hoe bevalt dat zo'n klein beetje?
1: Ja, Nancy zegt, ik doe al 22 jaar buiten school. Opvang, een fantastische job en ik hoop dit nog vele jaren te doen. Nancy, die is ook al, een andere Nancy dan, is ook al 25 jaar onthaal, mama, en nog altijd met evenveel liefde.
0: Ja, we hebben heel veel mensen uit de zorg binnengekregen in de Joe-app, die al heel lang dezelfde job doen. Dat wil toch ook zeggen dat hoe hard het er daar soms aan toe gaat, dat je daar toch ergens voldoening uit haalt. Sabine uit Diksmuiden, al 26 jaar op dezelfde afdeling, verpleegkundige, revalidatie in Oost-Duinkerk. Ik ga er nog altijd graag werken. Marleen uit Antwerpen, 27 jaar in de gezinszorg. Dat hou je alleen vol als je dat graag doet. Mensen helpen en gelukkig maken met een kleinigheid.
1: Ja, en we gaan in stijgende lijn. Annemie uit Antwerpen, die heeft 28 jaar een krantenwinkel gehad. En is 8 jaar geleden geswitcht naar tandartsassistenten.
0: Een hele rare switch.
1: Ja,
0: maar
1: ja.
0: We wensen het je van harte toe dat je daar gelukkig mee bent, Annemie. Martine uit Berlaren, 31 jaar als zorgkundige bij familiezorg. Een job waar ik nog altijd veel voldoening uit haal. En die ik met heel mijn hart doe.
1: Ja, we zijn bijna aan de recordhouder. Dominique uit Gent, die zegt, ik deed tot vorig jaar mijn job, waar ik 41 jaar heel graag heb gewerkt. Nu ben ik met pensioen, maar ik mis het eigenlijk niet.
0: Ja, als je 41 jaar hebt gediend, dan heb je meer dan genoeg gedaan. Marijke, die stuurt hier uit Oost-Roosbeke dat haar 46ste schooljaar ten einde loopt. Dat is wel echt heel erg straf.
1: Respect, Marijke. Ja, en we eindigen... met de strafste van allemaal, tenminste toch uit
0: voorlopig,
1: de mensen die iets doorstuurden. Martin uit Roeselare, die is al 50 jaar retoucheuse. Naaister, ze heeft een heel mooie zaak opgericht. Wauw.
0: 50 jaar, zeg. Ja, dat is ook vooral veel vakmanschap en expertise. Ja, daar heb ik heel veel respect voor. En aan iedereen een gezonde werklust gewenst. Ik zou het heel moeilijk hebben met zo lang hetzelfde te doen.
1: Mm-hmm.
0: Maar tegelijkertijd doe ik ook al heel lang hetzelfde. Maar in onze job verandert dan zo de omgeving of de mensen met wie je werkt.
1: Ja.
0: Maar respect, als je dat elke dag zo opnieuw in diezelfde plek met diezelfde mensen, vind ik echt eindeloos knap. Goed bezig allemaal.
2: Dit is Joe, de kok en de koning.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence. Dat is voor Ben Krabbe, ja, met Pensioenis, Enjoy the Silence. Nog één bericht dat we zeker wilden voorlezen voor alle huisvrouwen out there, want die zijn er natuurlijk heel veel en die verdienen ons uiterste respect. Sandra stuurt, ik ben al 35 jaar huisvrouw en huismoeder en ik ben recent gepromoveerd, want nu ben ik omi.
1: Oh.
0: Dat is gewoon, hè.
1: Ja.
2: Straks bij de Kok en de Koning.
1: Spelen wij opnieuw de 15 seconden quiz met een pot die ook maar blijft stijgen, net als de temperaturen in ons land. Nu al €850 die jij mag gaan spenderen in de Aldi als je die quiz wint. Het enige wat je moet doen is 5 juiste antwoorden geven binnen 15 seconden. En nu nog even 15 seconden doorsturen in de Joe-app als je wil meedoen.
0: Ja, ze zijn al begonnen. Ik hoop dat onze computer het houdt. Ja. Het is aan het ontploffen.
3: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
4: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Met de snelste en spannendste radioquiz van de hele wereld. En ja, bij deze hitte kan het niet anders. We gaan walken like an Egyptian met de Bangles. Eerst nog even gewoon rustig uitpuffen en luisteren naar Julie Isabeau, 6:00.
6: Goedenavond. De vrouw die gisteren haar man aanreed in De Haan is aangehouden. De dagfestivals van Werchter volgen een hitteplan en Greet Minne kon zich niet kwalificeren voor Wimbledon. De vrouw van 53 die gisteren haar man van 56 aanreed in De Haan aan de kust is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Voorbijgangers vonden de man dood terug op straat. Zijn partner had hem dus aangereden en was daarna weggevlucht. Het is nog niet duidelijk waarom. De vrouw wordt nu verdacht van doodslag en vluchtmisdrijf. Vrijdag komt ze voor de raadkamer die beslist of ze in de gevangenis moet blijven. Er zullen 72 getuigen verhoord worden op het assiseproces rond de boer uit Waardamme die 4 jaar geleden zijn 2 dochters van 5 en 8 vermoordde. Dat is beslist op de inleidende zitting in de rechtbank in Brugge. De man probeerde via een huurmoordenaar ook zijn ex-vrouw te vermoorden. De vrouw zag haar ex-man vandaag voor het eerst terug in de rechtbank. Je hoort haar advocaat.
7: Zij is angstig omdat zij nog altijd vreest voor represailles. Het is dubbel natuurlijk. Zij wil recht laten geschieden voor het Hof van Assisen. Anderzijds is er die onvermijdelijke angst, want de feiten in de zaak zijn verschrikkelijk. Zij verwachten dat de waarheid volledig wordt achterhaald en dat de feiten op een passende manier berecht worden.
6: Het assiseproces start in september. Heel wat organisatoren van evenementen nemen maatregelen tegen de hitte. Op dagfestivals Werchter Boutique en Werchter Parklife dit weekend komen extra drinkwaterpunten. De organisatie voorziet ook extra schaduwzones, vernevelaars en zonnecrème. Festivalgangers wordt gevraagd om een pet of hoed te dragen en voldoende water te drinken. En door die hitte is in alle natuurgebieden in Vlaanderen code geel voor brandgevaar van kracht. Dat meldt het agentschap Natuur en Bos, Jeroen de Nagel.
8: We houden in dat de natuur droger is dan normaal, waardoor er ook sneller branden kunnen ontstaan. Dat we ook extra waakzaam zijn met natuurbeheerders en de brandweer. Dat natuurlijk roken en vuur maken in natuur- en bosgebieden ten strikte verboden is. En dat we de bezoekers aanmanen om voorzichtig te zijn en bij eventuele rookpluimen zo snel mogelijk de hulpdiensten te verwittigen.
6: Vanaf het weekend zou het brandgevaar wel weer afnemen, dan wordt er onweer voorspeld. Tennis dan. Greet Minne is uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde voor het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Ze verloor in 2 sets van een Wit-Russische. In totaal zijn er al 5 Belgen wel zeker van hun deelname, onder wie Elise Mertens en Hanne van de Winkel. Het toernooi van Wimbledon begint volgende maandag. Blijft nog lang zonnig vanavond en ook warm, minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweersbuien. Zondag dan iets minder warm, wel tot 30 graden.
0: Ja, maar in Leuven gaat niet regenen, het blijft daar droog. Mm. En zeker de droogte van mijn tuin waar het familiefeest is.
1: Ja, en vrijdag moeten we ook nog wel wat verkoeling voorzien. Want dan hebben wij een gek plan, hè?
0: Ja, juist. Ja, ja. We moeten het straks daar even over hebben. Want er zijn een paar loose ends die we moeten vastknopen.
1: Yes.
0: Ja.
1: Laten we nog even kijken waar de langste files staan. Nog 5 files op onze snelwegen. Het is te zeggen 5 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat nu op de E314 richting Nederlandse grens tussen Zolder en Park Midden-Limburg. Vertraag je 37 minuten, 34 op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Brussel een kwartier tussen Gent en 60 en Merelbeke. Op de Brusselse binnenring gebeurde een ongeval tussen Ruisbroek en Anderlecht-Noord. Daar vertraag je 12 minuten. En ook 11 minuten extra op de buitenring tussen Grimbergen en Jetten.

0: Girls Walk Like an Egyptian. Waarom dragen al die voetballers op het WK dezelfde roze schoenen? Mm-hmm. Hebben die maar één winkel? Was de rest uitverkocht? En zijn dat überhaupt eigenlijk goede schoenen?
1: Ja, of zijn ze gewassen samen met de rode lingerie van madame?
0: Volgens mij is dat het juiste antwoord. We vragen het straks aan de echte Toby Alderweireld. En zometeen ook nog een beloning voor je als je de 15 seconden quiz even meevolgt. Dat is voor zo.
2: De 15 seconden quiz.
1: Met Steven uit Waregem. Dag Steven.
0: Hey Steven.
3: Hallo, goedenavond. Hey. Dag Rani, dag Tom.
1: Wij mogen je nog proficiat wensen, want jij was gisteren jarig.
0: Oh, proficiat Steven.
3: Ja, klopt. 41.
1: Oh.
3: Ja.
0: Oei, het begin van het einde, jongen.
1: Oh.
0: Ja, ik ben 42, je kan het weten. Ja.
1: En heb je goed gevierd?
3: We hebben het gevierd met het gezin buiten, een bubbeltje, een aperitiefje op het gemak. Dus het was in orde. Ja.
1: Heerlijk. En de kinderen, hoe oud zijn de kinderen? Je hebt er 3, weet ik.
3: We hebben er 3, ja. Die zijn 8, 11 en 12. En ik sta momenteel langs de kant in de wagen op weg naar het oudercontact van de oudste.
0: Ja, want ja. Je had vandaag van alle 3 oudercontact.
3: Ik had ze alle 3. Tussen 5 en 7 heb ik ze alle 3. Dus ik heb er al 2 gedaan, dus er rest mij nog 1.
0: Zeg, hoe is de score tot nu toe? Is het al 2-2 of 1-2? Of wat wordt het? Hebben ze het goed gedaan?
3: Het was zeker 2-2. Ze hebben het zeer goed gedaan. Ze hebben hun best gedaan. Ze mogen allemaal over. Dus komt zeker goed.
1: Fantastisch. Ja.
0: Het belangrijkste. We zullen eens kijken of jij over mag. En je best doet. Want nu staan jou om hier even de examen te doen. 850 euro, Steven.
3: Ja.
0: Dat is veel, hè, man.
1: Mm-hmm.
3: Dat is een mooi bedrag. Daar kan je al redelijk wat inkopen mee doen. Ja.
0: Daar kan je de hele zomer mee verder, denk ik, van den Aldi. 5 vragen, 15 seconden. Het laatste antwoord moet binnen zijn voor de gong. Zo simpel en onverbiddelijk is het. Nog 1 keer diep ademhalen. Kom op, Steven. Hier komt
3: dank u.
0: Jouw eerste vraag.
1: De hoofdstad van Rusland is...
3: Moskou.
1: Welke Doma zong Hot Stuff?
3: Summer.
1: Hoeveel is 900 min 50?
3: 850.
1: Noem een stad met een A.
3: Helsinki.
0: Een A.
3: Oh.
0: Nee, was zo goed bezig.
1: GM.
0: Oh, dat is spijtig. De A.
3: Ik had een H verstaan.
1: Verdorie.
0: Steven.
1: Anders was het sowieso gelukt, hè.
0: Ja, dat is...
1: Sorry.
0: Wij kunnen natuurlijk... Wij zijn niet verantwoordelijk voor de telefoonlijnen in Vlaanderen. Anders
1: jammer genoeg.
0: Zou het er anders uitzien. Maar doe het toch, Steven. Dat is jammer, hè.
3: Spijtig, maar niks aan te doen. Het is leuk om deel te nemen.
0: Ja, je was wel echt een van onze snelste kandidaten die we al gehad hebben. Wij hadden allebei zoiets. Dit gebeurt gewoon.
1: Ja, zeg, mag ik even iets vragen, Steven? Heb jij het trucje van vraag 3 door?
3: Ja.
1: Ja, hè? Ik heb het gemerkt. Ja. Eindelijk iemand. Oh, ik ben zo blij.
3: Dan win je toch 2 of 3 seconden, dus
0: Maar je zat er niet bij, zijn vriend. Ah, jammer van die foute verstaandheid. Maar dat kan gebeuren, daar kunnen we heel weinig aan doen. Beste Steven, we wensen jou nog een goed oudercontact.
1: Zeker.
0: En
3: dank je wel.
0: Bijna niet te geloven, we hebben nog 2 uitzendingen te gaan in dit seizoen.
1: Echt,
0: het is alsof we het ervoor aan toe zijn. Maar...
1: Morgen spelen we voor 900 euro.
0: Oh.
2: Dit was de 15 seconden quiz. Wil jij morgen meespelen? Stuur dan 15 seconden in de Joe-app.

0: zwetende mensen gesproken. Meatloaf komt er ook wel iets van. Paradise by the Dashboard Light. Eigenlijk al een beetje een voorafname op.
1: Woensdag. Ja, als we nog maar denken aan uit de bol gaan, krijgen we het al warm, denk ik. Ja, Dine Meatloaf die kon volgens mij een zwembadje vullen met zijn zweet. Daar mag ik niet aan denken aan dat beeld. Maar we zoeken in ieder geval een leuke plaat om helemaal uit de bol te gaan, maar dan met ons voeten in een ijsbadje.
0: Ja, laat maar weten welke woehoe-plaat jij zo meteen op Joe wil horen in de Joe-app.
2: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
3: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
4: Ja, maar niet nu.
3: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tentje naast u...
5: Excusa, señoras.
3: ...net een lift naar het strand had beloofd.
5: Batteria plata. Completa.
3: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
6: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
7: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
8: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
9: Oh, wacht!
8: Nee, nee,
7: we reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
10: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
11: Wilt jij met mij een meloen delen?
12: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
13: Yes, we gaan opstijgen.
14: Zeg, dan wat gaan we kijken?
15: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
14: Ja, schat, ik wou wachten op de zolder.
15: Allee.
16: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Suave van Simply Red Stars. Als je vrijdag hierheen wil komen en een nummerplaathouder van Joe op je auto wil krijgen, die wij er zelf opschroeven, terwijl wij staan te sterven in een radiostudio in 40 graden. Wie heeft dat eigenlijk bedacht?
1: Echt, hè?
0: Er zijn nog een paar plekjes, maar het zijn echt de allerlaatste. Joe.be, als je wil reserveren, dan mag je naar Vilvoorde komen en dan krijg je er een lekkere glibberige zweetknuffel van ons bovenop.
2: Woensdag.
1: Ja, we moeten nog altijd eens praten over die verkoeling waar we nog moeten voor zorgen, hè? Want allee, ja, het moet ook wel leefbaar zijn, hè?
0: Is dat dan
1: en iets voor te eten, iets voor te drinken.
0: Ik breng een waterpistool mee aan.
1: Allee, we gaan van 1 tot 7 presenteren, dus ja, we gaan wel een honger krijgen en een dorst krijgen en zo, hè?
0: Het wordt één groot feest vrijdag straks. Ja. Alle info erover. We hebben ook nog Toby Alderweireld die ons vertelt waarom iedereen plots roze voetbalschoenen draagt op het WK in Amerika.
1: Ja, maar eerst gaan we collectief uit de bol op een nummer dat werd ingestuurd door Marieke. En wij moeten eerlijk bekennen dat wij het niet kennen. En wij leren heel graag iets bij.
0: Ik ken het niet. Ik ging ervan uit dat jij het kende, want ik ben nieuw hier. Hè?
1: Gaat geen belletje af.
0: Ah nee,
1: dus
0: hoe
1: misschien
0: heet het?
1: Nuit de folie van Début de Soirée.
0: Ik denk dat dat iets in Duits gaat zijn.
1: Ik denk het ook.
0: Ja, ik denk het ook. We gaan luisteren.
1: Ja.
0: Ken je het al?
1: Ah ja, ik ken het wel.
0: Nog altijd niet.
1: Dan dansen, dansen, dansen, zoiets is het.
0: Ik ben nog altijd niet mee, hè. Maar ik vind het goed, mag blijven. Dankjewel, Marieke. We gaan.

0: ken het dus nog altijd niet, maar nu wel. Ja, kijk, ja. Weer iets bijgeleerd. Début de soirée met Nuit Folie. Dat blijkt bij veel mensen echt tot een vaste kanon te behoren.
1: Zalig jeugdsentiment, laat Laura weten. Altijd op de radio op weg naar de camping in Frankrijk. Christophe zegt dat er ook een grappige clip bij hoort. François doet het denken aan de kinderclub in een hotel. En Sandra zegt, oh tof, dat was in 2000 het groepslied van ons hotel op huwelijksreis in Rodos met dansje en al. En ik ken het nog steeds, we zijn intussen 26 jaar getrouwd.
0: Dus die is op huwelijksreis geweest in de kinderclub van het hotel. Sorry Sandra, dat kan ik niet laten liggen. 6:58, zometeen. Waarom hebben al die voetballers dezelfde roze schoenen op het WK voetbal? Toby Alderweireld, die weet het. En Julie Zabo heeft de rest van het nieuws.
2: Goedenavond. In het hele land worden maatregelen genomen tegen de hitte. Heel wat evenementen zijn afgelast, zoals loopwedstrijden. Verschillende horecazaken passen zich ook aan en sluiten hun keukens. En op de festivalweide van Werchter wordt komend weekend het hitteplan ingeschakeld voor dagfestivals Werchter Boutique en Parklife. Er komen extra schaduwzones en verfrissingspunten en water is er ook gratis. De vrouw van 53 die gisteren haar man aanreed in Den Haan is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Voorbijgangers vonden de man dood terug op straat. Zijn partner had hem aangereden dus en was daarna weggevlucht. Het is nog niet duidelijk waarom. De vrouw wordt nu verdacht van doodslag en vluchtmisdrijf. Vrijdag komt ze voor de raadkamer die beslist of ze in de gevangenis blijft. Tennis dan. Greet Minne is uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde voor het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Ze verloor in 2 sets van een Wit-Russische. In totaal zijn al 5 Belgen zeker van hun deelname, onder wie Elise Mertens en Hanne van de Winkel. Het toernooi van Wimbledon begint volgende maandag. Het blijft nog lang zonnig en warm, minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden.
1: 10 plaatsen waar je 5 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. 7 minuten in de richting van Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne. Richting Nederlandse grens op de E314. Een kwartier tussen Zolder en Houthalen-Helchteren. Op de Brusselse binnenring 9 minuten tussen Ruisbroek en Anderlecht Noord. 6 minuten tussen Wezenbeek-Ophem en Tervuren-Vierarmen. Op de buitenring 7 minuten tussen Strombeek-Bever en Jette. 5 tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan. Richting Brussel op de E40, 7 minuten ook tussen Gent en 60 en Merelbeke. En ook 7 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg. Richting Franse grens op de E403, 5 minuten trager tussen Etten-en-Puy en Aalbeke.
3: Dit is Joe,
4: de kok en de koning.

0: door Teddy Swims. Ja, Teddy heeft gelijk dat hij swims. Ja. Hij is er echt absoluut het weer voor. Wesley vraagt of we wat meer kerstmuziek kunnen geven. En door de boksen blazen in de hoop dat het gaat sneeuwen. Dat gaan we niet doen, maar...
1: Straks bij de kok en de koning.
0: Wel naar het WK voetbal. Naar Tommy Alderweireld, die ons ook in de ochtend bij Sven en Anke van commentaar voorziet bij wat er daar op het veld allemaal gebeurt. Nu, wij willen het eigenlijk over de vestimentaire kant van het WK hebben.
2: Vooral over die onderkant van onze duivels. Want ze zijn mooi in het rood natuurlijk. Ja. Maar dat vloekt een beetje met die roze schoentjes. En het zijn niet alleen de duivels die roze schoentjes dragen.
0: Maar heel de ploeg, dan staan ze daar met 22 op het veld en dan hebben er 20 hebben er roze schoenen aan.
2: Ja.
0: Wat is dat met die roze schoenen dit jaar?
2: Ja.
0: Wat is daar zo bijzonder aan? Zijn dat allemaal dezelfde? Of hebben alle merken dat in dezelfde kleur uitgebracht?
2: Mm-hmm.
0: En vooral zijn dat eigenlijk goede voetbalschoenen? En moeten wij die ook kopen? We gaan het zo meteen aan een kenner vragen. Waar we voor de rest nog even over moeten vergaderen. En we doen dat met jullie erbij, als het niet stoort.
1: De kok en de koning. Pitstop.
0: Nu vrijdag gaan wij Vlaanderen voorzien van Joe nummerplaathouders. Dat is een beetje een uit de hand gelopen grap. Het is heel klein begonnen en het is uiteraard gaat het veel te groot eindigen in chaos.
2: Mm-hmm.
0: We hebben nog een paar dingen die we moeten organiseren, maar vooral je kan nog afkomen.
2: Ja, als jij een late beslisser bent, de allerlaatste plekjes voor de pitstop hier in Vilvoorde, kan je nu nog boeken op joe.be. Dan ben je helemaal zeker van jouw plekje en dan schroeven wij die houder meteen op je auto. Als Vilvoorde iets te ver is voor jou, dan kan je ook nog je kans wagen bij onze reporters die we het hele land rondsturen, Anne van Elzen en Stijn Smets. Al weet je daar natuurlijk niet helemaal zeker of je nog wel eentje zal hebben. Je vindt alle informatie op joe.be, waar je Anne kan vinden, waar je Stijn kan vinden en waar je ons kan vinden ook.
0: Toen je begon met praten waren er nog 4 plekjes, nu nog 3. Dus gewoon snel zijn, dames en heren. Die nummerplaathouder, die wil je echt wel, want die kan je ook iets opleveren.
2: Mm-hmm.
0: En je kan daar een jaar lang gratis tanken of laden aan overhouden.
2: Ja.
0: Dat is zo ons afscheidscadeautje aan het einde van dit eerste seizoen De Kok en de Koning. We gaan ook live radio maken. Van 1 tot 7 doen we dat. Dan vragen de mensen natuurlijk direct, maar wat met Karel Schmitz in de namiddag?
2: Ja, die laten we niet verweest achter natuurlijk.
0: Nee, die mag gewoon op schot bij Heidi in de voormiddag.
2: Ja. Die mag wat vroeger naar huis. Hè?
0: Ja, die was heel blij. Die zei, oh bedankt mannen, want het gaat juist zo warm worden.
2: Mm-hmm.
0: En dat is waar wij met een probleem zitten. Want
2: ja, het gaat heel warm worden.
0: Wij gaan hier buiten voor de deur radio maken. Mm-hmm. We hebben zo'n soort trailer gevonden waar we de radiostudio in kunnen steken.
2: In metaal.
0: In metaal.
2: Niet meteen de beste keuze als je het fris wil hebben.
0: Zuidgericht, volle zon.
2: Volle zon.
0: Ja.
2: We moeten nog
0: graden.
2: Even op zoek naar... Een mobiele airco of zo, als dat er nog bij kan. Want dat is niet zo groot, hè.
0: En van eten, wat zou nu eigenlijk het beste zijn? Warm of koud eten? Of allebei?
2: Ik heb gisteren iets in de krant zien staan en dat zou daar wel goed passen.
0: Wat zou daar goed passen?
2: Frietjes. Met veel zout.
0: 40 graden?
2: Met veel zout, ja, dat stond gisteren in de krant.
0: Okay.
2: Dat de ideale voedsel is om te eten.
0: Rani de Koning?
2: Ja.
0: Geef mij 24 uur. We fixen het.
1: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
3: Ladies and gentlemen, David Bowie.
1: David Bowie Forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
4: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
1: David Bowie Forever.
4: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
1: so. David Bowie Forever. Nu zaterdagmiddag vanaf 12 uur exclusief bij Joe Gold. Good
5: times. Great music. Joe Gold.
6: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit uw hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
7: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. met de steun van Vlaanderen.
8: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
9: En ook uw budgetvakantiepech?
8: Wat?
9: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
8: Oh nee.
9: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
10: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
11: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
12: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
13: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
14: Wacht niet op de solden bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomer essentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
16: De kok en de kok.

0: normaal zou ik nu beginnen klagen van alleen de tekst was op. Hè. Na, na, na, na, na, ze waren weer te lui voor echte tekst. Maar bij dit weer mag DJ Giles Band dat absoluut. Centerfold was dat. We delen vrijdag nummerplaathouders uit. Hier in Vilvoorde en heel Vlaanderen, de lijst waar onze reporters naartoe gaan, staat op joe.be. Alleen denk ik dat we Mirjam niet gaan kunnen bedienen.
1: Nee.
0: Want die zegt, ik wil ook zo'n nummerplaathouder. Groetjes uit de Algarve. Mm-hmm. Ze heeft mij ook Tim genoemd. Als je nu gewoon Tom had geschreven, Mirjam, dan hadden we erover nagedacht. Maar ja, helaas.
1: Ja. Ja, het WK voetbal kleurt roze, want er duiken in elke ploeg roze voetbalschoenen op.
0: Dat
1: en dat is nogal plots.
0: Ja.
1: Gelukkig hebben wij hier bij Joe onze eigen WK-man. En we mochten die heel even lenen van onze collega's van de ochtend, Sven en Anke. Dag, Toby Alderweireld.
0: Hey, Toby.
2: Hallo, hey, Dren.
0: Hey.
1: Ja, vertel, hoe zit dat nu met die roze schoenen?
2: Ja, dat is denk ik niet door de voetballers zelf bewust voor gekozen. Alleen de meeste spelers hebben contracten bij een kledingmerk. Dan denk ik een sportkledingmerk, Nike, Adidas, Puma.
1: Ja.
2: En die bepalen welke schoenen jij draagt en ook welke kleur. Dus ik denk, hebben ze dat nu allemaal samen afgesproken? Dat weet ik niet. Maar eigenlijk heb je daar zelf helemaal niks op te zeggen.
0: Ah, ja.
2: Welke soort kleuren, of je mag de vorige editie dragen. Maar dan nog, dan bellen ze wel eens van, hey, waarom draag je de nieuwe editie niet? We willen heel graag dat je die draagt, want voor de verkoop en de cijfers en zo verder is dat beter. Dus het ligt niet aan de voetballers, maar het is letterlijk de grote merken die die keuze hebben gemaakt.
0: Maar die hebben toevallig dus, die drie grote merken, want eigenlijk worden ze bijna allemaal door Adidas, Nike en Puma gesponsord. Die hebben toevallig, Toby, allemaal dezelfde roze schoenen uitgebracht.
1: Ja.
0: Hoe komt dat ineens?
2: Ja, ik weet niet of het toevallig is. Ik zit niet mee in die marketing van die mensen. En van die grote bedrijven. Maar ja, ik denk misschien hebben ze iets van, kijk, we doen iets cool en we doen allemaal roze, zodat er wordt over gesproken, zoals wij nu vandaag aan doen zijn.
0: Ja, dat is wel waar.
1: Ja, er zijn luisteraars, Toby, die denken dat die roze schoenen beter zichtbaar zouden zijn voor de VAR.
2: Dat kan, maar wat er wel wordt gedaan is, vroeger was de voetbalschoen altijd zwart, traditioneel, maar iedereen wil meer en meer opvallen, dus vandaar dat er de laatste jaren, dat gaat dan een tijdje terug, meer fluoriserende schoenen zijn, alle kleurtjes roze, geel, blauw, maar hoe feller hoe beter, zodat die opvallen en zodat mensen kijken van welk merk is dat, en dan staat het weer in beeld.
0: Ja, het is eigenlijk gewoon allemaal reclame. Zeg maar, hoe zit dat dan, Toby? Ja, jij bent uiteraard zo lang zelf ook stervoetballer geweest, dus je mag niet zelf kiezen welke schoenen je draagt, maar wat als dat nu mottig slechte voetbalschoenen zijn die helemaal niet goed voor jouw voeten zijn bijvoorbeeld? Heb je daar nog niks aan te zeggen dan als voetballer?
2: Kijk, elk merk heeft toch zo'n 3-4 modellen. En dan kan je uit kiezen en wat, of je een brede voet hebt. Vaak heb je ook wel een schoen voor eerder verdedigers of een schoen eerder voor aanvallers. Dat wel, maar je mag eigenlijk uit die 3-4 modellen kiezen. Maar de kleur heb je echt helemaal niks over.

0: zeggen.
1: Ja. Ja. Maar waaraan moet een goede voetbalschoen eigenlijk voldoen?
2: Ja, vroeger waren die echt van leer. Toen werden die zelfs ingesmeerd met kangoeroeleer en zo verder. Kangoeroe dingen om die soepel te maken. Maar tegenwoordig is dat allemaal synthetisch. Hè. Hoe lichter, hoe beter. Licht, maar toch. Maar toch stevig natuurlijk, dat ze niet meteen kapot gaan. Ja. Maar ja, dat is allemaal, tegenwoordig zijn het de nieuwste technologieën, ook in een schoen. Wij spelen ook vaak mee, of ik speelde, de voetbal spelen vaak met het gras nat is en de grond nat is met ijzeren stuts. Dus dat moet allemaal goed gaan, zodat het gras daaronder niet blijft aanplakken. Ja. Maar je hebt vooral tegenwoordig, dat is allemaal kwalitatief goede schoenen, zeker van de drie grote merken.
3: Ja, wat ik ook straf vind, elke club heeft toch kleuren, maar dan wordt dan superveel aandacht besteed aan heel die outfit van
1: alles
3: die rode duivel.
1: Alles is lacor, behalve die schoenen.
3: En dan die mottegroze schoenen daaronder. Ja. Heb je al roze schoenen, Toby?
2: Nee, ik heb geen roze schoenen. Ik heb ook nooit roze schoenen moeten dragen. Dus nee. Ik ben die dans ontsprongen en dan ben ik toch niet zo blij om. Ja.
3: Je ziet het aan zijn gezicht. Dat zo, ik vind het helemaal niet erg. Toby, heel erg merci om even tijd te maken voor ons. Je bent onderweg naar huis. Groet naar Shani en de kindjes. En geniet toch van die 2K voetbal. We horen je terug bij Sven en Anke binnenkort.
1: Merci
3: Toby. Doei, doei.
4: Bye-bye.
3: Bye-bye.
5: Dit is Nieuw bij Joe.
6: Hey iedereen, ik ben Meteor en dit is mijn nieuwe single op Joe. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
2: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
3: Ritchie, citroen met framboos.
4: Ritchie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Ritchie.
7: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Dit is jou. We hebben zo net een allerijl een partytent over onze playlist gezet, want onze platen waren gewoon aan elkaar aan het smelten. Coolio, U2 en Train werden één grote blok. Dus hopelijk krijg ik ze nog uit elkaar tijdens het nieuws. Het is 7 uur, dat nieuws krijg je van Julie Isabeau. Goedenavond, Julie.
9: Goedenavond. De vrouw die haar man had aangereden in De Haan is aangehouden. Sportartsen raden af om te sporten in dit weer. En Frankrijk breidt zijn code rood verder uit voor de hitte. De vrouw van 53 die gisteren haar man van 56 aanreed in De Haan is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Voorbijgangers vonden de man dood terug op straat. Zijn partner had hem dus aangereden en was daarna gevlucht. Het is nog niet duidelijk waarom. De vrouw wordt nu verdacht van doodslag en vluchtmisdrijf. Vrijdag komt ze voor de raadkamer die beslist of ze in de gevangenis moet blijven. Sportartsen raden af om in dit weer intensief te sporten. Vooral voor amateursporters, want dat kan door de hitte extra gevaarlijk zijn. Verschillende sportevenementen zijn daarom ook dit weekend afgelast. Je hoort sportarts Tom Tuelings.
10: Als je gaat sporten, ga je eigenlijk 20 maal meer warmte produceren. En ook heel veel zweet om die koeling te krijgen. En natuurlijk, dat systeem komt ergens tot een rek die niet meer verder kan. En dan ga je in problemen geraken. Want dan gaat je kerntemperatuur zodanig stijgen dat die ver boven die 37 graden is. En als je dan echt nog verder gaat stijgen, dan ga je echt in medische problemen geraken.
9: Als je toch wil sporten, doe dat dan oftewel heel vroeg of net heel laat. Of kies voor binnensporten in de fitness bijvoorbeeld. Intussen breidt Frankrijk de alarmfase voor hitte verder uit. Vanaf morgen geldt daar code rood in 72 departementen. Dat zijn er 14 meer dan vandaag. In die departementen wonen samen zo'n 51 miljoen Fransen. Infrabel besliste hier intussen dat de hoge snelheidstreinen tussen Brussel en Frankrijk tot en met zaterdag maar 170 kilometer per uur mogen rijden, in plaats van 300. En dat tijdens de warmste uren van de dag, om te voorkomen dat de bovenleidingen beschadigd raken door de hitte. Het blijft nog lang zonnig en warm, minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag dan lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag wordt het iets minder warm, tot 30 graden.
8: 4 files staan er op dit moment nog in ons land waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste, die staat op de E40 richting Brussel. Tussen Zwijnaarden en Wetteren moet je er 23 minuten bijrekenen, Peter. Komt daardoor een ongeval waardoor de linkerrijstrook is versperd. Dan gaan we naar de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout plus 12 minuten. De E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg 6 minuten extra. En de laatste al, die kun je vinden op de Brusselse binnenring tussen Wezenbeek Oppem en Tervuren Vierarmen. Daar moet je er op dit moment nog 5 minuten bij rekenen.
11: Dit is Joe
12: met Stijn Smits.

Woensdag avond bij Joe. Coolio en Gangsters Paradise. Die zou zo ook in Movie Match kunnen, want komt natuurlijk uit de film Dangerous Minds met Michelle Pfeiffer. Maar dat nummer heeft er alles in gezeten, dus vandaag krijg je een andere song te horen. En die song is misschien voor jou wel de sleutel naar 4 filmtickets. Movie Match komt er zo meteen aan. Verder hebben we straks nog een One Hit Wonder Battle met 2 leuke eendagsvliegen uit het begin van de Zero's. En voor het hitarchief gaan we na 9 uur naar 1988. Goedenavond, welkom bij

Hey, Soul Sister van Train. En als je heel vaak op tournee bent, zoals die van Train, dan kom je natuurlijk op heel wat plekken. En soms ook op plekken die een speciale betekenis hebben. Zo speelde Train onlangs in de stad waar de zanger van de band naar school is geweest. Daar werden vroeger heel veel vrije podia georganiseerd. En dus lag eigenlijk daar een beetje de basis van zijn carrière. Een speciale plek dus voor hem. En dus heeft hij een verrassingsbezoekje beter gebracht aan zijn oude school tijdens die tournee.

0: Maximus presenteert Beleef de wereld anders.
1: Excuse me.
2: Ja.
1: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De

0: hier kan ik niet stil op blijven staan. Mireille uit Oudsbergen die heeft dat gezien en die stuurt in de app. Go Stijn, keep on moving. Ja, ik ben volop bezig, Mireille. En Jean-Paul uit Roeselare die stuurt in de app. Miljard is warm. Absoluut, Jean-Paul. Ik kijk eigenlijk al uit naar maandag.
1: Movie Match.
0: Dat is eindelijk een klein beetje frisser. Nu nemen we de popcorn weer even bij de hand. Hoewel, met dit soort temperaturen zijn eigenlijk de ijspralines of de oeftie. Ken je dat nog? Een beter idee. Hoe dan ook, we gaan weer naar de film hier bij Joe Movie Match. Ik ga zo meteen een song draaien die gebruikt is in een... Goh, laten we het netjes omschrijven. Speciale film. En het nummer gaat iedereen nog wel herinneren, maar de film... Ik denk dat velen toch de hulp van Google of ChatGPT gaan moeten inroepen. Maar dat mag, dat is toegelaten. Als jij dus weet of kunt opzoeken in welke film het volgende nummer zat, stuur het me dan in de Joe-app. Dit is de opgave van vandaag.
1: Movie Match.

0: Ja, dat zijn toch nummers zoals ze alleen in de 80's konden maken met zo'n klein beetje drama erin. Starship and Nothing's Gonna Stop Us Now. Dat zat ook in een film. De vraag was natuurlijk, in welke film was dat? En ik heb Heidi aan de lijn en die kende het antwoord. Heidi, wat had je gestuurd in de Joe-app?
1: Ik heb Mannequin gestuurd.
0: Ja, dat was helemaal het juiste antwoord. Mannequin uit 87. Dat was een film over een man die etalagepoppen maakte en één daarvan die kwam tot leven.
1: Inderdaad.
0: Ja, meer moet het soms niet zijn in een scenario dan dat. Een heel groot succes was het niet. Het nummer daarentegen wel, het werd een hele dikke hit. Zeg, Heidi, zit je momenteel ergens binnen te schuilen voor de hitte?
1: Oh, dat hebben we heel de dag gedaan, ah, ja. Maar nu zijn we even op weg naar zee.
0: Ah, naar het zeetje!
1: Ja.
0: Ah, dus even uitwapperen nog zo. Ja, ja. Oh, dat is een heerlijk idee. Heidi, ik stel voor dat ik zo meteen het verkeer nog lees en de rest is gewoon non-stop. En ik kom mee af, want ik heb het nodig ook hier in de studio. Het is verdorie warm.
1: Je bent welkom.
0: Goed, zeg, zit je daar alleen in de auto of is er gezelschap bij?
1: Nee, er is gezelschap. Mijn vriend is erbij, mijn dochter is erbij, haar vriendin is erbij. De examens zijn gedaan, dus we zijn even gaan uitwappen.
0: Ah, heerlijk. Dus vier mensen in de auto en je krijgt vier filmtickets. Inderdaad, dus eigenlijk zijn de filmtickets al op. Je kunt met z'n vieren meteen.
1: Perfect.
0: Hey, veel plezier daar aan de zee, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Dag, Heidi. Dag.
1: Dag, Steen. Doei.
0: Even kijken hoe het eraan toe gaat op de weg. Ah, dat valt reuze mee. Ik heb maar één file nog waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de E40 richting Brussel tussen Zwijnaarden en Wetteren. Daar moet je er een half uur bij rekenen. Komt daar door een ongeval.
2: Dit is Joe.
3: Met Stijn Smits.

Verena die stuurt in de Joe-app dat ze de opgave van Movie Match vandaag niet zo heel erg moeilijk vond, want de oplossing stond gewoon op het scherm. Ja, daar had ik niet bij nagedacht. Als je via de webcam kijkt, dan zie je onderaan de titel van het nummer. En daar staat dan de platenhoes bij, maar op die platenhoes stond gewoon ook de naam van de film. Dus het was niet zo heel erg moeilijk vandaag. Daar moet ik misschien volgende keer toch een klein beetje beter bij nadenken. Zeg, morgen is de laatste kans om filmtickets te winnen, want tijdens het zomerseizoen dan gaat Movie Match een paar weken in de koelkast. En om af te sluiten zoeken we morgen een ware klassieker. Zowel het nummer als de film zal veel mensen echt doen watertanden. Zometeen hier bij Joe. Clouseau met Van Binnen. In Excess komt er ook nog aan met Need You Tonight. Maar de eerste in het rijtje van drie is deze van Chic.

0: Op donderdag 9 juli opent Joe Paradise Beach in Westende het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Hey, wij zijn Milk Inc. en op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
2: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
5: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
6: Ford.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
9: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
10: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
11: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

You tonight. Van INXS. Een van de originele leden van INXS, Andrew Ferris, die de keyboards deed, maar vooral ook heel veel van de nummers van INXS schreef, die brengt volgende maand nieuwe muziek uit. Op 10 juli komt er van hem een nieuw album, maar hij heeft al iets laten horen. En ja, dat is toch wel iets heel anders dan INXS. Het is namelijk regelrechte country. Ze gaan er in Nashville van smullen, volgens mij.

Ik ben deze nacht even over en weer gevlogen naar Hawaii. Want ik moest daar slingers gaan ophangen voor deze man, Glenn Medeiros. Want die is jarig vandaag. 56 wordt hij er. Hij heeft me nog een WhatsAppje gestuurd achteraf dat ik bedankt was om die slingers te hangen. Maar dat het niet per se had gemoeten. Ach ja, Glenn, voor wie zo'n melige tegelplakker kan maken, doe ik alles graag in de vorken. Zeg, ik heb er nog twee voor nieuws van 7. Eddie Grant met dat heerlijke zomerse Gimme Hope Joanna. Krijg je zo meteen op je bord. Maar eerst nog.

0: με την Μπέτζο.
1: Met deze temperaturen heb ik heimwee naar het winteruur, dus ik zei het nieuws van 7, maar het is natuurlijk wel degelijk het nieuws van 8. En deze krijg je straks na dat nieuws van 8. Dexys, Midnight Runners en Come On Eileen. En met deze Belgische dance classic draai ik nog wat peper in je gat.
2: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is Joe.
1: Straks doen we ook nog van One Hit Wonder Battle. Dan zijn jullie weer even de kapitein van Joe, want jullie bepalen welke van de twee te horen zal zijn op de radio. 1 over 8 is het ondertussen. Nieuws krijg je van Julie Isabel.
4: Goedenavond. Het dagrecord is verbroken. Zwaar vuurwerk wordt verboden. Een evacuatie in de straat van Hormuz zal nog even duren. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd het vanmiddag 35,1 graden. Daarmee is het vorige dagrecord van 50 jaar geleden verbroken. Sportartsen raden intussen af om in dit weer intensief te sporten. Vooral voor amateursporters kan dat gevaarlijk zijn. Sportarts Tom Tuglings.
5: Als je gaat sporten, ga je eigenlijk 20 maal meer warmte produceren. En ook heel veel zweet om die koeling te krijgen. En natuurlijk, dat systeem komt ergens tot een rek die niet meer verder kan. En dan ga je in problemen geraken. Want dan gaat je kerntemperatuur zodanig stijgen dat die ver boven die 37 graden is. En als je dan echt nog verder gaat stijgen, dan ga je echt in medische problemen geraken.
4: Als je toch wil sporten, doe dat dan oftewel vroeg of net heel laat. Of kies voor sporten binnen in de fitness bijvoorbeeld. De regering verbiedt de verkoop van bepaald vuurwerk aan particulieren. Het gaat om vuurwerk dat vaak gebruikt wordt bij rellen, zoals bengaalsvuur, fakkels en knalvuurwerk met grote springlading. De overheid gaat daar ook strenger op controleren. Het verbod geldt vanaf volgende week zaterdag. Het zal enkele weken duren om alle 11.000 schepen te evacueren uit de straat van Hormuz. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties. De evacuatie is gisteren gestart. Het gebeurt in samenwerking met onder meer Iran en de VS. Op die schepen zitten door de oorlog al meer dan 3 maanden duizenden bemanningsleden vast. Het blijft nog lang zonnig en warm, minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.
0: Dit is Joe.
2: Met Stijn Smits.

Suburbia van de Pet Shop Boys. Die plaat klinkt toch een klein beetje als een frisse bries onder je oksel. De zweetgeur die moet je er dan maar even bij pakken. En nu Silver hier bij Joe met Turn the Tide. Dat is een song die dit jaar zijn 25ste verjaardag viert. En het is toch echt zot dat Silver 25 jaar later nog altijd gevraagd wordt in heel Europa. Zo spelen ze deze zomer in Spanje, in Denemarken, in Hongarije, in Duitsland en in Polen. En natuurlijk ook op heel wat festivals hier bij ons in ons land. Dit is Silver en Turn the Tide.

De Dexys Midnight Runners. In september brengen ze een nieuwe plaat uit. Love zal dat album heten. En ze noemen het waarschijnlijk ook hun laatste album. En ik wil geen enkele fan van de Dexys Midnight Runners schofferen. Maar van wat ik tot nu toe gehoord heb, lijkt het me ook niet zo'n heel groot verlies dat het hun laatste plaat zal zijn. Want laten we zeggen dat ze er in de jaren 80 net iets beter in waren in het schrijven van hits. Zometeen steken we onze tong uit en gaan we proberen onze knieën te raken. Net zoals Kiss.com. I was made for loving you komt eraan. Maar eerst nog deze van Texas. Dit is Summer Sun. I'm

0: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
0: so. David Bowie Forever. Nu zaterdagmiddag vanaf 12 uur. Exclusief bij Joe Gold. Good
4: times. Great music. Joe Gold.
5: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op

Heerlijk, deze van Kiss. I was made for loving you. En wat mooi is om te zien, is dat de legend van Kiss een klein beetje wordt verder gezet. Want de zonen van twee van de leden van Kiss, die hebben samen een nieuwe band gevormd. Stanley Simmons, zo heet die groep. En die bestaat uit de zoon van Paul Stanley enerzijds en Gene Simmons anderzijds. Vandaar dus Stanley Simmons. En binnenkort gaan ze voor de eerste keer een grote tournee doen en treden ze daarmee dus in de voetstappen van

0: wegdromen bij de muziek bij deze temperaturen op een bus zonder airco. Dat is nogal lastig, stuurt Kurt uit Huist op den Berg en heeft er als bewijs een fotootje bij gestoken. Gemaakt om 20:30, 2 minuten geleden dus. Het was 45 graden op die bus. Oh, la, la, la, la, la. Veel sterkte, Kurt. Endless Road kreeg je van Time Bandits. En ik hoop dat Endless Road ook niet is waar we vrijdag voor gaan staan, want dan gaan Anne en ik op pad doorheen Vlaanderen.
1: De Kok en de Koning Pitstop.
0: Ja, de Kok en de Koning Pitstop, dat is een beetje een uit de hand gelopen eventje van de Kok en de Koning. Die hadden namelijk het briljante idee om een nummerplaathouders uit te delen met daarop in deze auto wordt naar Joe geluisterd. Enfin, in het begin was dat een briljant idee, want toen gingen ze er gewoon een tiental weggeven op de radio. Maar ondertussen is dat echt compleet, maar dan ook compleet ontspoord, omdat zoveel trouwe Joe-luisteraars ook zo'n nummerplaathouder wilden. En gaan ze een soort drive-in organiseren hier in Vilvoorde. Een pitstop dus, waar je die houders op je auto kunt laten schroeven. Een half event is dat geworden, die pitstop van de Kok en de Koning. Maar, en dat is wel een heel belangrijke, maar als je geen afspraak hebt voor nu vrijdag, kun je niet meer naar Vilvoorde komen. Ze zijn geteld hier, er zijn er geen op overschot, dus naar Vilvoorde rijden vrijdag heeft geen nut. Maar geen paniek, er is wel nog een andere kans om er eentje te scoren, want Anne en ik gaan dus heel Vlaanderen door. We gaan naar Drongen, we gaan naar Torhout, we gaan naar Sint-Niklaas, we gaan naar Wommelgem, we gaan naar Tieltwingen en we eindigen in Maasmechelen. De juiste plaatsen waar we staan en de uren, die kun je nalezen in de app of op joe.be. Tom en Rani gaan er trouwens een extra lange uitzending van maken van die pitstop. Ze starten vrijdag al om 1 uur in de namiddag en ze gaan ook op verzoek. Heb je dus zomerse platen die je nu vrijdag graag wil horen, waarbij je eventueel ook een leuke zomerherinnering hebt of zo, dan mag je die nu al doorsturen in de Joe-app. Dan geef ik ze door aan Tom en Radi. En dan hoor je ze vrijdag op Joe.

De 90s kwamen weer even tot leven dankzij London Beat en I've Been Thinking About You. De One It Wonder Battle, die steken we binnenkort ook even in de koelkast. Je hebt nog 2 kansen om je stem te laten horen, morgen en vandaag. En zo meteen mag je weer, dus neem alvast de app bij de hand. Gisteren was het 52% tegenover 48%, dus soms komt het op een paar tiental stemmen aan. Dus zeker meestemmen als je een favoriet hebt. De One It Wonder Battle komt eraan. Eerst krijg je nog het goede doel met dat steengoeie lied over ons land, België. Maar eerst nog even de ring in met Survivor en Eye of the Tiger.

0: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.

getwijfeld over België. Tenminste toch na die twee beschamende matchen op het WK. Laten we hopen dat het zaterdag tegen Nieuw-Zeeland eindelijk is zoals het zou moeten zijn. Namelijk met een beetje peper erbij. One Hit Wonder Battle. En nu sturen we weer twee eendagsvliegen de arena in. En jullie mogen zoals een echte Romeinse keizer bepalen met je duim omhoog of omlaag welke eendagsvlieg die strijd overleeft. Ik zei het net al, het kan soms heel nipt zijn zoals gisteren, dus meestemmen is belangrijk. Het is ook eenmaal gratis, dus waarom zou je het in godsnaam niet doen? En ik weet dat het heet is en dat inspanningen onverantwoord zijn, maar met je vinger een song aantikken, dat lijkt me nu niet meteen de grootste inspanning, dus dat gaat volgens mij nog wel lukken. In de app staan deze twee lijnrecht tegenover elkaar.

0: Giuliano Ferro, nog altijd best een grote naam. Bij ons is hij toch blijven steken op één hit en dat was deze Perdono. Kun je voor stemmen, maar je kunt ook gaan voor deze. Hoe lang is dat geleden? Titio, die kwam dan weer uit Zweden. Ze had soms qua looks trouwens wel wat weg van Loreen, die andere Zweedse popgodin. Alleen heeft Loreen wel meerdere hits kunnen scoren in deze Titio. Maar eentje, namelijk deze Come Along. Welke wil je horen? Tiziano Ferro of Titio? Rijmen doet het alleszins.
1: One Hit Wonder Battle. One Hit Wonder Battle.

En Vogue, hier bij Joe. Don't let go. The One Hit Wonder Battle kan al eens spannend zijn. Gisteren was het 52% tegenover 48%. Vandaag was het nog spannender. 51% voor de winnaar, 49% voor de verliezer. Het scheelde dus echt bijna niks. Ik zei het en ik ga het nog eens zeggen. Je moet gewoon meestemmen, want soms kan het op een paar stemmen aankomen. Vandaag was dat zo het geval. De vraag is alleen, wie gaat er uiteindelijk met de overwinning aan de haal? Tiziano Ferro en Perdono, oftewel Titeo en Come Along. Moeten we naar Italië of naar Zweden? We gaan eens luisteren. We moeten naar Zweden. Het leek lang een gelopen race voor Tiziano Ferro. En toen gebeurde

0: Shaggy, It Wasn't Me. En ook de 80s komen nog aan bod met deze. In 1988 was de hoogst gemeten temperatuur in de zomer 31 graden. Ja, daar zitten we vandaag wel een klein beetje boven. Wat er verder op muzikaal vlak gebeurde, dat hoor je straks. Want in 1988 gaan we kijken naar het hitarchief. Dat is voor later. Eerste nieuws van 9, dat krijg je van Julie Isabeau.
1: Goedenavond. Meer gevallen van cybercriminaliteit. Zwaar vuurwerk wordt binnenkort verboden. En de evacuatie van de straat van Hormuz zal nog een tijdje duren. De politie ziet al maar meer gevallen van phishing. Vorig jaar waren er maar liefst een derde meer aangiftes. En een tiende meer aangiftes van informatica-fraude, zoals hacking bijvoorbeeld. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de federale politie. En dat is in realiteit wellicht nog een pak meer, want niet iedereen doet aangifte, zegt Amberger.
2: Criminelen die vroeger uit waren op geld door in te breken, door diefstallen te plegen enzovoort, gaan zich nu meer concentreren op die online wereld en gaan proberen om via phishing bijvoorbeeld of via informatica fraude of andere manieren op een makkelijke manier aan geld te geraken van mensen zonder daar ook fysiek bij te moeten tussenkomen.
1: Er waren vorig jaar in totaal wel iets minder misdrijven en het aantal woninginbraken staat op het laagste niveau ooit. De regering verbiedt vanaf volgende week zaterdag de verkoop van bepaald vuurwerk aan particulieren. Het gaat om vuurwerk dat vaak gebruikt wordt bij rellen zoals Bengaals vuur, fakkels en knalvuurwerk met een grote springlading. Relschoppers gebruiken dat al maar vaker om vernielingen aan te richten of politie te bekogelen. De overheid gaat er ook strenger op controleren. En het zal nog enkele weken duren om alle 11.000 schepen te evacueren uit de straat van Hormuz. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties. De evacuatie is gisteren begonnen. Het gebeurt in samenwerking met onder meer Iran en de VS. Op die schepen zitten door de oorlog al meer dan 3 maanden duizenden bemanningsleden vast. Blijft nog lang zonnig en warm, minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag wordt het iets minder warm tot 30 graden.
0: Op de E19 in de richting van Antwerpen is de Kraaibekstunnel afgesloten. Dat is trouwens nog zo. Tot en met 10 juli elke weeknacht gebeuren daar werken tussen 9 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Je moet daar een omleiding volgen.
3: Dit is Joe.
4: Met Stijn Smits.

Cool and the Gang en Celebration hier bij Joe. En bij onze collega's van Joe Gold is er ook een celebration, maar dan een viering van de beste albums aller tijden. De iconische album 500. Sinds maandag doen ze dat daar en ze spelen telkens twee songs uit zo'n album na elkaar. En ze zitten nu op dit moment al aan topplaten zoals Let It Be van de Beatles, The Unforgettable Fire van U2 of Dark Side of the Moon van Pink Floyd. Dus als ze nu al aan zo'n kleppers zitten, wat gaat dat dan morgen en overmorgen nog worden? Deze is nog niet langsgekomen en die gaat volgens mij heel hoog eindigen. Uit het album Rumours van Fleetwood Mac is het Dreams. De iconische album 500, dus elke dag bij

Shaggy. And it wasn't me. Dat is een klein beetje de muzikale versie van Mijn Naam is Haas. En over hazen gesproken, zometeen gaan we het hitarchief naar 1988. In dat jaar verscheen in de bioscoop een film met een ander beest met grote oren en springgrage poten. Namelijk over een konijn, een getekend konijn. En dat verscheen naast personages van Vlees en Bloed. Quizvraag van de dag, hoe heette dat konijn ook alweer? Ondertussen speel ik nog Taylor Dane. Sandra uit Kortrijk die stuurde net nog, oh Taylor Dane. Dat singeltje heb ik ooit nog gekocht en ik was jaloers op die haar. Ja, die had inderdaad een heel weelderige boshaar. Taylor Dane, Tell It To My Heart.

0: Scorpions. Die zijn al een keertje langsgekomen in de iconische album 500 op Joe Gold, maar wel met een ander album, namelijk Love at First Sting. Deze die stond daar niet op. Wind of Change kreeg je nog eens hier bij Joe.
1: Het hitarchief.
0: En zo dalen we weer af in de kelders van het hitarchief. Deze keer nemen we een doos uit het rek met op het deksel 1988 geschreven. Dat was het jaar dat George Bush de verkiezingen won in de USA. Bush senior, voor alle duidelijkheid, want later werd ook nog zijn zoon president. De oude Bush die hield het wel maar één termijn vol. En 1988 was ook het jaar dat een bijzondere film in de bioscoop kwam. En die was bijzonder omdat hij getekende figuren combineerde met echte acteurs. Iets wat in die tijd echt nog wel een technologisch hoogstandje was. En die film was natuurlijk Who Framed Roger Rabbit? Heel wat juiste antwoorden kwamen binnen. Robbie, Katja, Wendy en Remy bijvoorbeeld. En Veerle uit Sint-Niklaas die stuurde nog: toen ik die film in de cinema ben gaan kijken, werd ik knettergek van dat konijn dat constant over dat groot scherm stuiterde. Ja, dat kan ik me ook nog wel herinneren, want het is volgens mij een van de eerste films die ik in de cinema heb gezien, als ik me niet vergis. Ah nee, De Paniekzaaiers van Gaston Aleo. Dat was mijn eerste film en die zat nog een klein beetje daarvoor. Bo, hoe zat het verder met de muziek? Wel, dit was de top 3 van 24 juni 1988.
1: Nummer 3.
0: Toen dit nummer uitkwam, dachten veel mensen dat het ofwel ging om Diana Ross ofwel om Prinses Diana, maar dat was twee keer niet juist. Het nummer gaat namelijk over een opdringerige fan. Michael Jackson, Dirty Diana, 38 jaar geleden op nummer 3.
1: Nummer 2.
0: De grote klassiekers van Fleetwood Mac die komen dus echt niet alleen maar uit de jaren 70. Ook in de jaren 80 maakten ze nog tijdloze songs zoals deze Everywhere. Die stond toen op nummer 2 en dan heb je deze natuurlijk nog te goed.
1: Nummer 1.
0: Helemaal bovenaan stond het betere copy-paste werk. As Express, een theme from As Express. Enjoy this trip.

0: echt nog een liedje uit de Koude Oorlog. Nena en 99's Love Balloons. Er staat nog één file op onze snelwegen. Die staat op de E19 richting Antwerpen tussen UZ Antwerpen en Wilrijk. Daar komen er 6 minuten bij. Komt daar door de Kraaibekstunnel. De tunnelkoker richting Antwerpen is afgesloten. En dat is nog zo elke week nacht tot en met 10 juli. Tussen 9 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Daar moet je dan een plaatselijke omleiding volgen.
1: Joe. De lustes en de beste.
0: En hoppa, daarmee zijn we alweer aan de lestes en de beste. Het moment waarop jullie de playlist van Joe mogen kapen. Gisteren hadden we Ronnie uit Tessenderlo. Dat was de plezante onkel van dienst, want hij wilde op zo'n snikhete dag Cold as Ice van Foreigner horen. Ja, zo'n duik in een bad vol ijsblokjes, dat zou nu verdorie ook wel deugd doen. Ben jij eerder voor verkoelende platen, zoals die Cold as Ice of Ice Ice Baby van Vanilla Ice? Of ben je eerder voor de hete platen, zoals Feeling Hot Hot Hot van Buster Poindexter. Of gewoon iets helemaal anders wat niks met heet of koud te maken heeft. Dat kan natuurlijk ook allemaal. Laat je suggesties voor de lessen en de beste maar komen in de Joe-app.
1: De lessen en de beste.

Corona kreeg je bij Joe met... This is the rhythm of the night. Inderdaad, the rhythm of the night. Ja, dat warme weer, dat speelt een klein beetje op de hormonen volgens mij, want ik kreeg heel veel hitsige nummers binnen, zoals deze van John uit Turnhout. Boys, boys, boys van Sabrina. En ja, die had inderdaad nogal serieus.

Dat is een plaat die we kunnen draaien straks in de lijsten zijn de beste. Ik pak hem zeker mee, Dirk. Caroline uit Beringen, die wil Beringen achter zich laten en die wil naar Ibiza. Goh ja, Beringen leuk, maar Ibiza toch nog net ietsje leuker. The Benga Boys, hey Caroline, ik pak hem zeker mee, ik zet hem bij op mijn lijstje. Maar ik heb nog helemaal niks beslist. Het kan een van deze vijf zijn, het kan ook nog iets anders zijn. Laat maar komen als je nog andere platen hebt die je straks kunt, of die ik straks kan draaien. In de lijsten zijn de beste. Ondertussen krijg je nog Natasha Bedingfield met These Words, leuke plaat, maar is deze Fergal Chalky a good heart? I hear

0: Deze Natasha Bedingfield and These Words. Want een hele leuke plaat. Bijna de beste, maar niet helemaal. Want ik heb er nog eentje gevonden die toch nog een klein beetje beter is.
1: Joe. De beste zijn de beste.
0: Het is te zeggen, Matthias uit Antwerpen heeft die gevonden. Goedenavond, Matthias.
2: Goedenavond.
0: Zeg, Matthias, we hebben hier een mooi gevalletje van de aanhouder wint, want je zit mij al dagenlang te bestoken met een bepaalde suggestie. En ik zeg elke keer, oh ja, dat is lang geleden. En dan draai ik ze uiteindelijk toch niet. En nu denk ik, weet je wat, ik ga Matthias gewoon blij maken. Wat denk je daarvan?
2: Het is heel goed, ja. Heel leuk.
0: Wat wilde je horen, Matthias?
2: Alleen met jou.
0: Ja, Clouseau met Alleen met jou. Zeg, Matthias, je hebt daarnet tegen mij verteld dat je regelmatig naar het zeetje gaat, hè? Wat doe je daar?
2: Ja, flexiewerk.
0: Flexiewerk in de horeca?
2: Ja, ja. En mijn hoofdjob is in Deurne.
0: Ah, dus je hebt twee jobs nog wel.
2: Ah ja.
0: Oh, la, het groot geld zit bij Matthias.
2: Ja.
0: Hé, hey, Matthias.
2: In het weekend kun ik bij in de horeca.
0: Ah, ja, ja. En werk je dan in een tearoom of wat is dat?
2: Het is een tearoom op de dijk, het Bretoentje.
0: Het Bretoentje. En dat is in Westende?
2: Ja, op de zeedijk.
0: Ja, zeg, als we daar met Joe Paradise beachen, dan ga je toch eens afkomen, hè, Matthias?
2: Ja, hoor.
0: Ik trakteer er eentje. Goed?
2: Ah, is goed.
0: Alright. Hey, Matthias, hier komt jouw plaat. Clouseau, Alleen met jou. Nog een hele fijne avond, hè. Dag.
2: Ja, dag.
0: Yo.
2: Dag.
1: Jo, de listen zijn de beste.

0: het is toch te heet om te slapen. Nog altijd 30 graden hier in Vilvoorde. Dus je kan maar beter gewoon bij Joe blijven. Evi houdt je gezelschap tijdens deze pufhete avondstond. Eerst krijg je nieuws van 10 van Julie Isabeau.
1: Goedenavond. De politie krijgt meer aangiftes van phishing. Een Franse jongen van 10 is veroordeeld voor poging tot moord en verkrachting. En de Rode Duivels hopen zaterdag te winnen van Nieuw-Zeeland. De politie ziet al maar meer gevallen van cybercriminaliteit. Vorig jaar waren er maar liefst een derde meer aangiftes van phishing en een tiende meer aangiftes van informatica-fraude, zoals hacking. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de federale politie. Amberger.
2: Criminelen die vroeger uit waren op geld door in te breken, door diefstallen te plegen enzovoort, gaan zich nu meer concentreren op die online wereld en gaan proberen om via phishing bijvoorbeeld of via informatica-fraude of andere manieren op een makkelijke manier aan geld te geraken van mensen zonder daar ook fysiek bij te moeten tussenkomen.
1: Het aantal woninginbraken staat dan ook op het laagste niveau ooit. In Bretagne, in Frankrijk, is een jongen van 10 aangeklaagd voor een mesaanval en een poging tot verkrachting. Dat meldt het Openbaar Ministerie daar. De jongen probeerde vorige week een vrouw van 22 te verkrachten toen ze aan het sporten was in een bos. De jongen stak haar ook in de arm en buik en vluchtte daarna weg. Het onderzoek loopt nog. En de Rode Duivels willen hun laatste groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland absoluut winnen. Dat heeft Hans van Aken gezegd tijdens het persmoment. Ze speelden 2 keer gelijk tegen Egypte en Iran. Nu moeten ze winnen of gelijk spelen om zeker door te gaan. Je hoort van Aken.
3: Eerst is het altijd leuk als ze positief over u babbelen dan negatief. Maar eigenlijk moeten wij ons als groep zich daar proberen een beetje toch van af te sluiten. En te kijken naar wat de beste mogelijkheden zijn tegen de tegenstanders die we voorkrijgen. En natuurlijk hoop ik ook zelf om zoveel mogelijk te spelen, om een steentje bij te dragen. Maar uiteindelijk ligt die keuze bij de bondscoach.
1: De match wordt nu zaterdag om 5:00 ochtends gespeeld. Vannacht blijft het warm bij minima rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en maxima tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.
4: Dit is Joe.
5: Met Evi Hansen.

kabel en onderweg. En wij zijn samen onderweg naar middernacht en naar een van de heetste nachten van het jaar van de geschiedenis in Vlaanderen. Heet, dat mag je wel letterlijk nemen, niet figuurlijk, althans voor mij niet, want ik slaap al een paar nachten in de kelder op veilige afstand van mijn man, gewoon omdat het daar lekker koel is. En voor mij de komende nacht alsjeblieft geen lepeltje. Ik vind het veel te warm voor dat. Ik wil gewoon eigenlijk dat iedereen met mijn rust laat s'nachts. En ik zal blij zijn als ik in deze hitte een paar uurtjes kan slapen straks in de kelder helemaal alleen. En ik vroeg me af, hoe hou jij het koel in de slaapkamer? Dus niet heet, maar koel. Vlucht jij, net als ik, weg naar een koelere plek in huis? Of heb je een andere oplossing? Laat het weten via de Joe-app.

Ja, veel Raider Love zal er vannacht bij mij niet bij zijn. Want ik bivakkeer al een paar nachten in de kelder, omdat mijn slaapkamer te warm is. Mijn man heeft daar minder last van. Die blijft gewoon snurken in ons bed. Maar ik ben duidelijk niet de enige bij wie het vannacht koel blijft tussen de lakens. Want jullie reageerden vurig en massaal via de Joe-app. Sarah uit Zandhoven die zegt... een potje vrijen bij deze temperatuur, ik moet er niet aan denken. Mijn man ligt aan de ene kant van het bed en ik aan de andere kant. En we hebben elk aparte lakens en zelfs een aparte ventilator op ons gezicht. Ah, dat is wel goed. Tom uit Mechelen die zegt... mijn tip voor verkoeling... een kersenpitkussen, een uurtje in de diepvriezer leggen en dan meenemen in bed. Mijn man doet dat ook en dat houdt ons hoofd koel en de rest lekker heet. Oké. En dan tenslotte Ann uit Herentals die zegt... ik slaap met een nat washandje in mijn nek. Mijn man lacht ermee, maar hij slaapt ondertussen ook met zo'n nat washandje in zijn nek. Dat is niet sexy, maar wel efficiënt.

ABBA and the winner takes it all. En ik heb even gecheckt en in Zweden zijn het momenteel aangenamere temperaturen, zo rond de 23 graden. Dat is fijn, hè? Misschien dan toch een last minute tripje boeken naar Stockholm? Hoewel, over 14 weken is het alweer herfst, dan zijn we deze hitte allang vergeten en kunnen we weer genieten van het sombere weer, trekken we onze rubberen botten aan en klagen we waarschijnlijk dat het zoveel regent.

Aber sorry, aha, het scheelt niet veel, hè. Abba of aha, aha en take on me. Zo fijn om van jullie allemaal leuke berichtjes te krijgen via de Joe-app. Ik krijg foto's van prachtige zonsondergangen te zien en ook leuke commentaren. Maria uit Knokke-Heist die zegt, in Friesland is het ook 23 graden. En Fabienne die zegt, uit Wilsbeek die zegt, ja, ik lig gewoon lekker af te koelen in de zwemvijver voor het slapen gaan. Maar blijf nog maar even wakker, want hier op Joe heb je de leukste, fijnste platen die geschikt zijn voor het warme weer. Heb je trouwens vandaag je ouders al gebeld? Ja, dat vroeg ik mij af, want misschien ben je er al langs geweest, dat is misschien nog beter, want er wordt natuurlijk opgeroepen dat oude mensen zoveel mogelijk binnen moeten blijven voor de hitte, maar daardoor zitten sommige oude mensen die nog alleen wonen wel een paar dagen geïsoleerd. Die gaan dan ook niet zo snel op familiebezoek of ze gaan geen pintje drinken of een koffietje 's middags met hun eigen vrienden. Dus misschien daarom een kleine reminder om de komende dagen even binnen te springen bij iemand uit je omgeving die wat ouder is. Suzanne en Freek nu, als het avond is. Soms

Enrique Iglesias en Rhythm Divine. En heel fijn om te lezen dat jullie zo goed zorgen voor de oudere mensen in jullie buurt. Michiel uit Zandhoven die zegt dat hij 's middags en 's avonds even bij zijn oude buurvrouw checkt of alles goed gaat. En ook Lisa uit Kruibeke die laat weten dat ze net iets meer tijd neemt als ze haar tante bezoekt die 83 is. Heel fijn om al jullie reacties te lezen. En als binnenspringen niet lukt, dan kan je natuurlijk altijd even bellen.

en Shania Twain en Unhealthy over hun toxische relatie met hun man en over relaties gesproken. Morgenavond is het weer Date Night hier op Joe. Mijn Willy-collega Roos van Akker is dan te gast. Dus als je dus wil weten hoe het liefdesleven van Roos van Akker eruit ziet, zeker luisteren.

gonna let you sweat some more. Doe geen moeite, inner circle, want ik sta hier al keihard te zweten. Ja, straks gaan we dansen met Hansen. We hebben muziek van onder andere Ronan Keating, Tiffany, Bruno Mars. Maar eerst even dit heerlijke nummer van een Nederlandse Belg. Of was het nu een Belgische Nederlander? In elk geval, blijf zeker bij Joe. Want het beste, inderdaad, is yet to come.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Vrijdag kan de temperatuur oplopen tot 40 graden. Dat meldt het KMI in zijn nieuwste weerbericht. Dat is daarmee de warmste dag deze week. Pas in het weekend begint het af te koelen. Vandaag sneuvelde ook het dagrecord. Het was de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd 35,1 graden gemeten. De warmste dag ooit in ons land was trouwens op 25 juli 2019. Toen werd het 41,8 graden. In Bretagne, in Frankrijk, is een jongen van 10 aangeklaagd voor een mesaanval en een poging tot verkrachting. Dat meldt het Openbaar Ministerie daar. De jongen probeerde vorige week een vrouw van 22 te verkrachten toen ze aan het sporten was in een bos. De jongen stak haar in de arm en buik en vluchtte daarna weg. Het onderzoek loopt nog. De Rode Duivels willen hun laatste groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland absoluut winnen. Dat heeft Hans van Aken gezegd tijdens het persmoment. Ze speelden twee keer gelijk tegen Egypte en Iran. En nu moeten ze winnen of gelijk spelen om door te gaan. Je hoort van Aken.
2: Eerst is het altijd leuk als ze positief over u babbelen dan negatief. Maar eigenlijk moeten wij ons als groep zich daar proberen een beetje toch van af te sluiten. En te kijken naar wat de beste mogelijkheden zijn tegen de tegenstanders die we voorkrijgen. En natuurlijk hoop ik ook zelf om zoveel mogelijk te spelen. Om een steentje bij te dragen. Maar uiteindelijk ligt die keuze bij de bondscoach.
1: Jeremy Doku trainde trouwens alweer voorzichtig mee vandaag. Dat hij last had van een luchtweginfectie en over en weer vloog naar Londen voor de geboorte van zijn zoon. Het is afwachten of hij fit genoeg is voor de match zaterdag. Het blijft warm vannacht bij minima rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden dan.
0: Dit is Joe. Met Evi Hansen.
3: Ik heb net iets heel gênants.

Life is a rollercoaster van Ronan Keating. En life is soms ook very gênant. Want ik heb net iets heel gênant ontdekt toen ik naar de wc ging. Ja, kijk, je hebt het misschien al wel gehoord. Ik verspreek mij. Ik kan nog wel moeilijk nadenken. Ik heb gewoon heel veel last van de hitte. En de laatste dagen ben ik dan ook heel verward. Nu, ik had deze middag een losse zomerbroek aangetrokken. En ik vond al de hele namiddag dat die zo slecht zat. Zo rond mijn middel trok die zo en aan mijn kruis. En toen ik net naar de wc ging, zag ik dat ik mijn broek achterstevoren aan heb. Al een halve dag, hè. Dus als je dit herkent, heb je vandaag ook flaters begaan of ben je wat meer in de war omdat je brein gesmolten is door de hitte? Laat het me weten via de Joe-app. Dan kunnen we samen lachen om onze stommiteiten. En dan voel ik mij niet zo onnozel en alleen.

0: just might. I Just Might van Bruno Mars en I Just Might er net zijn achtergekomen dat ik echt iets heel gênant heb gedaan de hele dag. Want ik kwam er dus net achter dat ik mijn losse zomerbroek al een halve dag omgekeerd aan heb. Dus de achterkant, die zit dan van voor en ik geef de hitte de schuld. En zo te zien zijn jullie ook wel in de war door het warme weer. Samira uit Genk, die zegt, ja, ik ben al de hele dag op zoek naar mijn autosleutels. Heel vervelend. En dan is er ook nog Frederik, die zegt, ja, ik ben al 2 uur op zoek geweest vanmiddag naar mijn zonnebril. En die stond dus natuurlijk op mijn neus. Ja, dat is natuurlijk een klassieker. En Linda, die zegt, ja, ik ben leerkracht. En ik ben blij dat ik examens moet verbeteren en niet voor de klas sta, want ik zou niet weten welk vak ik zou moeten geven. Ik ben dus duidelijk niet de enige die een beetje in de war is door het hete weer. Maar goed, straks gaan we toch dansen met Hansen. Kwestie van nog een beetje meer over hitte geraken.
1: Dit is Joe Summer.

0: The one and only. Ja, alle meisjes die waren verliefd op Chesney Hawks, behalve ik. Ik was meer voor Johnny Depp. Straks gaan we... Yes, dit is nog altijd Joe. Straks gaan we weer dansen met Hansen. We vieren dan de laatste minuten van woensdag 24 juli. En juni. Het is de hitte, mensen. We vieren straks de laatste minuten van woensdag 24 juni. En elke reden is ook goed om te dansen. In Dansen met Hansen mag je kiezen uit twee platen om uit je dak te gaan. En denk je nu, ja maar Evi, het is kweetnieuw warm en ik heb geen zin om te dansen. Geen paniek, ik heb nummers voor je uitgekozen die voor verkoeling zorgen. En waarop je sowieso niet kan stilzitten. Hittegolf of niet. Ik geef je al twee tips. Water en Belgisch. En Monique uit Kruibeke die vraagt me net via de Joe-app om een Spaans en rustig nummer. Sorry Monique, het is Italiaans geworden, maar hopelijk vind je het ook mooi. Gente di mare.
1: Great music.
2: Dit is Joe.

Dua Lipa met het water aan de lippen. Water, veel water, heel veel water. Daar hebben we vandaag met z'n allen behoefte aan. En misschien ook fijne beats om de laatste minuten van deze dag in te luiden. Het is volgens mij ook de laatste woensdag van juni. Hey, reden voor een feestje, toch? En vandaag kun je kiezen in Dansen met Hansen tussen twee Belgische dansknallers met een natte boodschap. En jij kan kiezen via de Joe-app. En hier is de eerste song waar je uit kan kiezen. Here we go.

al vaak voorbij horen komen vandaag. Maar hij mag best nog eens, vind ik. Walk on Water van Milk Inc., Linda en Reggie. Of kies je voor deze? Hij was al bezig. Ja, Turn the Tide van Sylvie en Wout. Voilà, twee echte goede dansklassiekers om uit te kiezen. Voor Dansen met Hansen, let me know wat je gaat kiezen via de poll. Stemmen kan vanaf nu in de Joe-app.

Small Town Boy van Bronski Beat. En de stemmen stromen binnen voor Dansen met Hansen. Dat merk ik aan jullie reacties. Silver en Milk Ink zwemmen bijna gelijk naar de finish met een lichte voorsprong voor Milk Ink. Stemmen kan nog een hele Bob Marley lang. Hier is hij met zijn Wailers. Could You Be Loved?

Bob Marley en de Wailers, maar nu is het wel tijd om te dansen met Hanze. Ja, veel water. Water, water, water. Dat hebben wij deze dagen nodig. En natuurlijk ook dance en Belgische bands. Dat was de Belgische dance, liever, en bands ook. Dat was de inzet van deze dansen met de Hanze. En de keuze was niet makkelijk. De stand liep dan ook gelijk op. Maar uiteindelijk koos je met 51% voor...

jullie kozen voor Milk Inc. om te dansen met Hanze. En goed nieuws, want ze komen ook naar Joe Paradise Beach voor een gratis concert op 9 juli aan het strand in Westende. We gaan nu even afkoelen van de dancebeats, maar we blijven wel gewoon in de regen staan met deze groot meneer, Purple Rain van Prince. I never meant to

Het is bijna middernacht. De dag is voorbij. En of je nu een goede dag of een slechte dag had, het is voorbij. Het was in elk geval een warme dag. Voor ik mijn kelder inkruip en ga slapen, mag je nog een laatste berichtje sturen via de Joe-app. Want misschien wil je wel iemand de groetjes doen. Of heb je iets bijzonders vandaag meegemaakt? Of wil je nog even laten weten of je vannacht nog wil werken, moet werken of wil werken? In elk geval, laat het mij weten via de Joe-app. Nu hier Clouseau, Swentybolt.

gezelligheid van dit feestpaleis hier bij Joe. Het was heel fijn om jullie door die laatste uurtjes van deze woensdag te slepen. En jullie mij ook. Jullie sturen nog wel een paar berichtjes. Heel leuk. Jan die zegt, ja, ik ga proberen te slapen in mijn warme vrachtwagen. Oeh, dat moet ook warm zijn nu. Maar ik denk dat ik vooral wat naar Joe ga luisteren en dan proberen te slapen. En Carla die zegt, ja, Evi, ik ga nog even douchen en dan ga ik ook proberen te slapen. En die kelder van jou lijkt me wel een goed idee. En Kurt laat weten, ik vertrek morgen naar Lanzarote. Ik wens je nog een hele fijne nacht.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Vanaf september betaal je opnieuw minder inschrijvingsgeld voor taallessen in het volwassen onderwijs. Dat is vanmiddag goedgekeurd in het Vlaams parlement. Het gaat dan om opleidingen Frans, Engels en Duits. Die talen worden het meest gevraagd op de arbeidsmarkt. Eerder werd het inschrijvingsgeld verhoogd, maar daar kwam veel kritiek op en een pak minder mensen schreven zich in. De opleidingen kosten nu nog 4 euro per lestijd en dat zou dan verlagen naar een dikke 2 euro. Wereldwijd sterven er elk jaar zo'n 500.000 mensen door de hitte. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In Europa alleen al gaat het om 200.000 mensen. Vooral ouderen, zieken, zwangere vrouwen, kinderen en arbeiders die in de hitte moeten werken, zijn kwetsbaar. De WHO maakt zich daar zorgen over, want extreme hitte komt door de klimaatverandering al maar vaker voor. In Griekenland wordt er 24 uur lang gestaakt in de toeristische sector en restaurants. In verschillende steden wordt ook betoogd. Aanleiding zijn de arbeidsvoorwaarden in de sector. Werknemers vinden dat ze veel te lange dagen moeten werken voor een hongerloon. Griekenland trekt al maar meer toeristen, maar zij delen niet in dat succes, vinden ze. Toeristen zouden weinig hinder ondervinden van de actie. En op het WK voetbal in de VS heeft Bosnië-Herzegovina gewonnen van Qatar met 3-1. In dezelfde groep klopte Zwitserland-Canada met 2-1. Qatar ligt eruit met 1-9 punten. Zwitserland pakt de groepswinst met 7-9. Vannacht blijft het warm bij minima rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.

this is where I heal my hurt. It's in natural.